zeggen. Een obsessie hebben met Starbucks en dromen van je perfecte prom night. Oftewel American Girls, Harry Styles hoort u op 3. Natuurlijk hier in de midnachtshow met mij, Teun Willems, je maat tot laat. Goed dat je er weer bij bent, lekker, radiootje aan. Olivia Dean, die je zo nog gaat horen. Nou, je hebt het echt niet slecht voor elkaar hoor, je doet het best wel goed. Hey, het is maandag vandaag, een nieuwe week is officieel begonnen, maar voordat we daar echt vol in gaan duiken, moeten we vorige week nog wel eventjes netjes afsluiten. Want ja, wat was het ook alweer allemaal? Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen 7 dagen? We gaan het zo doornemen in een snelle recap, wat hoogtepunten, opvallende momentjes, dingen die bij zijn gebleven. En vergeet niet, jij hoort daar natuurlijk ook bij. Hè? Dus laat even weten in de NPO Luisterapp, wat is jou nou het meest bijgebleven van vorige week? Heb je iets moois meegemaakt, iets opvallends gezien misschien, of gewoon een momentje dat je niet snel zal vergeten? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Lopen we zo nog 1 keertje samen door die week heen hier op

0: Mastermind ga je nu horen op 3FM.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Op 3FM.
5: Crossfire Clooney.

Ja, die. So easy op 3FM. Weet jij wat LSD is? Heb ik het niet over de drugs? Nee, de afkorting LSD. Staat voor luisteren, samenvatten, doorvragen. Dat heb ik geleerd op mijn studie. Ik heb journalistiek gestudeerd. En dat LSD, dat gaan we hier ook even toepassen. Hier op 3FM. Ik heb vorige week goed opgelet. Luisteren. Ik vat het zo voor je samen in 1 minuutje. Samenvatten. Zodat jij weer lekker door kan met deze week. Doorvragen. De week in 1 minuut. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op om te stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden. Ze zouden klachten hebben gekregen van mensen die vinden dat het pretpark bezoekers aanmoedigt om te veel suiker te drinken. Toen dacht ik, als je €56 uitgeeft aan een dagje Efteling en je grootste zorg is dat je te veel cola kunt pakken, nou, dan gaat het stiekem best aardig met Nederland. Ja, en het eurobiljet krijgt voor het eerst in 20 jaar een complete metamorfose. De Europese Centrale Bank heeft 10 nieuwe ontwerpen gepresenteerd met of vogels of Europese iconen. Nou, de thema's zijn verdeeld, beroemde vogels dus of Europeanen die wat hebben betekend voor de Europese cultuur. Er zijn 5 ontwerpen geselecteerd en ik heb zelf ook een inzendingje gedaan. Voor de vogels had ik zelf te denken aan de kneu. Hij heeft toch wel veel betekend voor Nederland. En voor een Europees icoon die heel veel heeft betekend voor ons Nederland, dacht ik aan René Leblanc. Nou, wat denk je? Niks meer van gehoord. Dat is even jongen. En Timo die laat weten, ik heb hele mooie nieuwe schoentjes gekocht deze week. Ben ik hartstikke blij mee. Ik maak heerlijk de blitz op werk. Nou, Timo, stuur even een fotootje door, want ik ben nou wel benieuwd hoe ze eruit zien. Zo, dat was week 30. In een minuutje. Kunnen we deze week afsluiten en lekker doorgaan naar week 31. Gaan we doen met heerlijke muziek. Zo nog de 3FM mega hit voor je. Ook nog Bente. 3, 2, 1. Maar eerst deze all-time classic van Fatboy Slim. Dit is Praise You, nu.

tonight. En jawel, we staan zeker aan deze nacht. Maak je maar geen zorgen. We staan net zo aan als Tyler, de creator, die je zo nog gaat horen met Ring, Ring, Ring. Eerst nog even deze van Snow Patrol. Shut Your Eyes, nu op 3FM.

Mijn vaste stamkroeg, de Willemskantine. Want belofte maakt schuld. De opkomst van de gemeenteraadsverkiezing was hoger dan de vorige keer. En dus moest burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, haar belofte nakomen. En dat was abseilen vanaf de Euromast. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe ome Ruud, onze beroepszaggerijn achter de bar, en tante Cor, een lieverd van een vrouw, maar niet het scherpste mesje uit de la, daar naar gekeken hebben. Ze had verschrikkelijke hoogtevrees, die Carola Schouten, maar ze heeft het gered. Ik ga ze zo bellen naar Magnetic. Eerst Nothing But Thieves op 3.

0: vaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
0: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
0: 3 voor 12 Radio.

0: in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
0: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
0: 3 voor 12 Radio.

0: aanspringen. We kunnen het er ook gewoon over eens zijn. Wat een ongelooflijk goede plaat blijft dit, zeg. De Bauza Magnetic op 3FM.
1: Die poetsen, maar lulle.
0: Ja, de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam was vorig jaar hoger dan de keer daarvoor. Dus had Carola Schouten, de burgemeester van Rotterdam, beloofd. Als dat gebeurt, ga ik afzeilen van de Euromast. Nou, zo geschieden. Afgelopen week heeft ze dat gedaan. En ik dacht, ik ga toch even bellen met mijn stamkroeg om te kijken hoe zij daarnaar gekeken hebben. Ome Ruud, Tante Cor, die moeten het meegekregen hebben. Kan niet anders.
2: Ja, met Ruud van de Willemskantine. Doorpraten, dit kost me geld.
0: Ruud, kerel, ja, je zal wel trots zijn, man.
2: Jazeker, ik heb weer hard gewerkt voor vandaag. Schouderklopje is verdiend.
0: Nee, ik bedoel op de burgemeester, Ruud. Die is van de Euromast te gaan opzeilen, weet je wel?
2: Wat? Daar trots op lopen te wezen? Ben je wel lekker, man?
0: Ja,
2: terwijl wij hard aan het werken zijn, gaat zij aan een toren hangen. Werk en sierpaarden, Teun. Werk en sierpaarden.
0: Hey, Ruud, een beetje respect mag wel, hè. Ze had verschrikkelijke hoogtevrees. Ze heeft het gewoon gedaan.
2: Ach, mens, houd toch op. Dat kan toch elke halve tamme. Ik ken dat ook.
0: Nou, joh.
3: Jij past niet in zo'n harnasje, hoor, Ruud.
0: Ja, klopt.
2: Houd je mel, wijf. Oké, ik heb me wat laten gaan de afgelopen jaren. Maar ik pas makkelijk in zo'n ding. En ik loop sneller beneden te staan dan die burgemeester ook.
3: Ja, met jouw gewicht en omvang ben je zo beneden, ja. Misschien stuiten je zelfs weer omhoog.
2: Godverdomme, Cor. Nou is het afgelopen. Ik moet hangen, Teun. Ik ga mijn wijf ook even omhoog.
0: Nee, Ruud, jou, kom
2: aan
0: even.
2: Poten.
0: Nou, het was weer gezellig. Goed, tot zover de Willemskantine van deze week. Eerst Major Lazer nog. Lean on voor je op 3.

Wat een stem heeft deze gozer, zeg. Sam Fender, Get You Down op 3FM. Ik ga nou muziek voor jou draaien. Maar iemand die haar allereerste optreden deed voor 200 koeien. Ella Langley woonde op een boerderij op het platteland van Alabama. En op het platteland is weinig te beleven, waardoor je jezelf moet vermaken. Maar daarna worden juist geniale plannetjes bedacht. Ella pikte de iPod van haar broeder. Ze klom op de dek van de oude hooischuur. En vanaf die dek stond ze oog in oog met 200 cows. She pressed play, closed her eyes, fantasized all the coos, her people. And she began to sing. And that optreden felt so good for her, that from that moment on, she knew what she wanted to do with her life. De zangeres worden. Later vertelde ze dat ze het heel fijn vond om voor de koeien te zingen. Ook al was het wel heel veel boogeroep. Gaat over deze plaat. Ella Langley, Chosen Texas, on 3FM.

De mannen van de Opposites, slapeloze nachten. Nou, misschien heb jij er ook wel eentje vandaag. Je mag je altijd melden in de NPO Luister app. Of bellen 0909-1336. En van deze val je zeker niet in slaap. Kensington, stay. Yeah.

0: Kensington. Stay in de nacht van 3.
1: 3FM.
0: Het is gemaakt van katoen en kan binnen 20 minuten van jou zijn. Wat het is, dat hoor je zo. Eerste stand van het land in 2 minuten.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Beide gebedshuizen waren met graffiti-teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon, wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Teun Willems.
0: Briefgeld is gemaakt van katoen. Wie zei dat? Ik niet. Ik heb in ieder geval wat nieuws geleerd. Hey, en binnen 10 minuten kan 10 euro van het katoenen spul voor jou zijn. Hoe dat werkt, dat hoor je zo.

0: Muziek waar je losse heupjes van krijgt. Die Die, Shakira en Burna Boy hoorde op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: In de afgelopen 3 weken is het met 40 cent gestegen. Ja, het is ongelooflijk. De prijs die je betaalt voor diesel bij de pomp. Het blijft maar stijgen. Het stijgt de pan uit. We weten het allemaal. Maar er is 1 plek in Nederland waar het niet stijgt. Daar blijft het gewoon lekker gemiddeld hangen. Helemaal precies exact in het midden. En dat is hier bij 3FM. Hier krijg je namelijk geld toe als je tankt. Dat is lekker, hè? En het enige wat je daarvoor nodig hebt is een beetje inschattingsvermogen. Het is heel simpel. We spelen het spelletje Wat denk je zelf? We gaan rijden vanaf Hilversum, hier de studio van 3FM, naar een locatie in Nederland. Dat kost een bepaald aantal liters benzine. Die liters gaan we in de tank gooien. En het is aan jou de vraag, weet jij stop te roepen op het moment dat wij precies op dat aantal liters benzine zitten? Dan krijg je een tientje cadeau. Dat is even lekker, hè? En daar houdt het nog niet op. Nee, want je mag ook nog een plaat uitkiezen. Dat allemaal kan van jou zijn als jij het woordje stop stuurt in de NPO Luisteren. Of even belt naar 0909-1336. Dat is mijn telefoonnummer en ik neem altijd op. Dus denk je nou, inschattingsvermogen heb ik wel. Tientje vind ik ook wel leuk. En een plaatje aanvragen, nou, dat kan nooit kwaad. Stuur dan even stop in de NPO Luisteren of 0909-1336. Dan spreek je zo na muziek van Lost Frequencies. Live It All hoor je zo. Hier is Chappell Roan met The Giver voor je op 3FM.

0: Frequencies, Live It All. Natuurlijk, op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Maarten, een hele goede nacht.
2: Goedenacht, Teun.
0: Jij moest even onder de lakens vandaan. Jij moest naar het toilet en dan zet je 3FM aan.
2: Ja.
0: Vertel, hoe werkt dat? Zit jij altijd op het toilet te luisteren naar 3FM?
2: Nee, meestal ga ik eerst naar het toilet, want ik moet meestal sta ik onder druk.
0: Ja.
2: Nou, dan heb ik tijd om de radio aan te zetten en dan druk ik op play en dan gaat de radio aan.
0: Lekker man, lekker. Heerlijk. Goed dat je luistert, ook tijdens het plassen. Doe je goed. Hey, jij komt uit Groningen. Heb jij daar wat van die aardbeving mee gekregen? Want Sappemeer, daar is een aardbeving geweest, ongeveer 10 uurtjes geleden. Heb je daar iets van meegekregen?
2: Misschien dat ik daardoor wakker geworden kan.
0: Ja. Heb je zelf wel eens een aardbeving meegemaakt? Want het is natuurlijk wel vaker gebeurd daar in Groningen.
2: Ja, ik dacht wel eens van, hey, waarom schrik mijn kat van de bank? Maar toen zat hij buiten en het was dus een aardbeving.
0: Zo, oké. Okay. Ja. Maar jij bent er dus niet heel erg van geschrokken?
2: Nee.
0: Oké, okay. Het lijkt me toch spannend, aardbeving.
2: Ja, heftiger, dat lijkt me ook wel spannend, ja.
0: Ja, nou laten we hopen dat je het nooit mee mag maken, Maarten.
2: Je hoeft geen u te zeggen, dat mag niet.
0: Oké, okay, je, bij deze, je.
2: Ja.
0: Maarten, je speelt het spelletje Wat tent je zelf. Ik zei al, we gaan naar Groningen. Eén rum, dat is waar jij woont. Dat is ongeveer 200 kilometer rijden vanaf hier. Dat is nogal ver, dus we doen even de helft als je het oké vindt. 100 kilometertjes.
2: 100 kilometer.
0: Ja, dat is ongeveer 6 liter wat we nodig hebben. Dat ga ik zo voor jou in de tank gooien. En dan is het aan jou de taak om stop te roepen op het moment dat jij denkt, ja, we zitten nu op die 6 liter. Is dat duidelijk? Mm-hmm.
2: Ja, op zich wel.
0: Ja, gaat het goed komen?
2: 6 liter zei je, hè?
0: 6 liter zei ik.
2: Oké.
0: Oké, Maarten. Ja, ja. 6 litertjes in 3, 2, 1.

0: Maarten, ben je er nog?
1: Ja, stop. Te laat, hè?
0: Te laat. Je had bij ongeveer 9 seconden stop moeten zeggen, Maarten.
1: 9 seconden?
0: Oh. 9 seconden, ja. Dan zit er al 6 liter in.
1: Ik dacht inderdaad 9 seconden, maar ik telde zo vaak
0: gaan. Ja. Nou goed, dan heb je toch nog soort van goed. Dus laten we dan een soort van troostprijs verzinnen. En dat is dan de plaat die jij mag aanvragen.
1: Oh, dat vind ik heel goed.
0: Welke gaat het worden, Maarten?
1: Cryogen van News, kan dat?
0: Dat is deze?
1: Ja.
0: Lekker, man. Heerlijk.
1: Heel goed.
0: Ik ga hem voor je draaien. Ga jij nog even lekker naar het toilet, dan onder de lakens en val heerlijk in slaap als het je lukt bij het geluid van Mews.
1: Ik ben op de wc, maar dat gaan we doen.
0: Oké, okay dan. Is goed. Maarten, fijne nachten. Slaap lekker voor zo.
1: Jo, later.
0: Hoi, hoi.

dat is best wel lang, hoor. 14 jaar lag deze op de plank. En ik hoop dat ze meer op die plank hebben liggen, want wat is dit goed, zeg. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, hoorde je op 3FM. Heerlijk plaatje. Zometeen ga ik je vertellen hoe een Indonesisch broodje jouw carrière kan bepalen. Eerst nog Medusa na Smashing Pumpkins. Dit is 1979.

0: Nachtshow van 3FM. Lose Control hoorde je op 3. Een broodje kan zomaar je carrière bepalen. Vraag het aan rapper Sjors bijvoorbeeld. Verslikte zich ooit in een broodje pindakaas en werd daardoor op een gegeven moment heel erg bekend in Nederland. Iedereen leerde hem toen kennen. Maar een broodje speelde ook een rol in de carrière van Sef. Samen met de Opposites maakte hij natuurlijk het nummer Broodje Bouw Pauw. Een gigantische hit. Maar Sef wist ook, dit is niet per se de muziek die ik wil maken, waarmee ik mijn hele carrière wil gaan vullen. Hij wilde graag verhalen vertellen, boodschap ook meegeven in zijn muziek en dingen maken die gewoon bij hem pasten. En daar mogen we heel blij mee zijn. Want ook al blijft Broodje Bouw Pauw gewoon een heerlijke track, mogen we echt blij zijn dat Sef zijn eigen pad is gaan volgen, waardoor we ook muziek hebben gekregen zoals deze. Zijn allerlaatste. Sef, De Laatste Zomer hoor je nu op 3FM.
1: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw.
3: New on 3FM. Sef, De Laatste Zomer. Met 3FM ontdekt.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

vunzig aanvoelt. Maar wel zo vunzig dat hij lekker wordt. Like a G6, Far East Movement en daarvoor nog Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb Audio. Jij hebt ChatGPT vast wel eens een keertje gebruikt om een vraagje te stellen. Zo van, goh, wat moet ik voor moederdag kopen? Wat is die rare plek op mijn eikel? Gewoon van die dingetjes die iedereen vraagt. In geïnteresseerd is, weet je wel, dat soort dingetjes allemaal. Maar vannacht gaan we de rollen omdraaien. Want ChatGPT gaat een vraag aan jou stellen. Namelijk, wie oh wie ben ik? Jawel, dat is de vraag. Ik heb aan Chat gevraagd zichzelf te beschrijven in 3 zinnen. En de rol van een artiest aan te nemen. En aan jou de vraag om te raden, wie ben ik dan? Dit zijn de 3 zinnen van deze nacht. Een van mijn grootste hits is ook een winkelketen met soorten zeep. Ik kom uit het land waar we allemaal wel een meubel van thuis hebben staan. En in mijn thuisland schijnt de zon soms rond middernacht. Laat je brein maar kraken. Wie oh wie is ChatGPT? Het antwoord hoor je na de Weeknd. Is nog deze van Role Model. High Hopes 3000 komt

Weekend in Your Eyes hoorde je op 3FM. Ik vroeg jou net wie oh wie is ChatGPT. En aan de hand van deze ChatGPT-beschrijving moest jij nou raden wie het was. Een van mijn grootste hits is ook een winkelketen met soorten zeep. Ik kom uit het land waar we allemaal wel een meubel van thuis hebben staan. En in mijn thuisland schijnt de zon soms rond middernacht. Sarah Larsson was het juiste antwoord. Midnight Sun ga je zo horen op 3FM naar Black Keys en deze Lonely Boy.

0: van 3FM. Zometeen Jugel en Solto. Jamaican komt eraan, ook MGMT onderweg.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oer zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje. Het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. NTR. Jelle Hofvink.
0: Een hele goede morgen. De allerlekkerste muziek voor jou maandagochtend hoor je hier bij 3FM. Zometeen Teddy Swims, Break Up in Reverse na MGMT. Kids, hoor je nu.

0: dat is nog een zomer op je radio. You Gal en Salto, you're the Jamaican.
1: 3FM. Jelle Hofbeck.
0: Goedemorgen. Mijn naam is Jelle. Je luistert naar 3FM vanochtend. Lekker bezig. Het is maandagochtend. Echt heel vroeg. Wat doe je al wakker op dit moeilijke tijdstip? Is jouw weekend alweer voorbij deze vroege ochtend? Kan je niet slapen? Of ben je onderweg naar vakantie? Dat kan natuurlijk ook, hè? Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Samen staan we namelijk lekker erop vanochtend. Dus als je erbij bent, stuur even een appje. Laat even van je horen via de NPO Luister-app. Dan kan ik de muziek een beetje op jou matchen. Dan kan ik een beetje zorgen dat we... Nou ja, ook muzikaal lekker wakker worden vandaag. Laat ik het zo zeggen. Zometeen Lil Nas X en Jack Harlow. Industry Baby komt eraan. En ook The Clash. Should I stay or should I go? Teddy Swims dan eerst. Op 3FM. Break up in reverse.

alvast. Ik vind het altijd leuk om even van je te horen als je erbij bent. Ik zie Maarten er al bij in de NPO Luister-app. Ook Ronnie heeft van zich laten horen. Er komt een appje binnen van Jelle. Goeie naam! Mijn buren die geven een feestje, stuurt hij, en ik heb nog geen oog dicht gedaan. Nou ja, het is één van de twee nachtjes per jaar die ik moet overleven. Sterkte Jelle, hopelijk kun je zometeen nog een beetje dutten. Maandag 4 uur, zou toch onderhand wel mogen. Naomi die staat stil langs de snelweg, die stuurt: ik heb een klapband, dus wachten op de wegenwacht. Lotte die heeft net een egel gespot in de tuin, komt net terug uit de stad. En Thijs die is erbij, die stuurt: lekker krantjes bezorgen in een frisse natuur na de regen van gisteren. Op de achtergrond de Duitse windmolens. Zo komt de zon weer op. Heerlijk. Lekker. Hey, werk ze als je aan het werk bent. Wel te rusten als je zo naar bed gaat.

Goedemorgen, 3FM, you're the Amy Winehouse. You know I'm no good. Ben jij een zoete kou? Of hou jij meer van hartige snacks? Ik ga echt consistent lekker op harten. Ik weet niet wat het is, maar ik heb nu weer een zak pistachenootjes in huis gehaald. Gezouten pistachenootjes, belangrijk detail. Als het aan mij ligt, is die zak op aan het einde van de middag. Maar af en toe is zoet toch ook wel lekker, toch? Wat dacht je van gevriesdroogde aardbeien met witte chocola? Oh, ik krijg helemaal trek. Dit is helemaal niet handig dat ik dit bespreek. Hozier, die is dus meer van de hartigheid. Hij heeft liever iemand die een weerwoord heeft, zegt wat ze wil en het voortouw neemt. Anders is het te lief. Weet ik, want hij heeft er een heel liedje aan gewijd zelfs. Zijn voorkeur. Hozier, too sweet, hoor je nu op 3FM. Goedemorgen.

Alex Warr. En die heeft een speciale plek waar hij het liefst zijn tijd besteedt als hij niet aan het optreden is. Niet bij hem thuis. In zijn eigen huisje. Niet een stad waar hij graag komt. Nee, hij heeft een tik dat hij elke dierentuin wil bezoeken als hij op tour is. Dus in elke stad waar hij optreedt gaat hij vooraf op onderzoek uit. Is er een dierentuin in de stad? Zo niet, is er een dierentuin in de buurt van de stad? Zo ja of zo nee, hoe lang is het rijden en hoeveel tijd heb ik om die dierentuin te bezoeken? Hij moet en zal een dierentuin bezoeken, koste wat het kost. Als je dan Alex Warr een keer in het wild wil spotten, weet je nu in elk geval waar je moet zijn.

0: Jorda, The Magician en Years and Years Sunlight.
1: 3FM.
2: Jelle Hofeng.
0: Soms bedenk je toch ineens van die dingen dat je denkt... Kutzooi, had ik dit nou maar even 4 uur eerder bedacht of zo? Dat je s'avonds op de wc zit en dat je wc-papier op is en de supermarkten dicht. Of dat je nog geen boodschappen in huis hebt voor het avondeten. Terwijl je in de keuken staat om je avondeten te bereiden. Ik zit net tijdens de muziek een beetje voor me uit te staren en te mijmeren. En ineens schiet er zo'n gedachte binnen. En ik denk dat het een gedachte is die heel veel zegt over mij als persoon. Mijn wasrek staat dus al 3 dagen buiten zonder was erop. En dan hoor ik je misschien denken, hoezo boeit dat? Maar het is dus een binnenwasrek. Dan hoor ik je waarschijnlijk nog steeds denken, hoezo boeit dat? Ver en af. maar ik heb dus een kleine studentenkamer, 20 vierkante meter. En ik was aan het schoonmaken en ik zet dat wasrek buiten. Even via de tuindeur. Het staat nu dus nog in mijn gedeelde tuin. Mocht je dus nog een nieuw wasrek zoeken... Er staat er eentje in Zwolle. Ik ben sowieso tot 6 uur hier. Succes.

Ik vraag me altijd een beetje af hoe je dit nou uitspreekt. Ik zeg altijd gewoon lekker alsof het een ambulance is. Tatu Jorde, all the things she said bij 3FM. Een hele goede morgen, mijn naam is Jelle en samen staan we lekker op vandaag. Het weekend is voorbij, je moet misschien gewoon weer aan het werk, maar bij

Het regent misschien wel waar jij op dit moment bent. Maar kan je vertellen, nu is de zon even gaan schijnen hoor. Corona, you're the rhythm of the night op 3FM. Het is best wel een treurige situatie in de wereld. Hè? We hebben inflatie, we hebben krimpflatie en we hebben podcastflatie. Iedereen en zijn moeder krijgt een podcast. En alsof het nog niet erg genoeg is, een van de beste artiesten van deze eeuw, die dacht, weet je wat er nog ontbreekt in de wereld? Een podcast! Wie dat is, vertel ik je zometeen. Ook muziek van Declan McKenna, Brazil, ga je horen. En Another en 54 Ultra, Talk to You, na Youngblood, Suburban Requiem.

0: opstaan doe je met de muziek van 3FM. Zometeen de allermeeste muziek voor jouw maandag na het laatste nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaret meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Jelle Hofvenk.
0: Tijd om die zomer een beetje te manifesteren, toch? 21 graden regen, wat is dat nou? Gadverdamme. Zometeen Bakermat Rani, I Love Life, na Another and 50 World.

0: Samen met Jay-Z, you're the number encore.
1: 3FM.
2: Jelle Hoffenk.
0: Goedemorgen. Het is maandagochtend. Je weekend is net voorbij. Als je weekend had. Je bent bij 3FM. Mijn naam is Jelle. Samen gaan we die maandagochtend lekker van start. Met de allermeeste muziek van Nederland. Zometeen Declan McKenna. Brazil komt eraan. Ook Bakermat.

Rani, I Love Life. Eerst moet ik het even met je hebben over podcast. Er is zo'n podcastinflatie in, ik wilde zeggen in Nederland, maar in heel de wereld. Iedereen en zijn moeder heeft tegenwoordig een podcast. Ik weet niet, ik vind daar altijd wat van. Er zijn bijna namelijk meer podcasts dan mensen op aarde op dit punt. Dus wat dacht? Superster Dua Lipa? Daar kan er nog één bij. Ja, echt waar. Zij heeft nu haar eigen boekenpodcast. Oh, ik snap die obsessie met podcasts zo niet. Gelukkig snap ik de obsessie met Dua Lipa, want wat een muziek maakt zij, zeg. Je hoort er nu in de vroege.

Declan McKenna hoor je bij 3FM. Brazil. Hey, ga jij Heike aan de andere kant van de wereld surfen in Portugal? Of gewoon lekker bakken met 30 graden hier in Nederland? Vergeet dan geen kaartje te sturen. Sowieso naar je familie en vrienden natuurlijk. Maar koop er deze keer even eentje extra. Dat kan je namelijk heel veel opleveren. Wijnand en Jamie van de 3FM Ochtendshow willen heel graag weten wat jouw vakantiebestemming is en wat je daar aan het doen bent. Het is heel simpel, schrijf een kaartje, stuur het op naar de Ochtendshow en maak kans op concertkaartjes terug. Of beter nog, 100 euro concerten goed. Alle info vind je op 3FM.

Rodrigo op 3FM. Drop that. De grootste karaoke van Nederland. Het is bijna 5:30. Misschien ben je net wakker. Misschien ben je al de hele nacht wakker. Wat extra energie kan altijd wel, toch? Even je ochtendhumeur eruit schreeuwen. Je frustraties van je nachtdienst eruit schreeuwen. Daar is de grootste karaoke van Nederland voor. Even een lekker moment om alles eruit te schreeuwen. Het is heel simpel. Op de speelplaats staan twee artiesten. En de vraag is, waar

Schreeuwen misschien wel met K3 hard verloren. In de NPO Luister-app vind je een polletje en daar kun je dus stemmen. Waar zing jij lekkerder op mee? Optie A, Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Of optie B, K3 hard verloren. Laat het van je horen. Stemmen kan dus via de NPO Luister-app.

Violent Flair, Jorden, door het oog van de nacht op 3FM. Goedemorgen, je valt midden in de grootste karaoke van Nederland. Jouw keuze waarop je lekker wil meezingen. Even alles eruit schreeuwen, dat ochtendhumeur, alle frustraties uit je nachtdienst, alles wat erin zit, even eruit. Optie A, Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Of optie B, K3, hart verloren. Stemmen kan via een polletje in de NPO Luister-app. Heb je nog zo'n 4 minuten voor?

0: Somjeu bij 3FM, Jorden. Tonight. Je valt midden in de grootste karaoke van Nederland.
1: De grootste karaoke van Nederland.
0: Dat is een momentje even heerlijk meezingen, schreeuwen, gillen met je radio. Met echt zo'n goede karaoke track. Even alles eruit. Je had de keuze tussen Henk Wijngaard met de vlam in de pijp en K3. Hart verloren. Er is onder andere opgestemd door Ronnie, Maurice, ook Thijs die ging voor deze. Het is dan ook gewoon wel echt een heel goed nummer. En ik beloof je, iedereen kan hem meezingen. Even alles eruit schreeuwen met Henk Wijngaard. Met de

Blue, you're the Edge of Desire bij 3FM. Goedemorgen, het is maandagochtend, je eerste dag na je weekend. Ik dacht, misschien kun je wel gewoon even een kleine motivational speech gebruiken. Dus daar gaan we. Goedemorgen zonneschijn, het is tijd om de week te beginnen, je kan het. Sommige mensen hebben vakantie, maar jij niet. Jij bent een strijder. Pak een kopje koffie, steek die peuk aan, eet je bakje kwark. Ik ga nog niet weg hoor, maar ik wil je alvast een hele goede week wensen. Ik zou zeggen, geniet van de zon, vergeet je niet in te smeren en pak een beetje je rust. We gaan er weer tegenaan samen. Laat even weten als je erbij bent in de NPO Luisterapp. Vind ik altijd leuk om van je te horen. Ga ik muziek voor je draaien. Zometeen Doja Cat en SZA, Kiss Me More. Na Bastille, dit is Good Grief.

0: Doja Cat.
1: Hoorde je samen met SZA op 3FM. Kiss Me More, hoorde je. Brutale mensen, die hebben de halve wereld, zeggen ze toch altijd. Nou, Antoon die is daar het levende bewijs van. Hij is al sinds kleins af aan bezig met muziek. En vanaf 13-jarige leeftijd ging hij ook als DJ op pad om te draaien. Maar hij vond in zijn eentje op zijn slaapkamer maar niks. Dus hij nam het heft in eigen handen. Dit is echt slim wat hij deed. Hij belde dus naar verhuurbedrijven van speakers en lampen voor feesten. En hij zei, ja, hey, ik zie dat jullie apparatuur moeten leveren voor schoolfeesten. Maar dat schoolfeest, hebben jullie daar al een DJ voor? Nou, vervolgens was het antwoord vaak nee. En dan moest hij van zijn vader 50 euro vragen. En zo stond hij dus elk weekend wel

Wat is nou jouw favoriete smaak ijs? Ik ga altijd wel heel goed op witte chocola. Of Italiaanse citroencake. Ja, dat is dan iets wat mijn lokale ijsboer heeft. Maar het is eigenlijk niet te omschrijven. Zo lekker. Als je nou ook zoveel zin hebt in ijs om 5:45 ochtends. Je kan zometeen een ijsmachine winnen bij de 3FM ochtendshow met Mart Meijer. Ook muziek van Harry Styles voor je onderweg.

0: artiest Tom Odell. Je hoorde Black Friday op 3FM. Goedemorgen, zometeen hier de 3FM ochtendshow met Mart Meijer en muziek van Harry Styles. American Girls is voor je onderweg.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Deze week in de bonus. Ahalia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Nu bij Dirk, Klaas Puul knoflook wokgarnalen, 8,99.
8: 3FM.
9: Hallo NCRV.
8: Mark Meijer.
10: Een heel goedemorgen, daar is hij dan. De nieuwe week, de maandagochtendshow van 3FM. 5 minuten over 6. Mark hier op de plek van Weiland en Jamie. En we trappen de maandag af

0: grootste gaap van de afgelopen 4 weken, denk ik, eruit gedrukt. We kunnen beginnen. Hoe zit jij er in deze maandagochtend? Ik hoop dat je met een beetje energie na het weekend weer aan een nieuwe werkweek kan beginnen. Misschien heb je het hele weekend wel doorgestreden, dat zou ook kunnen. Heel veel dank namens alle weekendvierders in dat geval. Het is de maandagochtend van 3FM. Het is 27 juli. Welkom in de vakantieopstelling van 3FM. Wijnand en Jamie hoor je normaal gesproken op deze plek. Mijn naam is Mart en ik mag deze 4 weken in de zomer je invaljuf zijn. Fijn om dat te mogen doen. En fijn om te zien dat de voorhoede toch alweer weer trouwwakker is. Maarten die zegt good morning Mart. Heel veel succes met deze maandagochtendshow weer. En ook Marco is erbij. Nieuwe werkweek. Hele fijne maandag gewenst. Insgelijks, Marco. Zullen we er maar gewoon meteen naartoe? Als jij onderdeel bent van het groepje luisteraars dat tussen 6 en 7 luistert, dan ben jij onderdeel van de voorhoede. Het selecte clubje mensen dat nu alvast wakker is om het land een trap onder zijn hol te geven. En als er iets is dat je wil bespreken, dan is dit wel echt het moment. Na 7 uur komen er ook allemaal belangrijke mensen de studio binnen en die gaan me dan heel erg wijzen op draaiboeken en allemaal moeilijke dingen. Maar tussen 6 en 7 kunnen we nog een beetje met elkaar babbelen. Dus als er vragen zijn die je wil stellen, andere dingen die je wil weten, dan kan je ze altijd droppen via de NPO Luister.
1: En de voorhoede vraag van vandaag.
0: Het mag ook een ouderwets stukje human interest zijn. Ik vind het bijvoorbeeld lief dat Trevor gewoon wakker wordt en zegt: goedemorgen Mart, lekker weekend gehad. Ja, lekker weekend gehad. Ik vond het heerlijk om na vorige week de ochtendshow doen, dit weekend even niet al te veel plannen te hebben. Maar toen werd ik gisteren wakker, een klein beetje brak van de zaterdagavond. En toen opperde mijn vriendengroep ineens: hey, zullen we anders met z'n allen even een drankje gaan doen? Want je moet je verjaardagscadeau nog krijgen. Ik ben inmiddels bijna 2 weken geleden jarig geweest. En ik vond het al heel wat dat ze überhaupt onthouden hadden dat ik jarig was. En dat ze überhaupt een cadeau gefixt hadden. Want dit is die vriendengroep die denk ik veel mensen hebben. Dat ze 2 dagen van tevoren zeggen: kut. Oh jongens, Patrick is jarig. Nee, wat moeten we nou doen voor die gozer? Weet jij iets? Weet jij iets? Nee, zullen we maar een bon voor iets doen? Nee, kunnen we ook niet echt maken. Maar ze hadden blijkbaar al 1,5 maand voor mijn verjaardag hadden zoiets gezien. Ik was heel blij, maar het zegt wel veel over hoe je vrienden je zien soms, het cadeau dat je krijgt. Ik ga nog even voor mezelf, gewoon voor de reference, een foto erbij pakken. Ik kreeg een LED-schermpje. Nou, dat is 30 bij 20 centimeter, denk ik. En dat moest ik helemaal aansluiten en helemaal met mijn wifi-netwerk verbinden. En toen verscheen daarop vliegtuiginformatie. Dat is aan een locatie gekoppeld. En dan zie je welke vliegtuigen er op dat moment over je hoofd vliegen. En toen zeiden die vrienden heel trots: ja, omdat jij zo'n vliegtuiggekkie bent. Omdat jij zo'n nerd bent die dat allemaal super mooi vindt. En toen dacht ik: waar komt dat beeld eigenlijk vandaan? Dat is helemaal niet per se waar. Ik heb zo'n Flight Radar app op mijn telefoon om soms als ik denk dat een vliegtuig neerstort boven mijn hoofd even te kijken of dat echt waar is of niet. Of om mensen te kunnen volgen die ik ken die op vakantie gaan. Maar dat is het eigenlijk wel. Maar toch vond ik het wel een lief cadeau. Dus nu staat er een ding waar echt zo krankjorum veel licht uitkomt in mijn huis. Als mijn huisgenoot vanmorgen wakker wordt, dan ziet hij gewoon de KLM Cityhopper vlucht naar Hannover. Die ziet hij gewoon op een schermpje in zijn huis voorbij komen. Kortom, Trevor, om je vraag te beantwoorden. Heerlijk weekend gehad. En zin om weer aan de slag te gaan met de ochtendshow van 3FM. De Swedish House Mafia. En don't you worry, child.

0: Ook mensen zijn er allemaal wakker. We krijgen een audio-appie van Pancho. Pancho, die klinkt alsof hij vorige week een ijsmachine gewonnen heeft of zo. Dat is ook zo, werd vrijdag winnaar van laatste letter. Pancho, die zit er lekker in vandaag.
1: Morgen, ja hoor, gewoon keihard op werk deze week. Wel een heel leuk weekend gehad, zomercarnaval. Niet al te veel gezeik geweest dit jaar, helemaal goed.
0: En Prosper is er ook bij. Goedemorgen, Prosper.
2: Goedemorgen.
0: Hey, de laatste keer met de kids, begrijp ik dat goed?
2: Ja, klopt. Ja, ik denk dat dit de laatste keer is dat we met z'n zes op vakantie gaan.
0: Met z'n zes? Oh, dus het is jij, je partner, vier kids.
2: Ja, klopt.
0: Hé, maar even eerlijk. Misschien is dat ook wel een vooruitzicht om je op te verheugen, toch? De auto iets minder vol, net iets minder gedoe, ja, net iets minder monden voeden. Prima ook wel, toch?
2: Ja, nee. En ik denk ook waarschijnlijk dat als het huis uit staat, dat ik dat maar een treintje samen ga inrichten of zo.
0: Dat je wat?
2: Een treintjeskamer gaat inrichten.
0: Ja, ben je in die fase van je leven aangekomen?
2: Ja, zo voelt het wel af en toe, hè.
0: Je kunt er ook je Harley Davidson spullen neerzetten, bijvoorbeeld.
2: Ja, die staan al in de garage, gelukkig.
0: Hey, maar ik weet niet waar je naartoe op vakantie gaat, maar een bucketlist vakantiebestemming. Maar wat is die vakantiebestemming die nog op je bucketlist stond dan?
2: Nou ja, met z'n allen naar Zuid-Afrika.
0: Oh, wat waanzinnig! Dat is vet. Oh, dus jullie zijn niet in de auto onderweg naar de vakantiebestemming. Jullie zijn in de auto onderweg naar het vliegveld.
2: Ja, klopt. We gaan naar Schiphol.
0: Wordt het safari Big Five proberen te zien, dat soort dingen?
2: Ja, nou, we hebben zo'n boekje met alles erop en eran. Met Big Fives, Little Fives, Big Nines. Dus we gaan ze gewoon zoveel mogelijk proberen te vinden.
0: Wat staat er in de Little Five dan?
2: Nou, een of andere klein vogeltje die je nooit spot. En een of andere miereneter of weet ik veel. Het is, ik hou het allemaal niet bij. Mijn dokters die mogen dat lekker allemaal gaan zoeken. En de hele week lang preekpomp voelen.
0: Nou, heel goed. Dan hoor ik het verslag wel als jullie weer terug zijn. Maar ik neem niet aan dat jullie 5 dagen weg zijn.
2: Nee. Dit is een land waarvan ik vind, dat moet je gewoon in één keer goed doen. En dus het gaat ook natuurlijk in de Kaapstad ook nog.

0: Robbeneiland.
1: Oh, geweldig.
0: Geschiedenis, walvissen spotten. Dus we hebben een heel druk programma.
1: Mij heb je. Nou, mag ik jullie heel veel plezier wensen daar dan, Prosper?
0: Dankjewel.
1: Maak er wat moois van daar. En goede veilige vlucht gewenst.
0: Ja, dankjewel.
1: Dit was een goede eerste testcase alvast voor het spelletje dat we over een uurtje gaan spelen. Dat heet namelijk Ik denk dat ik weet hoe je vakantiebestemming heet. Dan ga ik proberen aan de hand van 5 vragen te raden waar jij naartoe op vakantie gaat. En als jij mij om de tuin weet te leiden, en dat is niet zo moeilijk kan ik je vertellen, dan maak je kans op een volledig verzorgd vakantiepakket. Alles wat je nodig hebt in een vakantie, betaald door je vrienden van 3FM. Wil je even meedoen? Stuur dan nu alleen even het woord vakantie in de NPO Luister-app. Doe je misschien over een uurtje wel mee.

0: bij 3FM. Material Lover. Het is de ochtendshow. Waarin we zometeen een nieuwe week laatste letter starten. Het spelletje waarin je niet een airfryer wint deze zomer, maar een ijsmachine waarmee je je eigen smaakjes ijs thuis kan maken. Kan gratis, tevens voor niks van jou zijn. Als je nu even je naam instuurt, dat doe je met de NPO Luisteren.
1: NOS op 3.
0: Daarmee 1 minuut over 6:30. Het nieuws krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen Martijn.
2: Ja, goedemorgen. De Brandenburger Tor in Berlijn is de hele nacht verlicht in de regenboogkleuren. Op die manier stilgestaan bij de aanslag op de Pride, waar zaterdagavond iemand met een bestelbus inreed op mensen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. Ja, waarschijnlijk was het een islamistische terreurdaad. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie, terwijl hij met een steekwapen op agenten inliep. Intussen gaat het politieonderzoek door, zegt correspondent Gien Balduk.
3: De politie gaat op dit moment wel vanuit dat er meerdere verdachten zijn. Er zijn ook meerdere aanhoudingen verricht. Dat zou onder meer gaan om de bijrijder van het voertuig, maar daar doet de politie nog niet heel veel mededelingen over. Dat onderzoek zal de komende dagen ook natuurlijk nog in volle gang.
2: Morgenavond wordt de aanslag in Berlijn ook herdacht in Amsterdam. In Spanje lukt het de brandweer steeds beter de bosbranden daar te bestrijden. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In verschillende Spaanse regio's is al 77.000 hectare natuur verwoest. Dat is qua oppervlakte 2 keer de stad Rotterdam. Ja, het blussen gaat nog steeds wel moeizaam, ook doordat het hard waait. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend een crisisoverleg met deskundigen.
0: Tour de France.
2: Ja, en door een tekort aan hulpdiensten werd de laatste etappe van de Tour de France gisteren ook ingekort. Maar dat maakte niet uit voor het spektakel. In Parijs vielen tourwinnaar Pogacar en de Nederlander Mathieu van der Poel nog een laatste keer aan. Ze reden weg op de laatste beklimming in de Tour. En het leek er lang op dat een sprintend peloton ze nog bij zou halen. Dat gebeurde ook bij Pogacar, maar niet bij van der Poel.
4: Mathieu van der Poel soleert, volle pak, nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning!
2: Ja, en hij was na afloop natuurlijk kapot.
5: Ja, het is... Ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan.
2: Ja, voor veel renners is uitrusten nog even niet bij. Zo komen grote namen als Richard Carapaz, Jasper Philipsen en Tijmen Aresman rondjes rijden in Brabant. Die doen vanavond mee aan de Ronde van Boksmeer.
6: Dat is toch ook wonderbaarlijk eigenlijk, hè?
2: Ja, daar kunnen ze nog een beetje geld mee verdienen.
6: Ja, maar dat je die Tour gereden hebt. 3 weken heb je alles gegeven. En dan ga je s'avonds in bed en dan stap je de volgende dag in de bus naar Boksmeer.
2: Ja, maar zo hard hoeven ze vanavond niet te fietsen, denk ik. Dat scheelt.
6: En als het een beetje
2: losrijden.
6: Als het daadwerkelijk een ronde om Boksmeer heen is, dan denk ik dat ze ook niet heel ver hoeven te rijden.
2: Ja, het zijn rondjes, zijn meerdere rondjes. Het is echt zo'n kermiskoers, zeg maar.
6: Waarom heet het dan niet de rondjes van Boksmeer?
2: Nou, dat is een hele mooie suggestie.
6: Mooie brandende
2: vraag.
6: Doe me in
2: die ideeën. Het weer, vanochtend veel bewolking met lokaal een bui. Vanmiddag vaker zon en 21 tot 24 graden. Ja, na vandaag dan gaat de temperatuur weer omhoog. Woensdag is bij ons het warmst. Dan wordt het op veel plekken weer boven de 30 graden.
0: Dankjewel Martijn. 3FM verkeer dan nog van de ANWB. Er staat 1 file, best wel een lange ook meteen op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Bij Dordrecht is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht. Moet je rekening houden met een 30 minuten vertraging.
1: 3FM.
7: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: ochtendshow 3FM, Shakira en Burna Boy en Die Die. Dit is de ochtendshow zonder Wijnand en Jamie, maar met Mart. En met natuurlijk laatste letter spelen we gewoon deze zomer. Hoor je iedere werkdag net na 6:30 en net voor 8:30. Het spelletje waarin je deze zomer niet een airfryer kan winnen. Dat is normaal gesproken de prijs. Maar deze zomer een ijsmachine waarmee je dus roomijs zelf kan maken. Hoef je niet meer naar de lokale salon te gaan. Het spelletje werkt als volgt. Jij kiest een beginletter en dan krijg je van mij een categorie om een woord in die categorie met die beginletter bij te verzinnen. Heb je je antwoord goed, dan is de laatste letter van je antwoord meteen de beginletter van je volgende antwoord. In 30 seconden zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. En aan het einde van de week dan proberen de highscore te hebben. Connor, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, konden ze niemand dichterbij in de buurt vinden? Hoe werkt dat?
1: Ja, weet je, we zitten in Zeeland en blijkbaar zijn we goede monteurs, dus ja, dan moesten wij komen.
0: Ja, jij bent monteur van bepaalde machines die in fabrieken staan. Jij komt uit Zeeland en je moet naar Almere om er eentje te repareren. Heb je niet even flink gegot voor toen je vanmorgen je bed uit moest?
1: Nee hoor.
0: Nou ja, ik begreep ook uit je appies dat de reis later deze week naar Italië gaat. Dan ben je nog iets langer onderweg volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Hey, misschien komt er dan bij thuiskomst wel een ijsmachine naar je toe om ijsjes te maken zelf. We gaan laatste letter samen spelen. Jij mag de eerste score van de week neerzetten. Moet ik alleen nog even weten, wat is jouw startletter?
1: De M van Maarten.
0: De M van Maarten. Dan gaan we met die 30 seconden nu beginnen. Een automerk.
1: Mercedes.
0: Een kledingmerk.
1: Shine.
0: Een ijsjesmaak.

Ochtendshow 3FM, Shakira en Burna Boy en Die Die. Dit is de ochtendshow zonder Wijnand en Jamie, maar met Mart. En met natuurlijk laatste letter spelen we gewoon deze zomer. Hoor je iedere werkdag net na 7:30 en net voor 8:30. Het spelletje waarin je deze zomer niet een airfryer kan winnen. Dat is normaal gesproken de prijs. Maar deze zomer een ijsmachine waarmee je dus roomijs zelf kan maken. Hoef je niet meer naar de lokale salon te gaan. Het spelletje werkt als volgt. Jij kiest een beginletter en dan krijg je van mij een categorie om een woord in die categorie met die beginletter bij te verzinnen. Heb je je antwoord goed, dan is de laatste letter van je antwoord meteen de beginletter van je volgende antwoord. In 30 seconden zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden aan

0: maken, hoef je niet meer naar de lokale salon te gaan. Het spelletje werkt als volgt. Jij kiest een beginletter en dan krijg je van mij een categorie om een woord in die categorie met die beginletter bij te verzinnen. Heb je je antwoord goed, dan is de laatste letter van je antwoord meteen de beginletter van je volgende antwoord. In 30 seconden zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden en aan het einde van de week dan weer proberen de highscore te hebben. Connor, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, konden ze niemand dichterbij in de buurt vinden? Hoe werkt dat?
1: Ja, weet je, we zitten in Zeeland en blijkbaar zijn we goede monteurs, dus ja, dan moesten wij komen.
0: Ja, jij bent een monteur van bepaalde machines die in fabrieken staan. Jij komt uit Zeeland en je moet naar Almere om er eentje te repareren. Heb je niet even flink gegot voor toen je vanmorgen je bed uit moest?
1: Nee hoor.
0: Nou ja, ik begreep ook uit je appies dat de reis later deze week naar Italië gaat. Dan ben je nog iets langer onderweg volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Hey, misschien komt er dan bij thuiskomst wel een ijsmachine naar je toe om ijsjes te maken zelf. We gaan laatste letter samen spelen. Jij mag de eerste score van de week neerzetten. Moet ik alleen nog even weten, wat is jouw startletter?
1: De M van Maarten.
0: De M van Maarten. Dan gaan we met die 30 seconden nu beginnen. Een automerk.
1: Mercedes.
0: Een kledingmerk.
1: Shine.
0: Een ijsjesmaak.
1: Nootmuskaat.
0: Een toetje.
1: Tiramisu.
0: Ja, klopt, sorry. Een muziekinstrument.
1: Ukulele.
0: En dan nog een serie. Nee, is nu buiten de tijd. Ja, dan ga ik ook heel even naar de jury kijken. Is nootmuskaat een ijsmaak? Wilde ik even weten. ik ga nu googlen.
2: Ja, ik heb hem wel goed gekeurd.
0: Oh, hij heeft hem wel goed gekeurd. Even kijken. Ja hoor, chocoladeperen met... Oké, ik zie chocoladeperen met nootmuskaatijs. Het bestaat. Nou, dat betekent dat je helemaal niet zo'n gekke score hebt neergezet. Heb ik 5. 5. Dat was de highscore van vorige week, Connor.
1: Oh, kijk.
0: Dat zou zomaar dus kunnen betekenen dat jij aan het einde van deze week een ijsmachine naar je toe krijgt. Maar dat is toch even afhankelijk van alle andere kandidaten. Sowieso krijg je het laatste letter kaartspel van ons.
1: Oh, kijk,
0: vet gaan. Hey, succes met de rit vandaag en wie weet spreken we elkaar later deze week.
1: Is goed, even fijn
3: wel. Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? Heb dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8 uur.

0: voor 7. Dit is ochtendshow van 3FM met Armin van Buuren, Larger Than Life.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het radiostation waar je nieuwe muziek hoort. Nog voordat echt ongeveer iedereen in je omgeving het gehoord heeft. En ik wil je nu even voorstellen aan een liedje van de vrouw die 2, denk ik, of 3 zomers geleden, toen we net een beetje uit de COVID-pandemie kwamen, misschien wel heeft herontdekt, deze vrouw. Want het wordt inmiddels haar 7e album dat ze gaat uitbrengen. En net na COVID wilde iedereen even los, hadden we huidhonger, dat soort dingen. Toen maakte ze haar album Bread. En dat werd echt een beetje het anthem van de zomer. Waar het hele gevoel rondom was, ja, je mag een beetje lomp en een beetje rauw zijn. En zo klonk die muziek dan ook. En nu heeft ze weer een soort stapje gezet. Ze heeft al nog iets van die dance en elektronische invloeden meegenomen. Maar het is net iets minder pittig. Het is iets poppier allemaal. En dat bevalt me eigenlijk wel. Ik vind het heel goed klinken.

0: Wel, de Rabobank belde net op. Voor enorme bedragen van mijn creditcard afgeschreven. Het allemaal klopt. Ja, meneer, dat klopt. Maar ik val te denken.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.

0: weet hoe je vakantiebestemming heet spelen. Ik ben Mart, ik zit op de plek van Wijnand en Jamie deze zomer. En ik denk aan de hand van 5 vragen die ik je ga stellen te kunnen raden waar jij naartoe op vakantie gaat. Mag zomaar nu zijn, deze week. Misschien ga je over een paar weken, maakt niet zo heel veel uit. Als ik het niet weet te raden, dan win jij een volledig vakantiepakket. Nou, klinkt dat wel interessant? Stuur dan alleen even het woord vakantie via de NPO Luister-app. Wie weet, dat doe je zo meteen mee. 3FM.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
1: 3FM.
2: Je luistert naar de ochtendshow van 3FM met Martin Garrix en Ed Sheeran. En repeat it zometeen. Nu naar het nieuws krijg je van Martijn Middel.
3: Goedemorgen. Dit heerlijke ochtendgeluid gaan ze missen in Zeeland.
4: Oeh, morgen. Komt u maar, meneer. Doet maar rustig aan.
1: NOS op 3.
3: Nou, je hoort hem zo, maar eerst. De dader van de terreuraanslag in Berlijn is gisteravond na urenlange klopjacht opgespoord en doodgeschoten. Abdul B. reed tijdens de Pride met een bus in op bezoekers en viel mensen aan met een kapmes. Daarna vluchtte hij. Volgens correspondent Gien Balduk kreeg de Duitse politie een tip dat hij zich zou verstoppen in een volkstuintje.
5: Maar ja, zo'n volkstuintjescomplex, je moet het ook een beetje zien, dat leunt bijna tegen een soort vakantiepark aan met allerlei tuinhuisjes die deels zijn uitgebouwd, waar je dus schuil kan houden. En waar je dus ook misschien wel even wat tijd voor nodig hebt voor de politie om het terrein te omsingelen, deze man ook te lokaliseren. En uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdul B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
3: Bij de aanslag viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. Vannacht is in Berlijn stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd de hele nacht verlicht in regenboogkleuren. Grote delen van China hebben te maken met een orkaan. Die bereikte gisteren het vasteland. In totaal moesten meer dan 800.000 mensen hun huis uit, zegt correspondent Gabi Verberg.
6: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste

0: steden als Guizhou en Shanwei, die kennen wij misschien, die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: De orkaan is inmiddels wel flink in snelheid afgenomen. Ja, en voor een lekkere portie good vibes aan het begin van je werkweek gaan we nog even naar Osoeburg in Zeeland. Om daar heeft verkeersregelaar Giano uit Rotterdam de afgelopen tijd het hele dorp opgevrolijkt. Tijdens zijn werkzaamheden deed hij swingend zijn werk, zag Omroep Zeeland.
2: Oeh, morgen! Yes, dad! What I need, bro! Komt u maar, meneer. Doet maar rustig aan.
3: Ik zeg, als je bij me staat, moet je mensen een beetje opvrolijken. Ik hou van gezelligheid, begrijp je toch? Komt u, mevrouw. Ik ben vandaag je ogen.
4: Is u nou nooit moe aan het einde van de dag?
3: Nee, als ik van hier weg ga, ga je naar huis. Lekker een biertje drinken, biljart spelen. Mijn instelling is van, na je werk moet je ook tijd voor je eigen hebben. Kom mevrouw, eat your lip, suck it hard. Suck me, easy run.
1: Het weer, vanochtend veel bewolking, lokaal valt ook een buitje. Vanmiddag vaker zon en 21 tot 24 graden. Ja, na vandaag gaat de temperatuur weer omhoog. Woensdag is bij ons het warmst. Dan wordt het op veel plekken weer boven de 30 graden.
5: Dan de verkeerssituatie zoals door de ANWB gemeld op 3FM. Nou, er is in principe niks aan de hand, behalve op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Voor Dordrecht staat de enige file van dit moment. En die komt doordat er een ongeluk gebeurd is met een vrachtwagen. Daarbij heb je één rijstrook minder tot je beschikking. En op dit moment een goed half uur vertraging. Succes daar.
6: 3FM.

0: voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.

0: ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: 7 uur geweest op de maandagochtend. Je start lekker op met de ochtendshow van 3FM. En het spelletje, ik denk dat ik weet hoe je vakantie heet. Vakantiebestemming in dit geval. Spelen we zo meteen naar Martin Garrix.

0: de ochtendshow van 3FM met Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: 3FM. Wijnald en Jamie.
0: In de ochtend. Repeat it, hoor je. Op 9 minuten over 7 op de maandagochtend. Het is 27 juli. Je luistert 3FM. En mocht je de radio net aangezet hebben in de blijde verwachting. Klinkt een beetje raar, maar je snapt wat ik bedoel. Dat je Wijnald en Jamie gaat horen. Die zijn even op zomervakantie, week 2 van de 4. Mijn naam is Martin en ik ben de invaljuf deze zomer. Wel heel fijn dat we wat feel-good nieuws hebben. Dat kunnen we denk ik allemaal goed gebruiken. Vond zo leuk om te zien. Aapje Punch was jarig. En hij heeft 2500 kaartjes gekregen voor zijn eerste verjaardag. Even je geheugen weer opfrissen. Als je het niet meer weet, Punch werd het aapje dat helemaal viral ging afgelopen jaar. Omdat hij verstoten was door zijn moeder in de dierentuin. Toen werd hij gepest door de andere apen. En toen hebben ze hem een plusje knuffeltje van die IKEA gegeven. En daar vond hij dan de hele tijd zijn soelaas bij. Ik heb hier weinig geslapen, dus ik ben weer een beetje labiel. Dus als ik er te veel over ga vertellen, moet ik misschien huilen. Maar dat was dan gingen die andere apen pesten als hij mee wilde eten. En dan pakte hij zo dat knuffeltje en dan ging dat knuffeltje al stevig vasthouden. Dat was zo zielig. En het beste nieuws is misschien nog wel, kijk, 1 jaar oud worden, hartstikke mooi. Maar het beste nieuws is dat het inmiddels heel goed gaat. Hij heeft allemaal vriendjes gemaakt in de apentroep. Hij hoort er helemaal bij. En hij heeft met al die vriendjes gisteren zijn verjaardag kunnen vieren.
2: Ik denk dat ik weet hoe je vakantiebestemming heet.
0: Kans op een 3FM vakantiepakket. Normaal gesproken hier, ik denk dat ik weet hoe je moeder heet, omdat Wijnald Speelman denkt de gave te hebben aan de hand van 5 vragen te kunnen raden. Wat de naam van je moeder is, ja, vind ik veel te moeilijk. Dus ik dacht, misschien kan ik aan de hand van 5 vragen achterhalen waar je naartoe op vakantie gaat. Die vragen gaan dan niet over de vakantiebestemming. Die vragen gaan over totaal andere dingen. En dan kijken of ik mijn 6e zintuig kan activeren. Als ik het goed raad, dan niks. Als ik het niet goed raad, dan kan jij nog een gokje wagen. Via de NPO Luisterapp, waar jij denkt dat Daniel naartoe op vakantie gaat. Goedemorgen, Daniel.
3: Hey, Mart. Goedemorgen.
0: Ik ga jou zo meteen 5 vragen stellen en dan kijken wanneer jij... of ik kan achterhalen waar jij naartoe op vakantie gaat. En we gaan ook de luisteraars dus zo meteen nog een kans geven. Ik ga even die 5 vragen er doorheen rammen. Is het goed?
3: Ja, is helemaal goed.
0: Oké, allereerst, heb je huisdieren?
3: Ja.
0: Ja, en welke dan? Wil ik dan toch wel even weten, zij vraag je.
3: Ik heb een hond en 2 katten.
0: 2 katten, oké. Tweede vraag, stond deze bestemming al lang op jouw bucketlist?
3: Nou, niet per se op de bucketlist van mij, maar wel op die van mijn vriendin.
0: Oké. Vraag 3, waar zou jij nou nooit naartoe op vakantie gaan?
3: Ja, denk ik Thailand. Want backpacken, dat is toch niet helemaal voor mij weggelegd.
0: Oké. Wat is je lievelingseten? Vraag 4.
3: Ja, gewoon lekker standaard aardappelkroketjes met kipfilet.
0: Oké, en de laatste vraag is, hoe lang ga je weg?
3: We gaan 2 weekjes.
0: Alright. Ik heb het, 2 weken is wel net zo dat je wel ver weg zou kunnen gaan. Maar ik ga toch voor binnen Europa. Ik ga nu, en je hoeft nog niet te vertellen of het goed is. Ik ga nu inzetten op Griekenland. Maar voordat we naar het daadwerkelijke antwoord gaan, wil ik wel even de rest van Nederland de kans geven om via de NPO Luisterapp een antwoord in te sturen. Mocht het niet geraden worden, nog door mij, nog door de 3FM luisteraars, dan is het vakantiepakket voor jou. Mocht het goede antwoord tussen de appies zitten, dan gaat diegene er vandoor met het vakantiepakket. Kom over een paar minuutjes bij je terug, Daniel. Dan gaan we kijken of het antwoord klopt. Tot zo.
3: Yes, tot zo.
0: NPO Luisterapp, kan je meedoen.

0: maandag.
1: Lacht je niet?
0: Ja. Als je nu al in de NPO luistert te kijken, ik zie nu al een beter antwoord dan het mij er binnenkomen. Dat zomaar eens zou kunnen kloppen. Als je nog wil meeraden waar je denkt dat Daniel naartoe op vakantie gaat, dan kan je nu nog inzetten via de NPO luister.

0: Makan en de ochtendshow van 3FM.
1: Ik denk dat ik weet hoe je vakantiebestemming heet.
0: Normaliter op maandag rond deze tijd hoor je Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Wijnand, die even op vakantie is. Net als Jamie trouwens, die denkt het talent te hebben om te raden hoe je moeder heet aan de hand van 5 vragen. Nou, dat gaat mij niet lukken, maar ik vind het wel leuk om te kijken of ik kan aanvoelen waar je naartoe op vakantie gaat aan de hand van 5 verder niet heel erg gerelateerde vragen. Hebben we gedaan met Daniel. Hallo Daniel.
2: Hey.
0: Ik heb 5 vragen gesteld, ik neem nog snel even de antwoorden door. Ik vroeg of je huisdieren had, antwoord was ja, een hond en 2 katten. Deze bestemming stond niet per se op jouw bucketlist, maar wel die van je vriendin. Thailand zou jouw horrorvakantiebestemming zijn. Je lievelingseten is een aardappelkroketje met kipfilet, heerlijk Hollands, en je gaat 2 weken. Nou, voor het vakantiepakket was mijn antwoord Griekenland. Klopt dat, ga je naar Griekenland?
2: Nee.
0: Oh, oké. Dan ga ik nu, zo snel mogelijk, in 15 seconden zoveel mogelijk antwoorden. Dat ze het vooral doornemen die in de NPO Luister-app zijn binnengekomen. Zit het goede antwoord ertussen, dan gaat het vakantiepakket naar diegene. Zit het antwoord er niet tussen, dan krijg jij een vakantiepakket. Oké, luister goed. Daar gaan we. Lili zegt Curaçao. Ik zie Duitsland, Cyprus, Oostenrijk, Italië, Kroatië. Ja. Zit hij ertussen?
2: Yes.
0: Wat is het geworden dan? Was het Italië?
2: Italië.
0: Oh, eens even kijken. Dan was het goede antwoord van Bas. Die heeft daarmee het vakantiepakket gewonnen. Wel heerlijk. Wanneer ga je?
2: We gaan rond eind augustus.
0: Eind augustus. Nou, dat betekent helaas dat ik je het vakantiepakket niet kan geven. Maar het fijne hieraan is wel dat je in ieder geval een heerlijke vakantie van 2 weken naar Italië in het vooruitzicht hebt. En dat is toch lekker. Dankjewel voor het meespelen, Daniel. Een heel fijne vakantie gewenst alvast.
2: Dankjewel.
0: Het is de ochtendshow van 3FM. 9 minuten voor 7:30. En de nieuwste Nothing But Thieves.

Revolution van Nothing But Thieves hoorde je bij 3FM. Ik wil toch nog heel eventjes zeggen, we spelen elke maandag, ik denk dat ik weet hoe je vakantiebestemming heet, en je kan een vakantiepakket winnen als je meeraadt via de NPO Luister-app naar welke bestemming jij denkt dat degene die aan de telefoon hangt op dat moment, waar die naartoe op vakantie gaat. Ik wil dan toch wel even zeggen, als je 10 verschillende bestemmingen gaat insturen, dan pak ik alleen de eerste die je hebt ingezonden, dan weet je dat alvast. Kijk naar niemand specifiek, maar Maurice, via de NPO Luister-app, dan weet je dat alvast.

0: I Knew You bij 3FM. Deze zomervakantie, na 19:30, beantwoorden we brandende vragen samen met experts. Belangrijke vragen waarvan je niet wist dat ze belangrijk waren in je leven. Mocht je bijvoorbeeld naar Frankrijk op vakantie gaan, of deze zomervakantie een keertje denken, nou, weet je wat, we pakken even lekker uit met een borrelplankie. Zometeen antwoord op de vraag, hoe weet je wanneer de schimmel op schimmelkaas geen goede schimmel is? Kortom, hoe weet je of een schimmelkaas overdatum is? Antwoord zo meteen.
1: NOS op 3.
0: Na het nieuws van 19:58 krijg je van Martijn Middel. Goedemorgen Martijn.
2: Ja, goedemorgen. Na bijna 2 weken van bombardementen hebben de VS en Iran elkaar de afgelopen 2 dagen niet aangevallen. Na 13 dagen van bombardementen krijgen de onderhandelingen dus weer wat kans. Er zou zijn afgesproken dat de VS geen luchtaanvallen uitvoert en dat Iran dan niet terugslaat. Het nieuws heeft een positief effect op de olieprijzen, die zijn flink gedaald. De bosbranden in de buurt van Bordeaux zijn nog niet onder controle. De branden komen steeds dichter naar de Franse stad toe. En dus hebben 10.000 mensen de oproep gekregen om het gebied te verlaten. Correspondent Saskia Houttuin weet meer.
3: In totaal gaat het nu om 220.000 mensen die zijn geëvacueerd. Lang niet allemaal, omdat ze letterlijk naast het brandgebied zelf zitten. Maar de brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
2: Door de branden is al een gebied van 42.000 hectare verwoest. Meer dan 84 brandweerlieden zijn gewond geraakt. Ook in Spanje woeden nog steeds grote natuurbranden. Ja, en bij de Vlaamse omroep VRT zijn ze de oude dozen ingedoken. Want het is vandaag precies 64 jaar geleden dat het eerste satelliettelefoongesprek tussen Europa en Amerika plaatsvond. En die eer ging naar de burgemeester van de stad Mechelen, die met zijn collega in Michigan belde. En dat vond hij wonderful.
4: Kind greetings from our population to yours. 3 cheers for the American scientists who have launched Telstar. It's splendid, fantastic.
2: Ja, tot dit moment kon je alleen nog met de andere kant van de oceaan bellen als je veel geld had en een beetje geduld, want het was nogal traag. Die eerste telefoonsatelliet bracht daar in 1962 dus verandering in. Wel met 1 grote maar, want doordat het maar 1 satelliet was die rond de aarde draaide, kon je alleen op gezette tijden en maximaal 20 minuten per keer met Amerika bellen. Heb ik het weer nog voor je. Vanochtend veel bewolking met lokale bui. Vanmiddag vaker zon en 21 tot 24 graden. Ja, na vandaag dan gaat de temperatuur weer omhoog. Woensdag is bij ons het warmst. Dan wordt het op veel plekken weer boven de 30 graden.
0: Mooi zo, dankjewel Martijn.
2: Yo.
0: 3 van verkeer dan op van de ANWB. 2 files. Eerst is op de A12 tussen de Duitse grens en Utrecht bij knooppunt Grijzoord, kleine 5 minuten. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij Dordrecht vanwege werkzaamheden daar is de rechterrijstrook dicht. En verlies je op dit moment ongeveer een half uurtje.

Whitcomb en Kingdom of Fear. Hoorde je bij 3FM binnen een paar minuten antwoord op de brandende vraag van Daan van vandaag. Dat is, hoe weet ik of de schimmel die op een schimmelkaas zit eetbaar is of niet? Kortom, wanneer is mijn schimmelkaas over datum? Heb je zelf ook een brandende vraag die je een keertje behandeld wil horen? Het kan tijdens de zomerochtendshow. Drop je vraag via de NPO Live-app. Nu de mega-hit van deze week, Silva Bamba. Dit is On Tonight. 3FM.

0: 12 over half 8.
1: Brandende vragen.
0: Deze zomer in de ochtendshow van 3FM antwoorden op vragen waarvan je niet eens wist dat je het antwoord wilde weten. Ik hou van je knullige vragen, dingen die je al heel lang afvraagt, waarvan eigenlijk iedereen die je deze vraag stelt zegt: jeetje, wat een goede vraag, nooit over nagedacht. Nou, als je zo'n vraag hebt, dan kan je hem deze zomer beantwoord krijgen door iemand met veel verstand van zaken in brandende vragen. Vandaag behandelen we de vraag van vakantieganger Daan.
2: Goedemorgen, Mart. Ik ga op vakantie naar Frankrijk, het land van de heerlijke wijnen en kazen. Maar over die kazen heb ik een brandende vraag. Want hoe weet je wanneer de schimmel op schimmelkaas een slechte schimmel is en dus over datum is? Oftewel, waarom is die ene schimmel wel eetbaar en die andere eigenlijk niet?
0: Nou, ik zou hier graag het antwoord op kunnen geven, maar ik denk dat we maar bij één iemand moeten zijn. En dat is René Koelman, de eerste Nederlander ooit die de titel Maître Fromager kreeg. René, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is een maître fromager? Spreek ik het goed uit überhaupt?
3: Ja, je spreekt het goed uit, niet verkeerd. Maître fromager, wel vertaald kaasmeester. En die titel krijg je als je naar behoren voldoet, zeg maar. Het is een titel die behoort bij de Gilde de Fromagers. Het internationaal Gilde de Fromagers.
0: Dus gewoon echte superkaaskenners.
3: Het is een mooie titel, maar je moet wel maar aanmaken.
0: Ja, oké, maar goed, wat ik maar wil weten is, als wij vragen over kaas hebben, dan zijn we bij jou wel aan het goede adres. Nou, dan ben ik zo benieuwd, hoe kan het eigenlijk dat de kaas op bijvoorbeeld, nou, de schimmel op zo'n kaas, bijvoorbeeld zo'n blauwaderkaas en zo, hoe kan het dat we dat überhaupt kunnen eten? Want ja, als ik langs mijn badkamermuur ga, er zit ook schimmel op. Als ik dat opeet, dan lig ik daarna in het ziekenhuis. Dus hoe kan dat dat op kaas wel kan?
3: Ja, kijk, de blauwader.

0: on tonight. 7:30.
1: Brandende vragen.
0: Deze zomer in de ochtendshow van 3FM antwoorden op vragen waarvan je niet eens wist dat je het antwoord wilde weten. Ik hou van je knullige vragen, dingen die je al heel lang afvraagt, waarvan eigenlijk iedereen die je deze vraag stelt zegt: jeetje, wat een goede vraag, nooit over nagedacht. Nou, als je zo'n vraag hebt, dan kan je hem deze zomer beantwoord krijgen door iemand met veel verstand van zaken in brandende vragen. Vandaag behandelen we de vraag van vakantieganger Daan.
2: Goedemorgen, Mart. Ik ga op vakantie naar Frankrijk, het land van de heerlijke wijnen en kazen. Maar over die kazen heb ik een brandende vraag. Want hoe weet je wanneer de schimmel op schimmelkaas een slechte schimmel is en dus over datum is? Oftewel, waarom is die ene schimmel wel eetbaar en die andere eigenlijk niet?
0: Nou, ik zou hier graag het antwoord op kunnen geven, maar ik denk dat we maar bij één iemand moeten zijn. En dat is René Koelman, de eerste Nederlander ooit die de titel Maître Fromager kreeg. René, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is een maître fromager? Spreek ik het goed uit überhaupt?
3: Ja, je spreekt het goed uit, niet verkeerd. Maître fromager, wel vertaald kaasmeester. En die titel krijg je als je naar behoren voldoet, zeg maar. En het is een titel die behoort bij de Gilde de Fromagers. Het internationaal Gilde de Fromagers.
0: Dus gewoon echte superkaaskenners.
3: Het is een mooie titel, maar je moet wel maar aanmaken.
0: Ja, oké, maar goed, wat ik maar wil weten is, als wij vragen over kaas hebben, dan zijn we bij jou wel aan het goede adres. Nou, dan ben ik zo benieuwd, hoe kan het eigenlijk dat de kaas op bijvoorbeeld, nou, de schimmel op zo'n kaas, bijvoorbeeld zo'n blauwaderkaas en zo, hoe kan het dat we dat überhaupt kunnen eten? Want als ik langs mijn badkamermuur ga, er zit ook schimmel op. Als ik dat opeet, dan lig ik daarna in het ziekenhuis. Dus hoe kan het dat dat op kaas wel kan?
3: Ja, kijk, de blauwe ader, of de blauwe schimmel, is

0: is en dus over datum is. Oftewel, waarom is die ene schimmel wel eetbaar en die andere eigenlijk niet?
1: Nou, ik zou hier graag de antwoord op kunnen geven, maar ik denk dat we maar bij één iemand moeten zijn. Dat is René Koelman, de eerste Nederlander ooit die de titel maître fromager kreeg. René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is een maître fromager? Spreek ik het goed uit überhaupt?
2: Ja, je spreekt het goed uit, niet verkeerd. Maître fromager, wel vertaald kaasmeester. En die titel krijg je als je naar behoren voldoet, zeg maar. En het is een titel die behoort bij de Guilde des Fromagers. Het internationaal Guilde des Fromagers.
1: Dus gewoon echte superkaaskenners.
2: Ja, een mooie titel, maar je moet wel maar aanmaken.
1: Dus, ja, oké, maar goed, wat ik maar wil weten is, als wij vragen voor kaas hebben, dan zijn we bij jou wel aan het goede adres. Nou, dan ben ik zo benieuwd, hoe kan het eigenlijk dat de kaas op bijvoorbeeld, nou, de schimmel op zo'n kaas, bijvoorbeeld zo'n blauwaderkaas en zo, hoe kan het dat we dat überhaupt kunnen eten? Want ja, als ik langs mijn badkamermuur ga, er zit ook schimmel op. Als ik dat opeet, dan lig ik daarna in het ziekenhuis. Dus hoe kan het dat op kaas wel kan?
2: Ja, kijk, de blauwader, of de blauwe schimmel, is feitelijk een penicillinesoort. En is eigenlijk heel gezond voor je. Dus als je ziek bent, kan je beter een kilo blauwaderkaas eten. Dat wordt aan de kaas toegevoegd, zeg maar. Dus dat zit in de kaas. Ik ben altijd een... ik vind schimmels op de korst, behalve een wit schimmel. Zoals de camembert is een wit schimmel. En je hebt de roodbacteriekaas, dat is een stinkkaas, zeg maar. Dat is weer een bacterie, daar wordt de kaas rood van. Maar zodra er een schimmel op de korst zit, dan zal altijd de gebruikelijke schimmel overheersend zijn en zal het nooit echt schade kunnen, zeg maar. Maar zodra het op het snijvlak zit, dus waar je de kaas... de snijvlak moet altijd mooi schoon wezen. Moet goed in balans wezen. Dus het is iets wat zichtbaar is, maar wat vaak ook onzichtbaar is, zeg maar. Dus een schimmel komt eigenlijk tot ontwikkeling door vocht en lucht, zeg maar. Mm-hmm. Ja. En soms is dat wat extra vocht en lucht.
1: Maar hoor ik jou nou dus net zeggen dat als er eventueel wat schimmel nog op die kaas zou komen die er niet door de kaasmaker ingezet is, dat niet per se meteen kwaad kan, omdat die andere schimmel dat in principe overheerst? Of begrijp ik het dan niet goed?
2: Kijk, het moet in verhouding staan. Kijk, de schimmels zijn uiteindelijk, in het beginsel zijn ze nog niet zichtbaar. Maar dan eet je ze ook. Er zit ook een gedeelte smaakmaker tussen. Ja. Maar je hebt een rauwmelkse kaas. Je hebt altijd een leger aan bacteriën die kaas beschermt. Als er een schimmel op een gepasteuriseerde kaas komt, of een bacterie, dan kan het gaan ontwikkelen tot iets groots uitloopt, zeg maar. Dat beschermt zich niet.
1: Ja, precies.
2: Dus het is wel heel belangrijk om het snijvlak goed in de gaten te houden. Het snijvlak moet altijd schoon zijn.
1: En wat zijn de dingen waar ik dan op moet letten? Maar wanneer heeft mijn kaas het punt bereikt dat ik hem echt absoluut niet meer moet eten? Hoe ziet dat er dan uit?
2: Nou, als er verschillende kleuren schimmels op zitten, zou ik het niet eten. Maar stel bij een wit schimmelkorst, als je een brie hebt aangesneden en je laat hem een week liggen, dan gaat het snijvlak ook weer dicht schimmelen, zeg maar. Dat kan geen kwaad, want dat is eigenlijk gewoon een schimmel van de korst die doorgroeit op het snijvlak. Mm-hmm. Dus dat leeft gewoon, hè?
1: Oké, dus het beste wat je kan doen is letten op verschillende kleuren die in die kazen zitten, verschillende kleuren schimmels. En even op de plek waar je gesneden hebt kijken of dat nog schoon is, of daar niet weer zelf schimmel.
2: Dat moet gewoon. Dus gebruik altijd een soort mes voor een bepaald type kaas.
1: Dus
2: bacteriën snijden met witschimmels bijvoorbeeld.
1: Oké, dus echt aparte messen voor aparte kaas ook.
2: Ja, een beetje schoon houden, anders ga je mengen.
1: Daan, onze vragensteller, die weet waar hij op moet letten als hij richting Frankrijk gaat. En dus eventjes in de keuken kijken of ze het met de juiste messen doen. Wat zei je?
2: Ja, en THT is tenminste houdbaar tot. Een kaas kan eigenlijk niet vergaan, behalve mozzarella en burrata. Dat zijn verse kaas, zeg maar.
1: Oké, dus
2: het wordt alleen maar sterker.
1: Kun je prima laten liggen. Maître fromager René Koelman, mag ik je hartelijk danken voor dit antwoord?
2: Heel graag gedaan. En een mooie week.

0: Nile Smith, Nile Horn en Drive Safe. Je zou denken dat de bioscoop ongeveer de enige activiteit is waar je niks hoeft mee te nemen. Kun je naar binnen lopen, eventueel doe je een shirt en een broek aan en dat is het wel. Je hoeft niks mee te nemen. Ja, tenzij je naar de nieuwe The Odyssey film gaat, dan kan ik je wel aanraden om wat mee te nemen. Anders kom je er waarschijnlijk niet heel uit naar buiten. BFM. En het zo over.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
3: Naar 3FM met de ochtendshow. En de Kings of Leon met You're Somebody hoor je zo meteen. We gaan eerst naar het nieuws. Dat krijg je van Martijn Middel.
4: Goedemorgen, het is nog steeds alle hens aan dek in Zuid-Europa.
5: NOS op 3.
4: De bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn nog altijd niet onder controle. Die branden komen steeds dichter naar de stad toe. In totaal zijn er nu 220.000 mensen geëvacueerd, deels preventief. Volgens correspondent Saskia Houtijn lukte de brandweer niet het vuur in te dammen.
6: Dat is ook omdat dit een brand is met een heel erg onvoorspelbaar karakter. De wind die regelmatig draait, de wind die ook vrij hard is. De laatste update is op zich wat positiever, in de zin dat de situatie min of meer stabiel is gebleven. Dus dat hij zich in de afgelopen nacht niet verder heeft uitgebreid. Maar ja, we hebben de afgelopen dagen dus al gezien wat voor rare snelle sprongen deze brand kan maken.
4: Door de branden is al een gebied van 42.000 hectare verwoest. Meer dan 84 brandweerlieden zijn in Frankrijk gewond geraakt. In Spanje lukt het blussen iets beter. De brandweer dampt de bosbranden ten westen van Madrid steeds verder in. Hoewel het blussen nog steeds moeizaam gaat, zijn ze in Spanje blij met eindelijk wat goed nieuws, zegt verslaggever Eva Wiesing.
7: Het is zeker echt een opluchting, want na al die dagen voor het eerst een sprankje hoop. Het is inderdaad zo dat het vuur op veel plekken tot staan is gebracht. Maar je moet wel bedenken dat het om hele grote branden gaat. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
4: In verschillende Spaanse regio's is al 77.000 hectare natuur verwoest. Dat is twee keer de stad Rotterdam qua oppervlakte. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse stad Seattle zijn twee mensen om het leven gekomen. Vijf mensen raakten gewond, onder wie een jongen van twee. Rond 6 uur in de middag klonken de eerste schoten op het terrein van het Food Festival, waarna er grote paniek uitbrak. Het terrein van het festival is na de schietpartij ontruimd. Over verdachten of over een motief is nog niks bekendgemaakt. In Sappemeer in Groningen was gisteravond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Mensen omschrijven het als een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. En Mathieu van der Poel heeft de spetterende slotetappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zenuwslopende finale. De Nederlander ging er in Parijs met Pogacar vandoor. Van der Poel bleef hem en de andere sprinters maar net voor.
8: Mathieu van der Poel soleert, volle bak, nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
4: Mathieu van der Poel die noemde het wel een van zijn mooiste overwinningen.
9: Zeker top 5, misschien wel top 3. Denk een van mijn allermooiste misschien wel. Zeker met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
4: Pogacar won uiteindelijk de Tour de France voor de vijfde keer. Het weer, veel bewolking vanochtend, lokaal een buitje. Vanmiddag vaker zon en 21 tot 24 graden. Ja, na vandaag gaat de temperatuur weer omhoog. Woensdag is het warmst, met op veel plekken meer dan 30 graden.
3: Dan 3FM verkeer van de AWB. Niet echt een ochtendspits, komt natuurlijk door de vakantie. Wel wat problemen op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Vanwege de werkzaamheden daar 1 rijstrook minder en een kwartiertje vertraging. En op de A29 tussen Bergen op Zoom en Rotterdam bij de Heinenoordtunnel heb je op dit moment ook 20 minuten vertraging.
5: 3FM.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: 3FM. Zo meteen moeten we het even hebben over de veiligheidsrisico van de nieuwe Odyssey-film, die in de bioscoop draait, waar iedereen heel lijp over is. Hij is niet helemaal veilig namelijk. Dat zo meteen.

0: CFM Kings of Leon, Use Somebody. Je kan zo meteen kans maken op een ijsmachine. Zo'n ding waar je zelf roomijs mee kan maken in alle smaken die je hartje begeren. Wil je hem winnen? Stuur even je naam in via de NPO Luister.
1: FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
0: Naam insturen via de NPO Luister app voor een ijsmachine. Spreek ik je zo meteen. Goedemorgen, 10 over 8. Nou, nu 11 over 8. Het is de ochtendshow van 3FM. Let goed op als je vanavond de weg nog op moet. Boerenactiegroepen die gaan namelijk actie voeren tegen het stikstofbeleid. Sorry, weinig geslapen, dus ik weet nu niet meer of deze zin klopt. Hè. Je snapt me misschien wel. Na de spits gaan op een aantal plekken in het land boeren langs de doorgaande wegen staan. Idee is dat ze daarbij het verkeer niet gaan blokkeren. Ze gaan langs de kant van de weg staan, dus je zou gewoon door moeten kunnen rijden. Maar je ziet wat meer trekkers dan normaal. En we moeten het even hebben over de bioscoopsensatie van dit moment, waar ik iedereen over hoor. Grotendeels positief, The Odyssey van regisseur Christopher Nolan. Film over de Griekse strijder Odysseus die na de aanval op Troje er 10 jaar over doet om thuis te komen. Film zit vol met actiescènes, duurt 3 uur lang. Iedereen gaat er naar kijken, IMAX, allemaal hartstikke geweldig. Maar die actiescènes die vallen niet altijd helemaal in de smaak, want het geluid van de film staat volgens veel bezoekers veel te hard. En vooral tijdens die actiescènes schijnt het dan niet te doen te zijn. Er zijn al bioscopen die het geluid zachter hebben gezet. En dan ben ik toch wel benieuwd hoe ernstig het is, want ik ga mezelf exposeren hier, jongen van net 28, fris, vitaal, vol in het leven. Maar ik neem altijd dus mijn eigen oordopjes mee als ik naar de bioscoop ga. Ik heb al zo'n piepje in mijn oren als het stil is. En die krengen staan zo fucking hard in die bioscoop dat ik het voor de zekerheid op maar meeneem. Kan het je aanraden. En dus al helemaal als je naar de Odyssey gaat, anders kom je met die niet. Dus

0: Show. Het is 10 minuten voor half 9, Jordan Sommer and My Body Isn't Ready. Voor de ijsmachine. Normaliter win je een airfryer tijdens laatste letter. Maar deze zomer dacht ik, hoe leuk is het om een ijsmachine weg te geven, waarmee je je eigen soorten Rome-ijs kan maken. Daar kun je fruit in doen. Kun je allemaal dingen met smaakjes, chocola of whatever je lekker vindt. Kan er allemaal inmikken. Je eigen viral Dubai chocolate ice cream. My god. Nou, dat kan dus bijvoorbeeld ook. Jasmijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nog een weekje werken en dan kan je eindelijk op vakantie.
1: Zeker.
0: Waar, ja. waar ga je naartoe? Of blijf je thuis?
1: Eerste week blijf ik thuis en tweede week ga ik naar Kopenhagen.
0: Oh, leuk! Kopenhagen, heel leuke stad.
1: Ja.
0: Als ik jou een kleine tip mag geven. Heb je gehoord over die vrijstaat die midden in Kopenhagen zit?
1: Nee?
0: Ja, dat zijn mensen die in de jaren 70, hippies en daklozen en allemaal dat soort mensen, die hebben een soort enclave gestart. Die hebben zich losgemaakt van de Europese Unie. Officieel is het geen terrein van de Europese Unie. En die wonen daar allemaal in zelfgebouwde huisjes van golfplaten en zo. Daar kan je doorheen lopen. Zou ik wel overdag doen. S'avonds is het iets minder gezellig. Maar dan kun je overdag door een soort vrijstaat, waar ze allemaal drugs dealen op straat en zo. Dat is een hele lijpe ervaring. Maar wel, het is niet helemaal grimmig of zo. Anyway, nou, ik heb het gepitcht. Ik denk niet dat jij het na deze pitch gaat doen, hè?
1: Ik ga met mijn moeder, dus ik denk het niet.
0: Nee. Prima, hou maar lekker zo. Het is ook gewoon leuk en lekker naar die gekleurde huisjes kijken en zo. Ik blijf lekker bij de radio, niet bij een reisbureau. Maar ik ga je wel misschien een ijsmachine geven. Dat hangt een beetje vanaf welke score je gaat neerzetten. We gaan laatste letter doen. Je hebt een beginletter gekozen. Wat is jouw beginletter?
1: De N van Nico.
0: De N van Nico. Daarmee moet jij zometeen een woord maken bij de categorie die ik opgooi. En als je antwoord goed is, dan ga je met de laatste letter van je antwoord vervolgens weer een nieuw woord maken. Gaat lukken?
1: Ja.
0: Oké, in 30 seconden gaan we proberen de highscore van 5 te verbreken. We beginnen dus met de N van Nico, een bekende Nederlander.
1: Nico Martin.
0: Een zoet product.
1: Zoet product met een N.
0: Ja. Zit ook even te pijn, zo.
1: Is het dan de O van Nico? Of,
0: nee, je hebt Martin gezegd als laatste. Dus okay. Het is met de N, een zoet product met de N.
1: Kijk,
0: dat
1: is ook helemaal
0: wat. Nee, zo, ik moet heel eerlijk zeggen, dit vind ik ook wel een heel moeilijk hoor. En ik vroeg me ook af, wie is Nico Martin?
1: Oh, is dat niet... Ik ben heel slecht
0: in Nederlanders. Nee, ik denk dat jij misschien Tino Martin bedoelde.
1: Oh, ja.
0: Helaas, ja. En anders, als ik goed was geweest, was het hem ook niet geworden. Want heb je er eentje goed en dat is nog geen 5. Maar als je later deze vakantie nog een keer denkt, Dikkie, ik zou nog wel een keertje een herkansing willen, dan kun je altijd nog een keertje aanmelden.
1: Ga ik doen.
0: Voor nu, succes met werken nog deze week en een fijne vakantie naar Kopenhagen.
1: Dankjewel.
2: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu IJsmachine. Via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
0: Als je meedoet, win je dus trouwens, dat geldt ook voor Jasmijn, sowieso het laatste letterkaartspel. Dus aanmelden is altijd

0: loopband.
1: En stiekem hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Deze hele zomer, iedere dag net na 8:30... blikken we even terug op de allerbeste momenten van een jaar lang geswiped en gesneuveld. Dateverhalen die totaal in de soep zijn gelopen. Als je ooit zelf zo'n verhaal hebt, kan je het insturen via de NPO Luister-app. Maak je kans op een dinerbon voor twee. Ja, het verhaal van Xenia dat je zo meteen hier gaat horen. Zij had een date met van die mensen waarvan je dan op het nieuws hoort en denkt, jezus, zijn mensen echt zo? Nou, de date van Xenia was echt zo.
2: NOS op 3.
1: Dat verhaal hoor je zo meteen. Na het nieuws van 8:45, daarvoor is Martijn Middelweer. Goedemorgen, Martijn.
3: Ja, goedemorgen. Nou, ik hoop vooral dat haar date niet zo was als de date van mensen op een foodfestival in Seattle. Want bij een schietpartij daar zijn twee doden gevallen. 5 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 2. En deze vrouw, Leanne, liep rustig rond op dat foodfestival toen ze ineens knallen hoorde.
4: It really sounded like a firework at first, like a little pop-it, but then it sounded like a bunch of really fast. Everybody started running. It was really scary. It was just, it's the first mass like shooting anything I've ever been involved in.
3: Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij in Seattle. Er zou inmiddels wel een verdachte zijn opgepakt.
1: Wat vind ik de woorden, it's the first mass shooting I've ever been involved in, ook bizar om te horen.
3: Ja, dat hoor je hier in Nederland nooit iemand zeggen, maar daar zijn inmiddels massale schietpartijen zo veel voorkomend. Het viel mij ook op dat ze denkt, het is pas de eerste keer dat ik een mass shooting meemaak.
1: Ja, een soort unicum.
3: Trouwens nog een update bij dit bericht. Er is 1 verdachte opgepakt, maar er zou nog een andere verdachte zijn. Daar wordt nog naar gezocht en het dodental in Seattle is opgelopen van 2 naar 3. De VS en Iran hebben elkaar al 2 dagen niet aangevallen. De landen zijn nog steeds aan het onderhandelen. En die gevechtspauze hoort daarbij. Het is goed nieuws voor gebruikers van fossiele brandstoffen. De olieprijzen zijn flink gedaald. Steeds meer mensen willen weer voor de klas staan. De meeste volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Daar steeg het aantal inschrijvingen met 13%, meldt de krant Trouw. Ja, na die opleiding mag je voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. En als we AT5 mogen geloven, is eindelijk duidelijk hoe het patatje oorlog aan zijn naam is gekomen. De frieten met mayo, pindasaus en uitjes kregen die naam in 1976 bij een snackbar in Amsterdam-Noord. Dat beweert Dick. Hij was destijds 15 toen hij de snack bestelde bij de snackbar waar zijn vriend Robbie werkte.
5: Ik zeg Robbie van, doe mij maar een patatje met mayonaise, steesaus, met uitjes erop. Hij zegt, wat nou, wat is dat nou? Gooit in die puntzak, dus dat was 1 grote kletterzooi. Ja. En toen gaf hij het aan, want het is die kleren dik, het lijkt wel oorlog. Dus de naam komt van Robbie. En de bedenksel van de patat komt van mij.
6: Maar ja, Dick, ja. Dit kan natuurlijk iedereen zeggen.
5: Ja, dit is wat ik in mijn geheugen heb als mijn verhaal van het patatje oorlog.
3: Frituurhistoricus Ubelski die denkt dat het verhaal klopt. Hij is in al zijn jaren nog nooit iemand anders tegengekomen die claimt dat hij het patatje oorlog bedacht heeft. Het weer vanochtend veel bewolking. Lokaal kan er een buitje vallen. Vanmiddag is er vaker zon. Het wordt 21 tot 24 graden vandaag. En na vandaag dan gaat de temperatuur weer lekker omhoog. Woensdag is bij ons het warmst. Dan wordt het op veel plekken weer boven de 30 graden.
1: Dankjewel, Martijn. Yo. Situatie op de weg nog even. Er staat een handjevol files op de Nederlandse wegen, meldt de ANWB. Langst op dit moment staat onder andere op de A12 tussen Utrecht en Den Haag. Bij Woerden is een ongeluk gebeurd. 1 rijstrook minder 10 minuten vertraging. En op de A17 tussen Roosendaal en Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder op dit moment 20.
7: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker.

0: 3FM, Wijnand en Jamie, jij bent erbij. Elke donderdag is het bij ons Date Donderdag. Dan hoor je, en misschien weet je dat wel als je vaker luistert, de gekste, vieze, mislukte dateverhalen die er maar bestaan in Nederland. Heb je nou ook zo'n date ooit meegemaakt dat je denkt, dit is echt totaal misgegaan en ik vertel er nog vaak over in de kroeg? Nou, deel het vooral ook met ons. Ga naar 3fm.nl/swipe of stuur even swipe via de NPO Luister-app. Want in ruil voor jouw dateverhaal krijg jij een dinertje voor twee.
1: Ja, en dan denk jij donderdag, het is helemaal geen donderdag. Nee, want het is nu zomer en daarom willen we jou verblijden elke dag met zo'n ontzettend juicy dateverhaal. En vandaag is het verhaal, ja, ik heb het enige wat ik heb gehoord is dat het niet zo lachwekkend is. Dus ik ben benieuwd. Xenia, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een redelijk recente date die uit de hand is gelopen. Wat is er gebeurd?
2: Ik heb 3 maandjes geleden heb ik een jongen ontmoet op een festival. Nou, dan ga je lekker zitten, dan blijf je een beetje aan de praat. Nou, het leek ons wel leuk om een keer een date te plannen. Nou, zo gezegd, zo gedaan, een keer een belletje gedaan. En hij zei, ja, zal ik jou komen ophalen? Gaan we lekker naar een Italiaans restaurant, superleuk. Ik zei, ja, nou is goed.
0: Lekker.
2: En hij stond bij mij voor de deur. En ik vroeg of hij even binnen wilde komen. En hij had een big shopper mee, die leek goed gevuld. Ik dacht, nou, die tent komt ook niet een heel weekend bij mij. Nou, we gaan even bij mij...
1: Meteen die paniek ook gewoon, waarom heb je zo'n grote tas bij je?
2: Ja, nou uiteindelijk, hij trekt de tas naar beneden en hij haalt er 2 tanken lachgas uit.
1: Niet.
2: En ik kijk hem aan en hij zegt, ja, zullen we anders eerst nog even een paar ballonnetjes doen voor we gaan?
0: Sorry. Wat voor dag was dit? Was dit zaterdagavond 11 uur of wat was dit?
2: Nee, het was vrijdagavond. En rond 7. En ik zeg, nou ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje onverantwoord, moet ik zeggen. Hij zei, ja, nee, maar ik heb het onderweg van jou ook al de hele tijd gedaan. Kan prima.
1: Nee, hij is zo iemand die dan tijdens het rijden dan ook al lachgas ging doen.
2: Ja.
1: Oh, nou, wat erg.
2: Nou, daar bleef het niet bij. Ik zei van, ja, misschien, sorry, ik vind het een beetje onverantwoord. Lijkt me beter als je naar huis gaat. Yeah. Toen was hij die ballon al aan het vullen. En hij had mijn zijn lippen.
0: Nee, joh, nee. Hij had die tank al uit die shopper gehaald. Hij was die ballon al. En hij begon al te lurken terwijl jij nog aan het vertellen was dat je het eigenlijk niet wilde.
2: Ja, absoluut.
1: Oh, wat gênant.
0: En wat gebeurde er toen met hem?
2: Ja, nou, hij werd een beetje lacherig eigenlijk. Dat was fijn. Alsof ik een heel raar persoon was, dat ik zei dat ik het eigenlijk een beetje onverantwoord vond.
1: Ja, hij was natuurlijk
2: normaal.
1: Ook gewoon al een beetje, noem je dat space als je aan de ballonnen zit. Die was natuurlijk al even op een andere dimensie beland als hij daaraan loopt te lurken.
2: Ja, en hij moet dik een uur naar mij rijden. Dus als hij al zo lang aan de ballonnen heeft gezeten, ja, ik weet niet.
1: Maar ik heb zoveel vragen, Xenia. Want ook, je bent met z'n tweeën, hè? En dan even zo een soort pre-party voordat je uit eten gaat. En dan kom je met 2 tanken aanzetten. Wat denk je dat je wegwerkt dan binnen een half uur
0: of
1: zo?
0: Die had ballonnen voor een heel weeshuis mee.
2: Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat hij graag wat van plan was, ja.
1: Oh, wat erg. Maar goed, oké. Hij zit aan die ballon te lurken. En toen?
2: Maar hij zat gewoon chill op mijn bank. Helemaal onderuit gezakt, alsof het zijn eigen huis was.
1: Oh, wat erg.
0: Zo.
1: En dan zit je met zo'n kerel die je eigenlijk gewoon per direct weer je huis uit wil brengen. Oh,
2: ja, ik zat tegen hem. Ja, sorry, maar misschien moet je wel naar huis gaan. En toen zei hij, ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik op dit moment niet echt in staat ben om naar huis te gaan. Ik zei, ja en nu dan? Ja, hij zei, laat me even wat mensen bellen. Ik denk dat hij oprecht wel 20 minuten als zijn vrienden heeft aflopen bellen voor een paar tientjes. Kan je me ophalen? Uiteindelijk is hij opgehaald door zijn vrienden. En ik was de volgende dag niet thuis, maar de volgende dag was zijn auto weg. Dus toen is hij denk ik weer, heeft hij me opgehaald.
0: Heb je ooit nog wat van hem gehoord? Van die leuke jongen op dat festival?
2: Ja, we komen elkaar elk festival tegen.
0: Nee.
1: Oh,
2: en we wisselen af en toe een hooi en doei uit. Maar volgens mij schaamde hij zich wel flink de eerste keer dat ik hem zag.
1: Ja, dat zal
2: maar,
1: best.
2: Maar meer dan hooi en doei, dat is niet meer geworden.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: En de volgende keer dat er iemand met zo'n rode shopper van de Dirk bij jou binnen wil komen, wat zeg je dan?
2: Dat jij maar buiten staan.
1: Ja, wegwezen, gauw.
2: Ik ga wel een beetje naar de Italiaan.
1: Ja, ik zei, ja, dankjewel voor dit verhaal. En dat kan dan ook, hè. Misschien kan je ook wel naar de Italiaan met iemand. Want jij krijgt een etentje voor twee die je lekker met iemand samen mag gaan oppeuzelen.
2: Wat superleuk. Liever met de jongens zonder ballonnen dan.
1: Geniet ervan, dankjewel.
2: Doei. Heel erg bedankt, doei.
3: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar

0: En nu dan? Ja, hij zei, laat me even wat mensen bellen. Ik denk dat hij oprecht al 20 minuten als zijn vrienden heeft aflopen bellen voor een paar tientjes. Kan je me ophalen? Kan je me ophalen? Uiteindelijk is hij opgehaald door zijn vrienden. En ik was de volgende dag niet thuis, maar de volgende dag was zijn auto weg. Dus toen is hij denk ik weer, heeft hij weer opgehaald.
1: Heb je ooit nog wat van hem gehoord? Van die leuke jongen op dat festival?
0: Ja, we komen elkaar elk festival tegen.
2: Nee.
0: En nou, we wisselen af en toe een hooi en doei uit. Maar volgens mij schaamde hij zich wel flink de eerste keer dat ik hem zag.
2: Ja, dat zal
0: maar,
2: best.
0: Ja, meer dan hooi en doei, dat is niet meer geworden.
2: Dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: En de volgende keer dat er iemand met zo'n rode shopper van de Dirk bij jou binnen wil komen, wat zeg je dan?
0: Dat jij maar buiten staan.
2: Ja, ik ben geweest, hè, gauw.
0: Ik ga wel een beetje naar de Italiaan.
2: Ja, ik zei, ja, dankjewel voor dit verhaal. En nou ja, dat kan dan ook, hè. Misschien kan je ook wel naar de Italiaan met iemand. Want jij krijgt een etentje voor twee die je lekker met iemand samen mag gaan oppeuzelen.
0: Wat superleuk. Liever met de jongens zonder ballonnen dan.
2: Geniet ervan, dankjewel.
0: Heel erg bedankt, doei.
3: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld?

0: iemand. Want jij krijgt een etentje voor twee die je lekker met iemand samen mag gaan oppeuzelen.
1: Wat superleuk. Liever met een jongen zonder ballonnen dan.
0: Geniet ervan, dankjewel.
1: Heel erg bedankt, doei.
2: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar 3

Korn, Jelly Roll en Bloodline. Eminem hoor je zo meteen. En nu is de vrouw van wie een liedje gelekt is, waarvan gezegd wordt dat het in de Spider-Man film die op het punt van uitkomen staat gaat zitten, maar dat ze dat nog helemaal stil hebben gehouden. Gewoon een volledig geheim. Maar dit zou een stukje zijn van een liedje van Olivia Rodrigo dat nog niemand gehoord heeft dat in die film zou moeten zitten.

zoals iedere werkdag. 3 uur lang alleen maar dit soort tunes. Maakt niet uit wanneer ze gemaakt zijn, als ze maar eeuwigheidswaarde hebben. Zometeen in Tijdloze Tracks met Ivo van Breukelen. 3FM.

0: Meneer?
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar
2: uit.
1: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits.

0: eerst het nieuws van 9 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Berlijn is vannacht stilgestaan bij de Pride-aanslag.
2: NOS op 3.
1: De Brandenburger Tor werd vannacht verlicht in regenboogkleuren. Bij die Pride-aanslag reed een bestelbus in op mensen en viel vermoedelijke dader Abdul B. bezoekers aan met een mes. Daarbij kwam één vrouw om het leven. Volgens correspondent Gien Balduk lijkt de aanslag gericht te zijn op één groep.
3: Er is geen manifest achtergelaten, voor zover we op dit moment weten, waarin hij zijn daad misschien omschrijft. Maar ook vanwege de plek, de Christopher Street Day viering, de Pride in Berlijn, gaat iedereen ervan uit dat het echt gericht is tegen LHBTI'ers. En het dus ja, een aanslag op die groep is geweest.
1: De aanslag op de Pride in Berlijn wordt morgenavond ook herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het homomonument. Het gaat steeds vaker mis in de meterkast. Volgens RTL Nieuws is het aantal incidenten van 2 naar 3 per week gestegen. Meestal breekt er daarbij brand uit. Volgens deze expert komt dat doordat het met warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen steeds drukker wordt in die meterkast.
4: Nou, wat meestal misgaat is, er komt steeds meer bij. En de meterkast is, ja, vroeger wat we deden was een keer de wasmachine aanzetten. Wat is het, een kwartiertje, dan is dat water wel warm. En een warmtepomp heb je toch langdurig warmte nodig. En ja, dan gaat er dus stroom naar die warmtepomp, dat gaat door die meterkast. En die moet daar wel op gemaakt worden of de ruimte hebben om ze warmte kwijt te kunnen.
1: Wat het nog drukker maakt in die meterkast, mensen die er allemaal spullen bewaren.
4: Er komen soms boodschappen, tassen, schoenen, rekken, stofzuigers. Ja, daar is die ruimte heel geschikt voor, maar daar is die niet voor.
1: De belangrijkste tip, je meterkast laten uitbreiden. En een dagje smokkelen met de schoolvakantie van je kinderen om net een dag langer weg te kunnen of de files voor te zijn. Dat kan een dure grap worden, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Uit cijfers van Duo blijkt dat vorig jaar 228 boetes zijn uitgedeeld in de provincie Gelderland. De hoogte daarvan kan verschillen. Het maximum is €4.500. Al kan er een taakstraf of celstraf worden opgelegd, maar meestal komt het niet zover. Leerplichtambtenaren houden bij een eerste overtreding vaak bij een waarschuwing. Het weer, er trekken wat buitjes over. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen zonnig. Temperaturen vanmiddag max 21 tot 24 graden. En vanaf morgen wordt het weer warmer.
5: En zo meteen door je iPhone.
2: 3FM.
6: Ster. Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.

Britney Spears en Toxic hoorde je bij 3FM. Een hele goede morgen. Het is 10 minuten over 9 op deze maandag, midden in de zomervakantie van 2026, 27 juli. En ik ben weer terug van vakantie. Even 3 weekjes eruit geweest in La Douce France. Maar daar zijn we weer.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Een hele goede morgen, Jorden. De jeugd van tegenwoordig en sterrenstof bij 3FM.
0: Tijdloze tracks.
1: Daar zijn we weer. Het is maandag 27 juli. Terug van 3 weken vakantie in Zuid-Frankrijk. Een beetje zo'n tour gemaakt met het hele gezin. De Tour de France zou je het ook wel kunnen noemen natuurlijk. Zij het op 4 wielen dan in mijn geval. Maar lekker goed om hier terug te zijn.

0: eentje in de categorie. Ja, toepasselijke krijgen ze niet.
1: Hey Ivo, goeiemorgen.
2: Buongiorno.
3: Goeiemorgen.
1: Gast erop.
0: Ook wel eens even lekker verfrissend. Na 3 weken een beetje Italiaans te praten. In plaats van alleen maar bonjour en bonsoiré en zo. Ja, lekker getoerd dus door Frankrijk over de autoroute du soleil. Dan kom je maar tot één conclusie. Life is a highway. Dit is Tom Cochran, nu bij 3FM. Goedemorgen.

weet, dit gaat een enorme dikke hit worden. Zometeen muziek van twee mannen.

0: besefte dat ze een hit hadden gemaakt.
1: Het sick is ook nog bij deze plaat, zeg maar, oké, je hebt de... Dus op het moment dat die gedropt is, dan heb je best wel wat lyrics die mensen dan iets minder goed kennen. Maar de break kennen de mensen heel erg goed. Dus op het moment dat we die draaiden, en dit was echt maanden voordat de track uitkwam, toen hoorde je echt dat mensen de lyrics precies meezongen zoals wij hem ooit hadden geschreven, zeg maar.
0: Hoe vet is dat? Ja. Maanden voordat die uitkwam om precies die plaat mee kunnen zingen. Nou, dan weet je dat je goud in handen hebt. Je hoorde Talk to You van Another bij 3FM. En over goud gesproken, komt nog veel meer muzikaal goud aan deze ochtend. Zometeen Tame Impala. En eerst in tijdloze tracks, One Direction. Hey girl.

0: of morgen alweer zijn laatste show, hè?
1: 3FM.
0: Van Bruno Mars, die komt eraan zo meteen bij 3FM. Morgenavond gaat hij beginnen aan zijn laatste show van de Europese Tour in Wembley Stadium. En dat is wel hartstikke leuk. Hij opent namelijk de show altijd in de stijl voor het land waar hij dan optreedt. Zo was hij in Nederland. Toen hij hier optrad, kwam hij op Plomp het podium op zitten. Daarvoor kwam hij in Milaan het podium opgereden op een Vespa. Ook leuk. En met nog één show te gaan in Engeland, hoop ik eigenlijk stiekem wel dat de show dan begint. Dat je zo'n podium met een paar lege strandbedjes ziet. En dat je dan op een gegeven moment ome Bruno snel ziet aankomen rennen om zijn handdoek erop te leggen. Dat laten we wel weten. Als de Britten iets goed kunnen, dan is het wel handdoekje leggen op vakantie. Morgen dus, laatste show van Bruno Mars in Wembley. Tijdloze tracks.

your head up, hoorde je bij 3FM. Goedemorgen. Mijn naam is Ivo, tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks bij 3FM met zometeen...

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.

0: diverse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
0: Probeer bijna klaar Lassie Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.

0: nieuws van 10 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Straks een uitstapje naar een bijzondere vakantiebestemming. En waarom die zo bijzonder is?
2: Ik heb hier eigenlijk nog niemand op z'n... geen één kind op zijn telefoon zien zitten.
3: NOS op 3.
1: Maar eerst, bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Deze vrouw was erbij.
4: It really sounded like a firework at first, like a little pop-it, but then it sounded like a bunch of really fast. Everybody started running. It was really scary. It was just, it's the first mass like shooting anything I've ever been involved in.
1: De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Steeds meer mensen willen weer voor de klas staan. Vooral universitaire opleidingen zitten flink in de lift. Daar steeg het aantal inschrijvingen met 14%, meldt Trouw. Na zo'n opleiding mag je lesgeven op basisscholen en middelbare scholen. Volgens de koepelorganisatie van universiteiten komt die stijging door de verschillende mogelijkheden die er zijn om via de Unie leraar te worden.
5: Het is nu het 2e jaar op rij dat we een stijging zien bij de universitaire leraaropleidingen. Dus het zijn bacheloropleidingen, masteropleidingen, maar bijvoorbeeld ook zijinstroomtrajecten, dat mensen die al een tijd werken alsnog er later voor kunnen kiezen om leraar te worden. Die extra mogelijkheden helpen zeker mee.
1: De organisatie noemt het goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort, maar we zijn er nog niet. En steeds meer mensen hoeven niet 's ochtends vroeg al te gaan rijden om op hun vakantiebestemming te komen. Er poppen deze zomer steeds meer buurtcampings op, zoals in Leidseveen in Den Haag.
6: Normaal zou je denken dat je in een camping bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat of zo, maar hier ben je gewoon in een camping een kilometer van je huis bijvoorbeeld. Dat is echt heel grappig.
7: Je hebt gewoon wel even oog voor elkaar en tijd. In plaats van het werkende leven of in je eigen tuin of je balkon zitten.
8: Je hoeft dus eigenlijk nooit meer naar Frankrijk, Spanje. Het kan gewoon hier op vakantie in Leidseveen.
9: Als het weer mee zit, blijven we in Nederland in Leidseveen.
1: Ja, en dat weer, dat zit mee. In Leidseveen is het alweer droog. Op andere plekken kan vanochtend nog een buitje vallen. Vanmiddag komt de zon erbij bij 21 tot 24 graden. En vanaf morgen wordt het weer warmer.
0: Dankjewel Martijn. Yo. 3FM verkeer dan door de ABB. 2 vertragingen in Nederland. De A12 Utrecht-Arnhem voor knappend Waterberg. Daar is je vertraging 5 minuten. En die andere op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens daar 13 minuten.
10: En zo meteen hoor je Ivo.
11: 3FM.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
13: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
16: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
17: Omdat ik samen verder wil.
18: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: 3FM.
3: Karo en
0: CRV. Ivo van Breukelen. Ja, goedemorgen. Tot 12 uur. Alleen maar tijdloze tracks bij 3FM. Lekker zeg. Hey, Calvin Harris.

Gorilla's en Clint Eastwood hoorde je bij 3. Over 3 gesproken. Ik ben dit weekend teruggekomen van 3 weken Frankrijk. En ik wil niet zeggen, echt zeker niet klagen, absoluut niet. Maar het was wel echt 3 weken lang gloepers heet. De 40 graden aangetikt. Denk je nu een beetje in de koelte terug te komen? Nou.

Closer Tracks. De eerste gasten die inmiddels al 64 jaar in dienst zijn van de BV Rolling Stones. En weer een nieuw album in de schappen. Ook nog veelvuldig tegengekomen in Frankrijk in de vinylversie. Maar nu even een oudje van de OG's, de Legends, de Rolling Stones. Dit is Satisfaction bij 3FM. Goedemorgen.

0: Paul. Waterland Kerkje. Daar moest ik ooit nog eens een keer plaatjes draaien op een schoolfeest, jaren geleden. Denk je, joh, hoe kom je nou bij Waterland Kerkje? Nou, even een appje van Saartje. Hoi hoi, prachtige songs, wij genieten. Eindelijk dat er weer aandacht is voor dit soort songs. Blij mee, groetjes van Saartje en Herman uit het prachtige Waterland Kerkje. Welke zou dat gaan, denk je? Welke tijdloze track?
1: Ja, het kunnen er meer. Ze kunnen het allemaal zijn.
0: Ik denk Satisfaction, de Rolling Stones.
1: Ze zijn in principe allemaal tijdloos.
0: Ja, dat is zeker waar. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. En ook nog kans op gratis koffie. Met Breukies Blend en weet te raden welke twee tracks er in de mashup zitten, dan ga je er vandoor met een bakje levenselixer. Een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Is de voorraad on point gewoon deze vakantie?
1: Wat zeg je nou?
0: Ik zeg, is de voorraad gewoon on point deze vakantie?
1: Ja, absoluut.
0: Okay.
1: Nee, we wegen meer dan genoeg koffie.
0: Alright. Als je weet welke twee tracks er in deze mashup zitten, stuur het dan via de gratis NPO livestream en maak kans op een bakje.

twee tracks zijn dit. Als je het weet, stuur het in via de gratis NPO Luister-app en maak kans op een bakje breuk. Dus laat maar weten welke twee tracks zoeken wij. Drop het nu in de gratis NPO Luister-app.

0: horen.
1: Hey, ik hoorde dat jij wat klachten had over de inhoud van de te winnen prijzen.
2: Je vond het ik had de vorige keer had ik een meer inhoudsvraag is voor een hele pak of zo, maar.
1: Nee, de bezuinigingen bij de EPO, het raakt ook ons, hè?
2: Ja, klopt, dat is ook helemaal zo.
1: Maar goed, je maakt kans op wederom een bakje breuk, dus dan verdubbel je de inhoud eigenlijk, als je het zo zou moeten bekijken. Welke twee tracks zaten in deze Mashup Awards?
2: Wiz Khalifa van Charlie Puth, We'll See You Again, en Sita met Happy.
1: Ja hoor, kat in het bakkie. Of koffie in het zakje eigenlijk, beter gezegd. Hij is voor jou, het bakkie breuk vandaag. Koffiebonen, gemalen koffie of thee?
2: Doe maar gemalen koffie alsjeblieft.
1: Komt jouw kant op. Mooie zomer nog.

Stromae, formidable. Hoorde je een tijdloze track bij 3FM. Hele goede morgen. Ja, ik moet zeggen, zo nog 10 minuutjes te gaan dit uur. Maar de line-up is echt, die ligt er niet om hoor.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: 3FM. Hey, goedemorgen, tijdloze tracks met 3FM. Met zometeen onder andere Gache en Liquio. Eerst het nieuws, het is 2 over 11. Martijn Middel, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het blussen van de branden in Frankrijk kan nog weken, misschien zelfs maanden duren.
9: NOS op 3.
8: Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in het departement Gironde. De angst is dat het vuur zich daardoor verder kan verspreiden. Ondertussen zijn ruim 200.000 mensen in Frankrijk geëvacueerd. Ook deze Nederlandse toeristen bij een inmiddels verlaten camping in Navarros.
10: Tijdens de evacuatie krijg je opdrachten. En een van de opdrachten was deuren van tenten, maar ook van caravans openhouden. Dat is voor ons een teken, in dit geval voor de autoriteiten, dat ze weg zijn. Jullie zijn weg, geëvacueerd.
8: De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. Twee jongens die betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen, waarna die moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich dus hebben gemeld. In Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. De 5 waren op de hoogste piek van het Caucasusgebergte aan het klimmen toen er een zware storm opstak. Door het slechte weer waren ze de weg kwijt. Geraakt. 2 van de overleden klimmers werden eerder dit weekend al gevonden. En een bijzondere dienst gisteren in de Sint-Jans-kathedraal in Den Bosch. Daar waren honderden supporters van FC Den Bosch voor de inzegening van de nieuwe selectie van de club. Deze supporters waren erbij.
11: Bizar, ik heb eigenlijk geen andere woorden voor. Ik vond het super indrukwekkend, heel mooi.
12: Als je kijkt de hoeveelheid supporters die erop afkomt, ja, dat is vrij indrukwekkend. Ik denk dat je dat niet bij veel clubs mee gaat maken zoals het hier vandaag is gegaan, dus dat is heel mooi.
11: Ja, als ik nu ook even de spelers een klein beetje peil, zeg maar, dan zitten ze allemaal zo van wow, wat gaaf.
12: Ik hoop dat het een heleboel geluk met zich mee gaat brengen, ja.
8: Het weer, hier en daar nog een buitje, maar vanuit het westen komt de zon er langzaam bij. Het is 20 tot 24 graden. Vanaf morgen weer warmer, met woensdag bijna overal temperaturen boven de 30 graden.
13: Dankjewel Martijn. Yo, 4FM verkeer door de ANWB. De langste vertraging in Nederland op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Voor knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere.

Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.

geld doneert. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

And I touched your face, narcotic mindfulness. And I

0: Kar, ik hoorde je bij 3FM. En ik was natuurlijk 3 weken in Zuid-Frankrijk op vakantie. En daar ben ik op een gegeven moment... Wij zaten een paar dagen in Cap d'Agde, de kust.
1: Wie kent het niet?
0: Wie kent het niet? Reed ik langs een casino. Toen begon het toch te borrelen.
1: Ja, tuurlijk. Dan ga je handen jeuken.
0: Dat roulettewiel, ik mis het.
1: Dat gerinkel van het metaal.
0: Dat vrolijke gekletter van metaal op metaal. Ik mis het. Zometeen gaan we het weer doen. Een nieuwe request roulette.

0: dat zo? Is de croupier er ook klaar voor?
1: De croupier is more than ready.
0: Och, lekker zeg, hé. Ja, en gewoon alleen maar tijdloze tracks, hè. Je weet wat je krijgt hier. Zometeen onder andere nog Durban Durban. Jonas Blue komt eraan. Earth God Shade, Somebody That I Used To Know. Bij 3FM. No, no.

Emma Leaf, You're the Edge of Desire bij 3FM. 10 minuten voor 11:30. In het programma met alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Mijn naam is Ivo. Ik zeg meteen hier Ed Sheeran. Een nieuwe request toilet is aanstaande. Lord komt eraan met Tier. En eerst, The Band So Nice. They named them twice. Dit is Duran Duran. And A View to a Kill bij 3FM.

0: en Galway Girl hoor je op 3FM. Bijna 11:30. Hoog tijd voor een nieuwe Request Roulette, waarin we elke dag een balletje opgooien op ons roulettewiel. Het is weer van stal gehaald. Wij gooien het balletje op en die komt stil te liggen op een vakje. En daar hangt dan een muzikale categorie aan. Het is de bedoeling dat je in die muzikale categorie je creativiteit de vrije loop laat en jouw ultieme tijdloze track aanvraagt. Via de gratis NPO Luisterapp kan dat allemaal. Goedemorgen, Coupier.
1: Goedemorgen.
0: U bent zover.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Dat is hartstikke mooi. Dat is echt fantastisch. Ligt hij er goed bij weer, het roulettewiel?
1: Ik moest hem even een beetje het stof eraf blazen, maar
0: toch wel?
1: Ja, na zo'n weekend hier achter de bank, dan ja.
0: Gaat snel dan, hè?
1: Dan gaat het heel snel, maar ik verwacht dat hij gewoon weer goed doorgesmeerd is.
0: Fantastisch. Ik zou zeggen, als je even in je handen zou willen blazen voor wat good luck. Kijk. Het leek bijna een soort Darth Vader ademteug. Maar goed, ik was nog helemaal niet zo ver. Doe nou even rustig, man.
1: Schiet eens op dan. De pauken van Rob Jansen, wist ik.
0: Ja, die moet ik er ook nog bij pakken. En die zaten in Tilburg van de week. Die hebben weer een eind over de snelweg gereden. Af, nee, ik ben zover. Hier zijn ze, de pauken van Rob Jansen. Rob, dankjewel voor het lenen.
1: Dankjewel.
0: Take it away.
1: Bye.
0: En hoppakee.
1: Brienne van Brie.
0: Heel benieuwd waar die vandaag weer op uit gaat komen. Is, kijk, 13 is weer Nederhof.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Heel
0: vertrouwd, heel goed.
1: Oké, er is al wit en rood.
0: Oké.
1: Oh. Even kijken, ja, dit is wel hartstikke leuk hoor. Het is geworden nummer 7.
0: Nou. Oh, leuk, een Serious Request Anthem.
1: Heel erg leuk.
0: Hartstikke leuk. Nou ja, ik zou zeggen, graaf eens even in je geheugen.
1: The Wombats, Let's Dance to Joy Division.
0: Ja, de god Chelsea Dagger, de Fratellis.
1: Bouncer van
0: Studio Killers.
1: Studio Killers.
0: De Bouncer, wat was ook alweer die?
1: Galantis.
0: You and I.
1: Ja.
0: Dubs en Borges, ja, Tsunami. Ja. Nou ja, welke zou je willen horen? Een Serious Request Anthem. Komt u vooral door, het kan ook Bente zijn, ja, dat kun je me zien.
1: Zeker.
0: Ook prachtig. Laat maar weten welke je zou willen horen via de gratis NPO Luisterapp. Serious Request Anthems nu te droppen in de NPO Luisterapp.

0: Mariska.
1: Goedemorgen Ivo, fijn dat je weer terug bent.
0: Ja, nou dankjewel, fijn om weer terug te zijn. Hallo?
1: Hi.
0: Hi. Jij pakt even lekker een dagje thuiswerken vandaag.
1: Ja, in de regen.
0: Oh,
1: ben blij dat
0: nou
1: ik binnen zit.
0: Ik wou zeggen, blij dat je binnen zit inderdaad. En dat je een dak boven je hoofd hebt, dan heb je daar geen last van.
1: Nee, klopt.
0: Hey, wij gaan even heel ver terug in de tijd dankzij de plaat die jij hebt aangevraagd.
1: Ik wist niet dat het zo ver terug was, maar ja, ik hoorde het, ja.
0: We gaan gewoon eventjes 22 jaar terug in de tijd.
1: Dat moet dan Utrecht geweest zijn, hè?
0: Dat klopt inderdaad, dat was op de Neude in Utrecht. En het was ook eigenlijk het allereerste Serious Request Anthem die de traditie ingezet heeft.
1: Maar ja, wat wil je? Met alleen al dat push that button kom je heel eind, hè?
0: Zo is dat. Waar gaan we naar luisteren, Mariska, voor degenen die dat nog niet weten?
1: Galvanize van de Chemical Brothers.
0: Je hoort hem nu bij 3FM. Dank voor de aanvragen en succes vandaag.
1: Ja, ja.

Tiesto, Zara Larsson, Your The Words in tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen nog de Red Hot Chili Peppers aanstaande. Eerst tijd voor kerstvers 3FM Talent.

0: van zijn programma in de zendtijd voor... Zometeen op 3FM.
1: Anan.
0: Met onder andere...

0: het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Hey, goedemiddag. 1 minuut voor 12. Zometeen de 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag. Eerst krijg je het laatste nieuws. Stef, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen nog net. De grote bosbrand in de buurt van Bordeaux kan nog maanden duren. NOS op 3. Daarvoor waarschuwt de Franse brandweer. In het gebied waar de branden woeden zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Maar die zitten niet allemaal rustig te wachten tot ze weer terug naar huis mogen. Ze helpen ook mee met het blussen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
9: Wat we zien is dat ook burgers actief betrokken zijn bij het blussen van de brand. Bijvoorbeeld boeren zien we af en aan rijden op hun trekkers met grote waterreservoirs. Die komen dan naar brandweerauto's toe om ze weer nieuw water te brengen. Dus het is echt iets wat met z'n allen wordt gedaan, deze bestrijding van de brand.
8: Vanuit Spanje komt er beter nieuws. Daar zijn ook meerdere grote bosbranden. En de autoriteiten waren eerst bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar het is de Spaanse brandweer gelukt om dat te voorkomen. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand. Daarover gesproken, dat meldt RTL Nieuws. In 2021 waren er ruim 100 meldingen van incidenten. En vorig jaar waren dat er bijna 180. En het komt volgens experts zodat het te druk wordt in die kasten door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen.
10: Er komt steeds meer bij. En de meterkast is, vroeger wat we deden was een keer de wasmachine aanzetten. En nu trekken we langdurig veel energie door de meterkast heen. Ja, en daar moet die wel op gemaakt worden.
8: Ook kunnen meterkasten beter niet als opruimhok gebruikt worden. Want ook daardoor kunnen ze overhit raken.
10: Er komt soms boodschappen, tassen, schoenen, rekken, stofzuigers. Daar is die ruimte heel geschikt voor. Maar daar is die niet voor.
8: De oplossing is simpel.
10: De meterkast aan laten passen. Maar dat zijn vaak toch vervelende kosten waar je niet op hebt gerekend. Hè? Want een warmtepomp kost al geld. En een laadpaal kost al geld. En zonnepanelen kost al geld. En dan moet ik ook nog de meterkast doen.
8: En ook zeggen experts dat een installateur de meterkast moet komen controleren als er meer apparaten bij komen. En steeds meer mensen hoeven niet 's ochtends supervroeg al te gaan rijden om op hun vakantiebestemming te komen. Er proppen deze zomer steeds meer buurtcampings op. Ja, zoals in Leidseveen in Den Haag.
11: Normaal zou je denken dat je in een camping bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat of zo. Maar hier ben je gewoon in een camping een kilometer van je huis bijvoorbeeld. Dat is echt heel grappig.
12: Je hebt gewoon wel even oog voor elkaar en tijd. In plaats van het werkende leven of in je eigen tuin of je balkon zitten.
13: Je hoeft dus eigenlijk nooit meer naar Frankrijk, Spanje. Het kan gewoon hier op vakantie in Leidseveen.
14: Als het weer mee zit, blijven we in Nederland in Leidseveen.
8: Het is weer voor je hier en daar nog een buitje. Maar vanuit het westen komt de zon er langzaam bij. Het is 20 tot 24 graden. En vanaf morgen wordt het weer wat warmer. Met woensdag bijna overal temperaturen boven de 30 graden.
7: Lekker zeg, Stef, dankjewel. Heb ik nog de 3FM verkeersinformatie voor je van de ANWB. Het is redelijk druk aan het worden, lijkt het wel. 4 files, langer dan 10 minuten. De A1 Hengelo richting de Duitse grens bij Oldenzaal-Zuid, 12 minuten. De A2 Sertogenbosch richting Maastricht. De knooppunt Eckersweijer moet ik zeggen. En De Hocht, 20 minuten door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A12 Duitse grens richting Arnhem bij Duiven, een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Doe je 52 minuten langer over, sterkte daar. En de A76 Geleen richting Aken tussen Kundenberg en de Duitse grens. 12 minuten door de grenscontrole daar.
3: 3FM.

0: Ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Zomerdeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: 3FM.
3: Anan Verboom.
4: Hey, goedemiddag. Het is 3FM met de meeste muziek in je middag. En de 3 over 12, de belangrijkste tracks van vandaag. Met op 3, hartstikke nieuw, vrijdag uitgekomen en gaat heel hard op de streamingsdiensten. En daarom, op 3, Cat's Eye. Dit is Animal.

0: Alex Warren staat op nummer 2 in de 3 over 12 met Passenger.
1: 3 over 12.
0: Zijn de belangrijkste tracks van vandaag met Alex Warren die je net hoorde. Ja, en die mocht dus op het podium staan met Ed Sheeran. En dat begon dus allemaal met een heel simpel mailtje. Het leek hem gewoon leuk om naar het concert van Ed te gaan. En hij dacht, ja, waarom vraag ik het niet gewoon? Ik stuur gewoon een mailtje. Hey, Ed Sheeran, mag ik langskomen bij jouw concert? Hij zei, is goed, maar dan wil ik...

een prachtige avond voor al die fans daar afgelopen week. Want ineens hadden ze hem er ook nog eens bij op het podium. En een mooie mijlpaal voor Alex Warren. Want hij heeft het toch gewoon gehaald om met Ed Sheeran op het podium te mogen staan. Toch mooi. Hij heeft ook de nummer 2 te pakken in de 3 over 12. Hey, welkom. Het is 3FM waar je naar luistert met mij, Anan. Aangedaan, mochten we elkaar nog niet zo goed kennen. En de nummer 1 die heb je nog van mij te goed. Die is overkomen waaien uit Groot-Brittannië. Silva Bamba. In no time de hele wereld aan het veroveren met deze UK Garage track. Dit is One Tonight. 3FM.

Hey, lekker toch? De nummer 1 in de 3 over 12, de belangrijkste tracks van vandaag, is voor Silva Bamba met zijn On Tonight. Overkomen wij uit Engeland en neemt op dit moment heel de wereld over. En daarom dus niet alleen de nummer 1 in de 3 over 12, maar ook nog eens de mega hit van deze week. Hey, welkom. Het is Anand bij 3FM met Kenya Grace zometeen. En ook Sianna Sparrow ga je horen naar de mannen van Kensington. Dit is Warm.

Diana Sparrow bij 3FM en Material Lover. En zometeen dan draai ik ook nog Harry Styles voor je. Maar eerst de Black Eyed Peas. En één van die gasten die heeft echt mijn hart gestolen. Sinds ik dit weet, ja, ik ga toch heel anders luisteren naar die muziek. Eén van de leden van de Black Eyed Peas, Apple the App, die heeft een aandoening aan zijn ogen. Dus zijn oogbollen, die trillen dan heel erg, weet je wel. Dat heeft hij inmiddels geopereerd, dus nu heeft hij er geen last meer van. Maar jarenlang zorgde dat ervoor dat hij amper kon kijken uit zijn ogen. En dan kan je je heel erg een slachtoffer gaan voelen. Hè? Dat je denkt, waarom moet dit mij nou weer overkomen? Ik kan hier toch helemaal niks mee? Zo kan ik mijn werk niet doen? Dat kan je denken. Maar hij keek er dus anders naar. Want doordat hij zo'n slecht zicht had, werden zijn oren extra goed getraind. En dat kon hij inzetten als hij muziek maakte. Hij zag er gewoon carrièrekansen in. Dus dankzij die aandoening...

Harry Styles bij 3FM en American Girls. Hey, dit is een probleem, dat herken jij misschien ook wel als je naar concerten gaat. Dan zie je je favoriete artiest en die geeft een concert en jij wil daar naartoe. Vol goede moed, dan open je Ticketmaster, je klikt op tickets en dan zie je die achterlijk hoge prijs. Dat je denkt, laat ook maar, laat maar gaan. Ik heb dit zo vaak gehad. Dan zie je gewoon kaarten voor 150, 200 euro. Ik wilde toen naar Adele destijds, nou, toen opende ik dat, 500 euro. Ja, weet je, laat maar gaan. Is het herkenbaar voor je dat je soms niet altijd naar een concert kan gaan als je gewoon denkt, die prijzen, het is echt absurd hoog. Wijnand en Jamie van de 3FM Ochtendshow, die hebben de oplossing voor je. 100 euro concertgoed kan van jou zijn. Klinkt lekker, toch? Hoe je het wint, vertel ik je zo meteen. Eerst muziek van Taylor Swift. Love Story komt er.

Taylor Swift, lang niet gehoord met deze love story, hoorde je. Hey, koop jij wel eens een aanzichtkaart? Als je op vakantie bent bijvoorbeeld, of je bent bij een museum of zo, koop jij wel eens zo'n kaartje ergens? Kan jou 100 euro concerten goed opleveren? Zit zo, Wijnand en Jamie, die buiten deze vakantieperiode om dan in de ochtendshow hoort bij 3FM. Wijnand en Jamie in de ochtend tussen 6 en 9. Die hebben een leuke actie voor je bedacht. Zij zouden het leuk vinden om in deze vakantieperiode, dat zij ook op vakantie zijn, even een kaartje van jou te ontvangen. Een leuk aanzichtkaartje. Dat mag zo'n hele foute zijn, weet je wel. Je mag hem voor mijn part ook zelf ontwerpen. Je mag er gewoon eentje kopen bij jouw plaatselijke supermarkt. Dat maakt niet uit. Als je hem maar even stuurt naar Wijnand en Jamie in de ochtend. En dan kan het zomaar zijn dat jij een kaartje terug kan verwachten. Alleen dat is dan niet ook zo'n foute aanzichtkaart. Dat is een concertkaartje. Ter waarde van 100 euro concertengoed. Dat zou toch lekker zijn, 100 euro concertengoed. Helemaal naar eigen keuze in te vullen. Dus een kaartje voor een kaartje, zo moet je het zien. 3fm.nl/kaartje, daar vind je het adres en alle informatie. En dan maak je dus kans op 100 euro concertengoed. En dat allemaal voor één aanzichtkaart.

mooi, hè? Echt zo'n doorzetter, dit. Iedereen raadde het haar af om Insomnia van Fakeless helemaal te verbouwen tot een nieuwe plaats. Maar ze is gewoon doorgegaan en nou ja, met resultaat een enorme hit heeft ze te pakken. Bebe Rexha, Fakeless, New Religion, hoorde je bij 3FM. Hey, welkom. Het is de middag van 3FM. Ik ben Anan op de plek van Mars deze zomer.

0: Eerst hoorde je bij 3FM met Blame Brad. En zometeen het bewijs dat duurder niet altijd beter is. En mocht je aan het werk zijn, een beloning komt jouw kant op. Zometeen bij 3FM. 3FM.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: 3FM.
6: Nieuws.
0: Exact 1 uur, goedemiddag. Anam op de plek van Mart deze zomer met de meeste muziek in je middag. En het laatste nieuws. Krijg je van Stef?
8: Ja, goedemiddag. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen.
7: NOS op 3.
8: En dan gaat het bijvoorbeeld over het circuit Zandvoort en ook al zijn vastgoed. Die belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. En hoeveel die verkoop oplevert, weten we niet. Prins Bernhard had veel vastgoed in zijn bezit en stond ook wel bekend als de pandjesprins. Hij wil zich nu gaan richten op nieuwe ondernemingen en ook op het gebied van AI. En ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Leraaropleidingen aan de Unie zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Die stijging lost het lerarentekort nog niet op, maar de koepelorganisatie Universiteit van Nederland noemt het wel goed nieuws.
9: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het leraartekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteit ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
8: De toename komt doordat de universiteiten meer opleidingen zijn gaan aanbieden. En ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire leraaropleidingen te vergroten. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft voor het eerst gereageerd op alle kritiek na het WK voetbal. In een uitgebreid bericht op zijn Instagram haalt hij nu uit naar zijn critici. Ja, lang verhaal kort, hij zegt eigenlijk dat het één groot feest was, dat er niks is misgegaan en dat critici gewoon te hatelijk zijn. Nou, daar moet onze sportverslaggever Dien van het Laar toch even wel wat kanttekeningen bij plaatsen.
10: Want voor aanvang van het toernooi werd een Somalische scheidsrechter, die werd niet binnengelaten omdat hij vermeende banden zou hebben met terroristische organisaties. Die werd geweigerd om Amerika in te komen. Die Iraanse selectie die heeft ook een toernooi gehad om snel te vergeten. Want sommige spelers en stafleden die hebben geen visum gekregen of moesten heel erg lang wachten op aankomst in de Verenigde Staten.
8: En dan was er nog die rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun. Die werd teruggedraaid na een belletje van de Amerikaanse president Trump aan Infantino. Het weer, hier en daar nog een buitje, maar vanuit het westen droogt het langzaam op. Komt er wat zon bij een graad of 22. Vanmorgen wordt het weer wat warmer met woensdag temperaturen van boven de 30 graden weer.
0: Stef, dankjewel. Yo. Situatie op de weg 3 van verkeer van de ANWB. 5 files langer dan een kwartier. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Beverwijk Oost, 15 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens, 25 minuten. Komt door de grenscontrole daar. De A12 Oberhausen richting Arnhem tussen Elten en Duiven, 25 minuten. Komt door een ongeluk van eerder al. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug, 15 minuten door werkzaamheden. En de laatste, de A76 Geleen richting Keulen tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens, door de grenscontrole 20 minuten vertraging.
7: 3FM.
1: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
1: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl. Lekker!
11: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Waarom weer doen?
13: Simyo,

0: Zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: 3FM. Anan Verboom. Voor somber geld, hoe slechter, hoe beter. En dan gaat het niet over zijn eetgewoonte bij de snackafdeling of zo. Nee, waar het wel over gaat, hoor je zo meteen naar Justin Bieber.

bewijs dat duurder niet altijd beter is. Somber hoorde je met Homewrecker bij 3FM. En die track die is ingezongen in een best wel slechte microfoon. Tot grote ergernis van zijn producer. En dat was een ding van 800 euro. Nou, heel eerlijk, toen ik dat hoorde, toen dacht ik 800 euro? Dat is niet het minste. Maar die producer die vertelde, ja, de meeste sterren die in de hitlijsten staan, lieve Somber, die doen het met microfoons van 10.000. $10.000 ongeveer, zoiets. Ja, dat is echt achterlijk duur. En dat vond hij ook, dus hij heeft het geweigerd. Hij heeft gezegd, ga ik absoluut niet doen. En juist dat het niet perfect klinkt, dat maakt het uiteindelijk toch weer perfect. Dat maakt het net even wat anders, net even wat persoonlijker. En daarmee heeft hij wederom laten zien dat het een succes is. Homewrecker hoorde je bij 3FM. Ik ben Anan en mag ik je voorstellen aan de nieuwe van Rondé. Oh my god, bij

Nelly Furtado bij 3FM en Promiscuous. Hey, wat lekker dat je bij 3FM bent. Het is 18 minuten over 1. Ik ben dan op de plek van Mart deze zomer om je lekker je werkdag door te slepen. Die maandagmiddag moet ik zeggen. Hey, je bent welkom in de NPO Luisterrap. Ik zie Stefan bijvoorbeeld terugkomen op de track die ik net voor je draaide van Rondé. Oh my god, is gloedje nieuw en hoorde je net al bij 3FM. Die zegt, wat dacht je ervan? Mega hit komende week. Nou, wat mij betreft, het is echt een goed liedje. Ga je nog veel van horen. Rondé hoorde je dus net. En dit is Lost Frequencies, Head Down.

0: Mars bij 3FM en On My Soul.
1: 3FM, vakantieklacht.
0: Hé, hey, wat ben je ongelooflijk lekker bezig, zeg. Het is zomerperiode en jij bent volop aan het werk. Tenminste, daar ga ik dan even vanuit als je nu druk bezig bent dan. En dat kan zijn op kantoor, dat kan zijn in de buitenlucht. Misschien ben je gewoon in huis, terwijl je vrij bent van werk, alsnog dingetjes aan het doen vandaag. Nou, dan ben je sowieso goed bezig en daar wil ik je voor belonen. Want ik zit deze zomerperiode op het plekje van Mart. Hem hoor je in de ochtendshow tussen 6 en 9. En dat dacht ik, als jij dan druk aan het werk bent en ik zit hier op dit plekje, ja, dan moet het ook even, dan mogen we jou ook wel even belonen, toch? Even met een plaatje waar je nog meer energie van krijgt, waar je nog meer motivatie van krijgt om de rest van de dag ook meer goed door te komen. Dus we gaan op zoek naar een liedje waar een drum in zit. Als jij dat kan bedenken, een liedje waar een drum in zit, waar je vrolijk van wordt, waar je energie van krijgt, dan mag je hem deze kant op sturen en dan ga ik hem zometeen lekker voor je draaien. Dus een liedje waar een drum in zit. Ik heb zelf jarenlang gedrumd, dus wat dat betreft, grote liefde voor. Misschien heb jij dat ook wel. En anders, kijk even of in je favoriete track een drum zit. Komt het ook hartstikke goed, joh. Een liedje waar een drum in zit. Mocht jij dat hebben, kom maar door via de NPO Luisterapp of 0909-1336. Mag je ook bellen. Hoor je hem zometeen naar Daft Punk.

0: Kroatië. Leuk hoor.
1: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje. Een kaartje voor jouw favoriete concert.
0: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je dan die

0: Carpenter, je hoort het deze.
1: 3FM, vakantieklacht.
0: Sander, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Anan.
0: Jij bent er zo eentje, een vakantiekracht.
2: Ja, het bloed kruipt waar niet pijpen kan, zeg maar.
0: Ja, maar dit vind ik dus leuk. Kijk, jij hebt het werk wat ik dus eigenlijk altijd wilde worden als dit niet zou lukken, zeg maar. Jij bent onderwijsassistent.
2: Ja, ik heb exact het andersom, dus dat komt mooi uit.
0: Nou, wat grappig. Maar even, ja. Het is dus vakantie voor jou, maar toch ben je nog bezig.
2: Ja. Ik ga morgen naar Mallorca toe. Oh. De koffers staan beneden al klaar om ingepakt te worden. Maar op het laatste moment wil ik altijd toch nog eventjes kijken of ik alvast iets kan voorbereiden voor volgend schooljaar. En de laatste dingen van het afgelopen schooljaar af te ronden.
0: En hoe zit jij er dan bij? Want je hebt verschillende leraren. Hè? Bij de ene ligt dat hele bureau vol met papieren en pennen. En bij de andere is het helemaal opgeruimd. Hoe gaat dat bij jou?
2: Ik ben heel keurig. Ik hou van netjes. Ja. Bij mij zul je geen rommel vinden.
0: Nee. Oké. En in de klas dan?
2: Nou ja, ik heb geen eigen klas. Ik ben dus onderwijsassistent. Dus ik loop van klas naar klas om daar kinderen te helpen. Ja. Ik heb wel daar mijn eigen werkplekken ook. Maar die hou ik allemaal altijd heel netjes en strak. En nee, chaos is aan mij niet besteed.
0: Oh, wat goed. En als jij dan zo de koffer gaat inpakken, dan zie ik het ook voor me dat jij alles helemaal keurig netjes opvouwt, opstapelt.
2: Dat zie jij goed.
0: Oh, wat goed, ja. En ben je dan een vouwer of ben je een roller?
2: Absoluut een vouwer.
0: Oké. Dat is een beetje de nieuwe vouwer kroppen. Ja. Nee, wat goed. Hey, dus jij gaat lekker naar Mallorca toe. En onderweg daar naartoe, naar de voorbereidingen daarvan in ieder geval, kan ik jou ondersteunen met een plaatje waar een drum in zit. En jij was er meteen bij in de NPO Luisterapp met een plaat waar een drum in zit. Nou ja, waar dacht jij aan?
2: Ja, ik dacht aan Kings and Queens van 30 Seconds to Mars.
0: Waarom dan?
2: Nou, ik ben al jarenlang bezig met muziek. Ik heb mijn eigen radioprogramma ook bij de lokale omroep van Zutphen. RTV Berkelstroom. Ja, heel erg leuk. En nou, ik denk een jaartje of 10, 15 geleden zat je nog op YouTube een beetje dom filmpjes te kijken. Naar covers bijvoorbeeld. Ja. En een jaartje 15 geleden had je ene Kobus. En Kobus die maakte allerlei verschillende soorten drumcovers. En door hem heb ik eigenlijk Kings and Queens leren kennen. En ben die plaat ook ontzettend gaan waarderen. En elke keer als ik die plaat hoor, dan zie ik mezelf weer achter de computer naar filmpjes van Kobus kijken.
0: Wat goed zeg. Ja, en die drum die hoor je al meteen. Wat leuk dat je dus via een cover uiteindelijk deze versie echt hebt ontdekt.
2: Ja, een drumcover. Ja. En ik ben er nog steeds zeer gelukkig mee en ik zoek hem nog graag op YouTube.
0: Ah, wat leuk. Nou, dan ondersteun ik je daar heel graag mee. Een hele mooie vakantie gewenst en succes nog even met de laatste dingen afronden.
2: Dankjewel. Helemaal leuk.
0: Mooie dag vandaag.
2: Hoi.
0: Yo, Alan. 30 Seconds to Mars.

0: Als je het dan over drums hebt. Bam Bam, Jamaican hoorde je bij 3FM van Hugel en Solto.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Vandaag een redelijk mooie dag. Morgen dan wordt het echt een mooie dag. Dan wordt het een stukje warmer. Zo'n 28 graden kan het dan gaan worden. Lekker zeg. Zomerse muziek hoor je net alvast. En ja, mocht het nou zo zijn dat jij zoiets hebt van... Ik zou eigenlijk ook wel muziek willen kunnen maken. Hè, zo'n instrument bespelen. Dan ga ik je een beetje jaloers maken, denk ik. Deze man, die ik nu voor je ga draaien, die kan namelijk echt alles spelen. Maar echt alles. Je zet hem achter een keyboard en hoppa, hij kan spelen. Je zet hem achter een drumstel, ook dat gaat prima. Een gitaar, prima. En al zou je hem een viool voorschotelen, ik weet zeker, geef hem een half uurtje en hij kan een paar goede noten kan hij spelen. Dit is een soort multitalent als het gaat om muziek maken. En dat gebruikt hij door elke maand nieuwe muziek uit te brengen dit jaar. Iedere maand. Ook deze maand heeft hij dat weer gedaan. Bijna komt er weer nieuwe muziek aan, maar laten we nog...

0: En Greedy hoorde je bij 3FM. Weet je wat ik me dus al heel lang afvraag? Hoe Sophie in de auto zit.
1: Hoe ik in de auto zit?
0: Ja, jij bent naar Duitsland geweest, naar Berlijn, een paar dagen.
1: Hoe zit ik in de auto? Er moet sowieso muziek op staan. Zonder muziek gaat het niks worden. En dan het liefst van die girlbangers. Dus even een Christina Aguilera.
0: Oh!
1: Een meeschreeuwtje van Kelly Clarkson. Maar het kunnen ook disco-klassiekers zijn. Er moet gewoon muziek bij. Dat
0: ja, als je maar kan zingen.
1: Als je maar kan zingen. En een snackje is ook belangrijk allemaal.
0: Oeh, en gas geven?
1: En gas geven. Kijk, is ook wat, zeker belangrijk.
0: Op die autobaan mag je natuurlijk zo hard als je wil op sommige plekken. Hoe hard ben je gegaan, eerlijk zeggen?
1: Ik denk dat mijn Fiat Punto hooguit 135 het aangeeft.
0: Nee, dat is misschien ook maar beter voor iedereen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Sophie, zometeen naar Avicii, Nicky Romero.

Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: is de zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: mee verwarmen en genieten maar.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
7: Kampioenen!
5: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals.

0: Een hele goede middag en hartelijk maandag met zometeen de Bauza Magnetic en ook Missy Elliott en Get Your Freak On. En nu het nieuws van exact 2 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
1: Hey, Sophie, goedemiddag. De Europese Unie stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje.
2: NOS op 3.
1: En dat heeft natuurlijk alles te maken met de grote natuurbranden daar. De blusvliegtuigen zijn in elk geval in Frankrijk enorm welkom. Want daar zal het misschien nog weken en misschien wel maanden duren voordat de branden geblust zijn. De natuurbrand is inmiddels op zo'n 15 kilometer afstand van de stad Bordeaux, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
3: Geen goed nieuws, ook niet per se heel slecht nieuws. Sinds gisteravond heeft het brandgebied zich niet verder uitgebreid. Maar daar blijft het ook bij, want het vuur is echt nog niet onder controle. De omstandigheden zien er ook niet heel erg goed uit. Vanaf morgen begint hier weer een hittegolf. En als we iets weten van deze brand is hoe onvoorspelbaar die is. Dus iedereen is nog hier ontzettend alert op wat er de komende tijd gaat gebeuren.
1: En volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. 2 jongens die betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en ook trappen, waarna die moest worden nagekeken naar ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna 2 van de 4 verdachten zich hebben gemeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen opgepakt. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in Nederland. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. En dan nog even dit. Prins Bernhard verkoopt zijn zakelijke belangen. Moet je bijvoorbeeld denken aan het Formule 1-circuit van Zandvoort en ander vastgoed, vertelt mijn economiecollega Pomme Rademaker.
4: Hij had belangen hier in het Mediapark in Hilversum, maar we kennen hem natuurlijk ook een beetje als de pandjesprins. Daar is nu geen sprake van meer, want ook alle panden die hij bezat, die gaat hij verkopen.
1: Ja, Prins Bernhard wil namelijk nieuwe investeringen kunnen doen en ook geld steken in de ontwikkeling van AI. Af en toe zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen vanmiddag. Het is een graad of 21. Morgen volop zon. In het oosten wel wat grijzer en een stukje warmer ook. In het zuiden wel 30 graden maximaal.
0: Lekker, dankjewel Stef. Dan op de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij 27 minuten. De A12 Duitse grens richting Arnhem bij de Duitse grens een kwartier. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Zevenbergen 35 minuten. En tot slot de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom bij afrit Oud-Beierland 3 kwartier.
5: 3FM.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: 3FM.
0: Avotos.
5: Sophie Hielkema.
0: Een hele goede middag en welkom bij de show. We gaan er weer voor op deze maandagmiddag. Met muzikaal gezien alles wat je maar nodig hebt. Nothing but Thieves is onderweg, maar eerst nog de Bauza.

Dat ik ben Thies. En sorry. Nou, in mijn geval sorry voor mijn gebrekkige Duits afgelopen weekend. Het was weer een gênante bedoeling. Ik heb geleerd dat erzählen dus vertellen is en niet betalen. En als je tegen de barman zegt, ik wil graag vertellen, dat hij daar echt niet op zit te wachten. Ik wil wat vertellen, joh, alsof ik dat tijd voor heb, man. Ongemakkelijke situaties, harde lessen, maar ik heb er zeker wat van opgestoken. Afgelopen weekend was ik een weekendje weg met vriendinnen. Ja, was heerlijk, heeft me enorm goed gedaan. Mark van der Molen, die paste donderdag en vrijdag even op de winkel. Waarvoor dank, Mark. Dat was heel fijn dat je dat wilde doen. En heerlijk om jou nu weer te motiveren om die maandag thuis te brengen, te leveren daar op die werk.

zeg lekker, dan bedoel ik zeer, zeer lekker. Heb je er allemaal van me te goed? En als je een liefhebber bent van country, dan zou je denken, als ik dan 3FM luister, hoor ik dat nooit voorbij komen. Jawel! Nieuw muziek van Ella Langley. Dit is Choosing Texas.

Missy Elliott. Ja, waarom zou deze alleen op vrijdag kunnen, toch? Getting Your Freak On. Het kan ook prima op de maandag. Daarvoor nog een nieuwe country-klapper. Ella Langley en Choose in Texas. Ja, de een is er verliefd op. De ander noemt het de Kacey Musgraves van Temu. Aldus Mandy. Ja, Mandy, je ongezouten mening mag altijd in de NPO Luister-app. Ja, ik kan het allemaal prima hebben, ieder zijn ding. Hey, even wat anders. Ben jij meer een JOMO-type? Dus the joy of missing out, dat je zegt... ik ben helemaal niet bang om er niet bij te zijn. Of klassieke FOMO, the fear of missing out. Nou, als je in het tweede team zit, net als ik... dan kunnen we samen even een traantje laten. Want afgelopen weekend was natuurlijk de tweede helft van Tomorrowland. Een van de grootste dancefestivals ter wereld. En wie stond daar? Calvin Harris. Voor het eerst. De grote Calvin Harris. Nou, ik was er ook niet, dus ik heb een sfeerimpressie uit het publiek voor je. Even de service van 3FM. En deze set was echt insane. We duiken er even in samen. Je zou er maar gestaan hebben, hè? Deze drop dan. Ja, ik krijg altijd kippenvel van dit soort audiofragmenten. Je hoort het zo over dat grote terrein galmen. Al die enthousiaste stemmen, dat gejuich vanuit het publiek. Heerlijk, maar op de radio klinkt het ook fantastisch. Samen met Ellie Goulding, Calvin Harris en Miracle.

naar 3FM luisteren en terugrijden vanuit Tomorrowland. Zoals Bernice, die zegt, oh, wat fantastisch dat je even Calvin Harris draait. We hebben beide weekenden Tomorrowland online gevolgd. Kippenvel, dankjewel. En Roos, die zegt ook, net terug van 2 weken Tomorrowland. Het was waanzinnig gaaf weer. Nou, ik kan me voorstellen, Bernice en ook Roos, dat je er even van moet bijkomen, even moet landen. Ook daar heb ik een medicijn voor hier bij 3FM. Dit is Tom O'Dell met een...

0: 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win jij dan die concert.

0: een banger, deze van Antoon, de enige. FM.
1: Mega hit memories.
0: Afgelopen weekend zat ik behalve achter het stuur op die Duitse autobaan ook veel als passenger princess daarnaast. En dan is het natuurlijk je taak om te DJ'en en een beetje de entertainment te regelen in de auto. Ja, en dit ken je toch, ego-strelend is het wel als je dan het ene liedje opzet waar iedereen al super lekker op gaat. En als we dan ook zeggen, oh ja, deze is heerlijk. Nou goed, je begrijpt het, puur voor mijn eigen ego en ook voor jouw plezier. Daarom iedere dag hier een oud mega-hit. Het is dus ooit 3FM mega-hit geweest. Maar goed, daarna een beetje van de radar verdwenen. Maar voordat je hem helemaal gaat horen hier op 3FM, ga ik jou een klein stukje uit het nummer laten horen. En aan jou de taak om alvast jouw scherpe brein te testen en te zeggen, dit is de artiest en dit is de titel van deze oud mega-hit. Ben je er klaar voor? Even die pen neerleggen, even die telefoon opzij. Let op, hier komt hij aan. Heb je enig idee? Ik zoek dus de artiest en de titel. En je weet het, hè, als je het goed hebt in de NPO Luister-app, want daar kan je via communiceren, dan krijg je zo meteen een dikke vette shout-out op de radio. Megahit Memory, hoor je zo. Eerst nog

0: Warren en Fever Dream. FM.
1: Mega hit memories.
0: Ja, als er een genre is, zo, wat uiteenlopend is, dan is het wel de 3FM Mega Hit. Als het maar opvalt, als het maar onmisbaar is in de muziek, dan willen wij wekelijks die stempel dolgraag erop drukken. Zodat het niet aan jou voorbij gaat. Dat zou zonde zijn.

op de radio te horen is. Terwijl de muziek zo te gek is. Ook vandaag weer een parel voor je meegenomen. En ik wil een daverend applaus voor bijvoorbeeld Chantal, Paul, Eline, Henriette, Peter. En ook op de

het ook wel voorbij zien komen. Sam Fender samen met zijn muziekvriend Louis Capaldi. Op een groot podium. Raimi inzingen samen. Nou goed, die versie met Olivia Dean, die ken je vast. Helemaal als je vaker naar 3FM luistert. Maar wanneer je mij echt hebt, is als je dat akoestisch doet. Wanneer gaan deze mannen een album opnemen? Want ja, we gaan ze gewoon hoogstpersoonlijk naar de studio sleuren, toch? Als je dit voor elkaar krijgt, zonder band, in een stoffige kleedkamer, dan kan dit vanuit de studio alleen nog maar vetter worden. Ik heb een klein stukje voor je. Ik vind het abnormaal. Luister mee.

natuurlijk. De nieuwste van Phoebe Bridgers, die heet Lost Boys. Hey, zometeen wil ik heel even je aandacht. Je denkt, god, daar komt ze weer. Ik ben net even lekker aan het werk. Maar ik heb zoals iedere dag een Hocus Focus mix voor je straks. Rond 4:10. En als je een beetje dat sfeertje wil proeven, dat je weet wat je kan verwachten, ga je zometeen een klein stukje laten horen.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: 3FM. Ja, goedemiddag. Zometeen onder andere de nieuwste van Opposites. Feestje op mijn graf ga je horen. En ook een nieuwe mix. Bulletin van NOS op 3 van 3 uur. Stef Banstra, goedemiddag.
6: Deze weer goedemiddag. Het slachtoffer dat afgelopen zaterdagavond is gedood bij de aanslag op de Pride in Berlijn was een vrouw van 65.
5: NOS op 3.
6: De vrouw kwam uit Polen en was met haar dochter op die Pride, vertelt onze Duitsland-correspondent Gimbal Duk.
7: En ook de dochter is gewond geraakt, maar zij is wel buiten levensgevaar. Dat geldt ook voor alle andere, in totaal 29 slachtoffers. En ondertussen is er in de politiek een heel debat losgebarsten wat er nu moet gebeuren. Vooral bij de rechtspartijen wordt opgeroepen tot hogere straffen. Zo wil onder meer de burgemeester van Berlijn dat mensen die als verdacht te boek staan een enkelband gaan dragen. Terwijl bijvoorbeeld bij de linkse partij, SPD, wordt gekeken naar hoe überhaupt dit heeft kunnen plaatsvinden. En die denken vooral dat er uitvoeringsfouten zijn geweest bij politie en justitie. En dat niet per se hardere straffen dit hadden kunnen voorkomen.
6: Zaterdagavond reed een islamistische extremist met een busje in op de menigte bij Pride. En stak vervolgens met een kapmes om zich heen. De dader werd gisteren na een lange klopjacht doodgeschoten door de Duitse politie. Ander heftig nieuws dan uit Parijs. Daar zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent en vervolgens 3 vrouwen neersteekt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis toegebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Een politieagent in Parijs die niet aan het werk was, heeft de man opgepakt. En over het motief van die mesaanval in Parijs weten we nog niet zoveel. En er zijn al heel veel mensen naar deze film geweest.
8: Jesse, hello.
9: Is it as bad out there for toys as they say it is?
10: We're finding more abandoned toys each day.
11: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is
12: for everything.
6: Ja, Toy Story 5, het is de succesvolste film van dit jaar. Anderhalve maand nadat die film uitkwam, heeft hij al meer dan $1 miljard in het laadje gebracht. En sinds vanochtend kunnen vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden een boete krijgen. Die brug heeft een zwakke constructie en daarom mag er geen zwaar verkeer meer overheen. Op een boete van €500. Rijkswaterstaat heeft afgelopen weekend camera's opgehangen, maar ziet toch dat iedereen zich er niet aan houdt.
13: We zien een forse afname van het aantal vrachtwagens dat er overheen rijdt. Toch zijn er nog een aantal vrachtwagens die er inderdaad overheen gaan. Boven iedere rijbaan hangt nu een camera en iedere vrachtwagen die wordt gefotografeerd. Onze doelstelling is om de vrachtwagens die er overheen gaan te beboeten.
6: Ja, het is al langer bekend dat die Merwedebrug verouderd is en pas in 2031 wordt die vervangen. Met weer af en toe zon in het oosten kan er nog een buitje vallen vanmiddag bij een graad of 21. Morgen volop zon in het oosten, ook wat grijzer dan. Wel een stukje warmer in het zuiden, kan het maximaal 30 graden worden.
5: Stef, dankjewel. Yo. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Bees 10 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Duitse grens bij 7 20. Ook 20 minuten op de A16 Breda richting Rotterdam bij Zonzeel. Dan de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Zevenbergen 3 kwartier. En tot slot A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom bij Barendrecht een kwartier.
14: 3FM.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu.

0: heleboel verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Sophie Hielkema.
5: Ja, het klinkt nogal duister, maar als je ernaar luistert, is het echt heel prettig. Feestje op mijn graf van de opposite schijnen horen. Maar eerst nog bij 3FM, Swedish House Mafia en Save the World. Yeah.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: This is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De opposit. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: Ja, echt van Ernst en Bobby tot deze gasten, die line-up van de Zwarte Cross. Het was lekker uiteenlopend. Ik had wel echt keuzestress gehad, hoor. Ernst, Bobby en de rest, of opposites. Nou goed, ze zijn van de kade. Ze werden in Nederland opnieuw met open armen ontvangen. Die gozers zijn natuurlijk heel lang weg geweest. Maar ja, de verhalen doen de ronde dat ze voorlopig nog niet met pensioen gaan. Dus we moesten het eigenlijk zien als een hele lange sabbatical die ze hebben genomen. Hey, en over de Zwarte Cross gesproken. Onze online ster Julian die was daar om aan kinderen te vragen wat hun vader doet. Ja, de vraag is dan, kunnen ze dat uitleggen? Nou, dit filmpje heeft zoveel likes gekregen. En ik snap helemaal waarom, want het is zo geinig om naar te kijken. Dit, let op.
1: Werkt jouw vader?
2: Ja, op zijn werk in zijn kantoor.
1: En wat doet hij dan op werk?
2: Gewoon werken.
1: Verkoopt hij dingetjes?
2: Ja, hij koopt goud.
1: Werkt hij bij een bank?
0: Ah, dat lach je ook van een meisje. Ja, we hebben heerlijke content voor je klaarstaan op TikTok, @NPO3FM en ook op Instagram. Dus mis dat niet en neem vooral eens een kijkje online. Nu op de radio Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of

0: Deborah Lawson en Lush
1: Life. 3FM, ontdek je nog.
0: Ben jij klaar om volledig verrast te worden? Wellicht omvergeblazen, vind ik ook goed. Het zou zo meteen kunnen gebeuren, want ik heb muziek meegenomen van Nederlandse bodem. Ze heet Amina en zij heeft wat mij betreft een van de mooiste zangstemmen. Niet alleen van Nederland, maar ter wereld. Ik weet niet wat het is, ze klinkt heel helder en alsof ze iedere dag 6 liter water drinkt. En nog nooit in een rookhok heeft gestaan. Nou, dat kan je van mij natuurlijk niet zeggen. En iedere keer als ze dan een liedje uitbracht in de afgelopen jaren dacht ik, ja, ik vind het te gek, maar het is nog niet dat ene liedje wat ik dan ook echt aan iedereen wil laten horen. Dat ik het zelf ook van de daken wil schreeuwen. Nou, dat is tot nu. Want dit is zo leuk. Ik vind de tekst zo slim bedacht. Het is een liedje waardoor je je iets minder zorgen gaat maken in je hoofd. Nou, dat is op de werkdag ook altijd gewenst. En ik ben reuze benieuwd wat je ervan vindt. Dus gebruik even ons enige communicatiemiddel tussen jou en mij. De NPO Luister-app. En laat je mening achter voor deze nieuwste Amina. We doen toch

0: zo leuk en zo'n goede zangeres, Amina. Ik zag haar in een voorprogramma van 3FM Talent Miga. En ik was blown away. Zo tof vond ik het. Joas zegt, we doen toch allemaal maar wat. Maar goede muziek ben ik nooit zat. Dat is een positieve recensie. Frank die is wat twijfelachtiger. Die zegt, hi Sof, ja weet je wat het is? Er zijn nu zoveel van dit soort zangeressen. Of ligt dat aan mij? Ja Frank, er zijn meer zangeressen met een goede stem in Nederland. Ja, maar ik denk ook niet dat daar een limiet op zit, toch? Nou, misschien wilt u nog even vallen, dat kan. Ik ga morgen sowieso opnieuw voor je draaien. De nieuwste van Amina, we doen toch allemaal maar wat.
1: De Hocus Focus Mix.
0: En zo meteen rond 4:10 krijg je weer een spiksplinternieuwe Hocus Focus Mix. En soms kan je dat wel gebruiken, toch? Een beetje muzikale motivatie op je maandag. Die eerste dag van de week en waarschijnlijk staat je hele to-do-list vol met allemaal klusjes die je nog moet afvinken. Heb je er zin in? Nee. Moet het gebeuren? Waarschijnlijk wel. Ik wil je uitnodigen om zo meteen tijdens die mix iets uit te voeren waar je tegenop ziet. Of waar je helemaal niet tegenop ziet. We gaan samen aan de bak tijdens die Hocus Focus mix. En het leuke is, behalve de mix zelf, maak je ook kans op een hele fijne prijs voor op je bureau of op je werkplek. Namelijk een snoeppot. Dus meld je even in de NPO Luister-app. En laat er weer aan mij weten wat jij gaat fixen tijdens die mix. Welk klusje ga jij afstrepen? Laat het weten en maak kans op die snoeppot. En nu voor je...

te gaan vinken. Ik zou zeggen, geef die volumeknop even een slinger. En laat mij jou helpen om jou die broodnodige motivatie te geven. Zo richting het einde van je werkdag. Vandaag in de Hocus Focus Mix. Onder andere All Saints zit erin. Purple Disco Machine. Michael Jackson. Genoeg heerlijks om hard op te kunnen werken. Martin die zegt, ik ga met mijn zoon aan de slag met de volgende Lego set. Ja, ik weet van Martin dat er vorige week een heel kasteel uit de grond is gestampt.

0: Heeft het nou echt zin om het samen te doen of duurt het eigenlijk alleen maar langer zo?
1: Het gebreugd is heel erg zorgvuldig. Dus de kruiden die over datum zijn, die worden nu in één keer goed aangepakt en weggegooid. Dus het is alleen maar goed.
0: Dus het is niet alleen schoonmaken, maar ook echt het uitzoeken van troepjes eigenlijk?
1: Ja, absoluut, absoluut. Dat dus, was noodzakelijk, dus ja.
0: Is het schrikbarend qua houdbaarheidsdata? Want kan je even doorgeven wat het meest schrikbarende jaartal is wat jij hebt gevonden op een kruidenbordje?
1: 2018?
0: Ja, nee, dan is het wel even nodig. Dan is het wel even nodig. Sandra, leg eens uit, waar was je nou mee bezig tijdens die Hocus Focus Mix?
1: Waar was ik mee bezig? Ja, ik was bezig met een sopje om de kastjes, af te doen. En mijn zoon die was ook bezig met de kastjes aan het afdoen. Dus, ja.
0: Heel goed. En kijk, los van dat hij vast heel veel van je houdt en dat hij denkt gezellig met moeders even wat quality time doorbrengen. Het is ook gewoon een keiharde zakendeal, toch? Wat heb je met hem afgesproken?
1: Zeker. Nee, hij is op vakantie geweest, dus hij is hartstikke plat zak. Dus hij heeft geld nodig. Dus hij zei van, nou moeders, ik wil jou best meehelpen, maar wat krijg ik daarvoor terug? Dus,
0: ik ben een beelddenker. Ik zie het helemaal voor me dat hij dan bij jou aanklopt van, mams, mijn geld is op. Want hij was lekker op een stapvakantie, toch?
1: Ja, precies. Ja, hij is naar Knokke geweest.
0: Oh, naar Knokke in België?
1: Ja, absoluut. Ja, ja.
0: Kijk eens even. En mag ik dan ook vragen wat hij dan hiermee verdient met het klusje?
1: Ja, ik had zelf gezegd van god, je moet zelf nog maar even een bedrag verzinnen. En dan ga ik even kijken wat een redelijk bedrag is. Dus goed, ik denk als hij mij nog even 2 uur meehelpt, dan zijn we zo'n 3 uur bezig.
0: Ja.
1: Dan vind ik toch wel, ja, 30 euro of zo, 10 per uur. Vind ik wel een redelijk bedrag.
0: Dat is een prima uurtarief hoor.
1: Precies.
0: Heel schappelijk. Maar goed, het is ook wel eens leuk als jij er iets aan overhoudt, behalve schone keukenkastjes. Dus nou, geld gaat hem dan niet worden, maar een snoeppot, is dat iets?
1: Oh, nou, daar ben ik helemaal verzot op, Sofie.
0: Heel goed. Kom naar je toe, Sandra. Groetjes aan je zoon ook.
1: Superfijn. Oké, ga ik zeker doen. Dankjewel.
2: Hey, yo, yo. This is my new single. And you're listening to my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Somber. My body isn't ready.
5: Met 3FM ontdek je nog.

0: postcode-loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Is die maandag toch alweer bijna voorbij? Dat is lekker, je hebt hem overleefd. Zometeen een nieuwe zomermiddagshow. Eerst het laatste nieuws. En dan krijg je van Stef Banstra.
7: Hey Sebastian, goedemiddag. De vrouw die om het leven is gekomen bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. NOS op 3. Ze was 65 jaar en vierde dat evenement samen met haar dochter. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de Duitse politie. Abdul B. was al eerder veroordeeld en dat ziet Duitse politici helemaal niet lekker, vertelt correspondent Gimbal Duk.
8: Van links tot rechts hoor je wel vooral de verbazing hoe het überhaupt kon gebeuren dat deze Abdul B. op vrije voeten liep, ondanks dat hij meermaals is opgepakt. Verder hoor je eigenlijk ook dezelfde reacties als bij alle voorgaande aanslagen van de afgelopen jaren, waarbij bijvoorbeeld de rechtsradicale AfD vooral naar immigratie kijkt, de politievakbond vooral een nieuwe oproep doet dat de politie meer bevoegdheden moet krijgen en ook vanuit meerdere LHB BTI-organisaties wordt er juist op gewezen dat er meer moet worden gedaan aan preventie bij jongeren.
7: Wat ander nieuws uit Duitsland. In een hotel daar, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden, meldt onder meer het AD. De man van 35 checkte afgelopen zaterdag in bij zijn hotel, maar verliet de volgende dag niet op tijd zijn kamer. En toen het personeel van het hotel ging kijken, vonden ze het lichaam van de man. De politie gaat uit van een misdrijf en onderzoekt de zaak. Volgens een Duitse regionale krant is de man gewurgd. In Zevenaar in Gelderland zijn vanochtend 10 jerrycans gevonden met vermoedelijk drugsafval erin. Een deel daarvan lag op de rijbaan, een ander deel liep weer in de bosjes. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om die jerrycans af te voeren. En de politie bekijkt nog waar ze vandaan komen. En FIFA-baas Gianni Infantino is voor het allereerst ingegaan op alle kritiek op het WK voetbal. In een uitgebreid bericht op zijn Instagram-pagina haalt hij uit naar zijn critici. Lang verhaal kort, hij zegt eigenlijk zo'n beetje dat het één groot feest was, dat er niks is misgegaan en dat critici gewoon allemaal te hatelijk zijn. Nou, dan moet onze sportverslaggever Dien van het Laar toch echt wel wat kanttekeningen bij plaatsen.
9: Want voor aanvang van het toernooi werd een Somalische scheidsrechter, die werd niet binnengelaten omdat hij vermeende banden zou hebben met terroristische organisaties. Die werd geweigerd om Amerika in te komen. De Iraanse selectie die heeft ook een toernooi gehad om snel te vergeten, want sommige spelers en stafleden die hebben geen visum gekregen of moesten heel erg lang wachten op aankomst in de Verenigde Staten.
7: En dan was er nog die rode kaart van de Amerikaanse spits Belogun. Die werd teruggedraaid na een belletje van de Amerikaanse president Trump aan Infantino. Het weer vanavond alleen in het oosten nog kans op een bui. Morgen weer een volop zonnige dag. In het oosten wel wat bewolkter. Het wordt ook weer wat warmer. In het zuiden kan het wel 30 graden worden.
6: Dank u wel, Stef Banstra. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg een kwartier vertraging. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor afrit Tolen 10 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht een half uur vertraging. 3FM.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
12: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
6: Heugelijk nieuws uit Albert Heijnland. Ik ben er heel blij mee en jij misschien ook wel. Ik ga het er zo met je over hebben. Eerst Somjeu. Dit is Multicolor.

Zoals Geert Wilders heeft beloofd, is daadwerkelijk de zon weer gaan schijnen in Nederland. Het heeft niks met Geert Wilders te maken, geen zorgen. Nee, heugelijk nieuws. Want in de schappen van Albert Heijn ligt mijn favoriete chips ter wereld aller tijden. Fonzies. Het zijn Italiaanse chipjes. Het is een beetje een frietje met een aantal met een huidaandoeningen, zo lijkt het een beetje. Het is met kaassmaak. Het is lekker luchtig. Het is zo lekker. Je krijgt het ook vaak bij je aperitief in Italië. Vaak een beetje als amuse soms wel in restaurantjes. Het is zo'n lekker chipje. En eindelijk is hij dus verkrijgbaar in Nederland. Het nemen we helemaal mee naar het moment dat ook de voetballetjes van Cheetos op een gegeven moment verkrijgbaar waren in Nederland. En nu? Nu moet het hek toch van de Dam zijn. Nu moeten al je favoriete vakantiesnacks, al je favoriete vakantiedingetjes uit de supermarkt, moeten toch ook langzaam naar Nederland gaan komen. En weet je wat? We gaan gewoon met z'n allen een hele grote aangetekende brief sturen naar de supermarktbranche, om ervoor te zorgen dat onze favoriete vakantiesnacks in Nederland verkrijgbaar gaan zijn. Dat je dus in hartje winter, in de krochten van de duisternis en van de kou, toch even weer naar dat favoriete chippy of dat snoepje uit Spanje, uit Frankrijk, of waar dan ook kan grijpen. Het enige wat daarvoor nodig is, is een lijst met van die dingen. Dus wat is jouw favoriete snack? Wat is het eerste dat jij haalt als je bent geland, als je bent aangekomen op de plek van bestemming in de supermarkt? Favoriete snackie, drinken, het mag alles zijn.

Lost Frequencies, Live It All hoorde je bij 3FM. We gaan een grote lijst maken en die sturen naar alle Nederlandse supermarkten met alle snacks die wij met z'n allen halen in het buitenland. Zodra je op vakantie op bestemming aankomt, het eerste wat je haalt. Er komen al hele leuke dingen binnen via de NPO Luisterapp, maar vul die lijst aan

0: en It's Time bij 3FM.
1: Hey Sebastian!
2: Sebastian.
0: Ik vind dit een heerlijk lijstje. Ik krijg er ook heel veel honger van. Af en toe ook een beetje dorst. Met op zoek naar buitenlandse producten. Producten die je op vakantie onmiddellijk haalt. Zodra je daar bent geland of bent aangekomen in de supermarkt. Je favoriete snacks, je favoriete drinken. Maar waarvan je het liefst ook zou willen hebben dat ze het hier in Nederland verkopen. Omdat mijn favoriete chipje uit Italië eindelijk te koop is hier in de Albert Heijn in Nederland. Fonzie's, mocht je ze tegenkomen, haal ze. Stuur het liefst ook een zakje hier naartoe op, want ik kan er niet genoeg in huis hebben. Echt heel blij dat die er nu hier in Nederland zijn. Gabriella heeft ook naar de NPO luisteren. Die zegt, nou, als je al 4 jaar niet meer in Nederland woont, verlang ik toch stiekem alweer naar de croissantjes van de Appie. Dus die is het juist weer andersom, met de krentenbollen. Gabriella, stuur even een adres, gaan we kijken of we wat kunnen regelen voor je. En Sterre zegt, wanneer we op surftrip zijn in Bretagne, grijpen we in de supermarkt als eerste naar de Bretschipjes. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar ik weet wel welke ze bedoelt. En dan natuurlijk de beurre de sel, oftewel zeezoutboter. En dan 10 zakken mee naar huis. Dat zou mijn oog niet opvallen op zeezoutboter. Maar goed, Charlotte, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat is het eerste dat jij haalt als je in het buitenland op vakantie gaat en naar land?
3: Nestie. Altijd Nestie.
0: Gewoon ijstie?
3: Ja, dat is gewoon ijstee, maar dan wel echt van het merk Nestie.
0: En wat maakt die dan precies zo lekker?
3: Ja, het is gewoon de smaak. Juist denk ik ook omdat je het niet meer in Nederland hebt. Dat maakt het toch bijzonderder. Ja, meer bijzonder.
0: Ik zit even te kijken op de afbeeldingen van Nestie. Is het gewoon een belangrijke vraag? Een flesje of een blikje?
3: Ik zie het vooral tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar in blikjes.
0: Ja, maar dat vind ik wel een ijsje. Altijd het allerlekkerste. Verkochten ze vroeger toch wel in Nederland, of niet?
3: Ja, klopt. Ja, vroeger wel, maar nu gewoon niet meer. Ik kan het alleen nog in Spanje en Portugal vinden.
0: Hé, kijk, dus dan weten we ook hoe we dat misschien wel kunnen regelen. Want het bestaat dus nog wel echt ook. Als het ooit in Nederland was en het is weg, dan kan het ook natuurlijk wel eens zijn dat het niet meer bestaat. Oké, en dus het enige wat je wil is dat? Gewoon een lekker ijstietje?
3: Vooral dat.
0: Nou, dan gaan we dat in ieder geval erbij schrijven op de lijst. We gaan een grote lijst maken voor de supermarktketens in Nederland. Met allemaal producten die in het buitenland wel verkocht worden. Waarin de schappen in Nederland ook nog gewoon genoeg ruimte voor moet zijn. Dus dankjewel.
3: Yes.
0: En een fijne vakantie denk ik nog, hè?
3: Dankjewel.
0: Doei.
3: Doei.

0: Goedemiddag.
1: Ik ben vaak in Zwitserland geweest om naar Italië te gaan, maar omdat er alles zo pokkenduur is, durf ik daar eigenlijk nooit iets te kopen. Jij wel. Jij houdt namelijk heel erg van...
0: Nu Stengeli.
1: Ja, en wat zijn... Ja, jij mag het zeggen.
0: Ja, dat zijn smalle, kleine, hartige, of knapperige hazelnootkoekjes. Te lekker.
1: Hartige hazelnootkoekjes?
0: Nee, niet hartig, ik bedoel knapperig.
1: Oké. En ja. Even kijken, ik zit hier naar een paar foto's te kijken. Het ziet er eigenlijk meer uit als een klein bakkersbroodje of zo, dan heel klein.
0: Nou ja, het is echt heel klein hoor. Dus het is echt geen broodjes, het zijn echt koekjes.
1: Ja, het zijn echt soort lange vingertjes.
0: Ja.
1: En waarom zijn deze zo lekker dan?
0: Ja, dat knapperige, ze zijn niet al te zoet. Zit vol met hazelnoot. Het is echt, het is verslavend. Ik had laatst een zak en dan is het ook echt gewoon in 2 dagen leeg.
1: Maar is dit een heel erg lokaal ding in Zwitserland? Want ja, ik heb nooit een reclame ervan gezien of zo. Of ergens in een tankstation liggen, zover ik me kan herinneren. Of het is niet opgevallen?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, ik weet dat alleen maar in 1 winkel te koop is. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar... De naam van die winkel.
1: Ik denk niet dat de Zwitserse reclamecodecommissie meeluistert, dus mag hoor. Dat is geen probleem.
0: In de Migros is dat dus. Daar zijn ze te koop. En ze zijn inderdaad duur, wat je al eerder zei, maar ze zijn gewoon te lekker.
1: Noes Stengeli. Oké. Mocht ik nog ergens in de buurt zijn deze zomer, ga ik ze sowieso even proberen, dat wel. Dankjewel in ieder geval, maar die zou je dus graag ook in Nederland verkocht zien worden.
0: Ja, heel graag.
1: Dan gaan we dat ook gewoon opschrijven voor alle supermarkten in Nederland. Ook dit is een snackje uit het buitenland dat we graag in een lokale supermarkt ook zouden willen hebben. Dankjewel.

0: krijg je het laatste nieuws van Stef Banstra.
1: Goedemiddag, de Duitse anatoom Gunther von Hagens is overleden. Ja, dat deed bij mij ook niet meteen een belletje rinkelen, maar wel toen ik las dat hij de bedenker is van Body Worlds. Je weet wel, die expositie wereldwijd met allerlei opgezette mensen. Gunther von Hagens werd wereldberoemd met zijn eigen conserveermethode, genaamd plastineren. En daarbij werd water, vet en ook bloed na het overlijden vervangen door siliconen. Ja, Body Worlds trok miljoenen bezoekers over de hele wereld. En dat was in het begin best eventjes wennen. In 2001 bijvoorbeeld kwam Body Worlds naar Brussel toe. En daar was deze professor toen echt niet over te spreken.
2: Het geheel wordt voorgesteld als een circus. Ik vind dit beneden menselijke waardigheid, ja. Ik denk dat wij allemaal graag humor hebben, maar dit vind ik zeer morbide humor.
1: Ja, morbide was het zeker. Het ging immers om dode mensen die hun lichaam hadden tentoongesteld en gedoneerd aan de wetenschap. De anatoom in het brein achter Body Worlds, Gunther von Hagens, was 81 jaar.
3: Vraag blijft, wat gaan we doen met zijn lichaam?
1: Hij wil zelf ook geplastineerd worden.
3: Ja? Ja, gaat wordt hij tentoongesteld?
1: Dat heeft hij gezegd, zeker.
3: Oh god, nou, dan ga ik toch maar een keertje kijken daar. Ja.
1: Automaten zijn in opmars, dat meldt BNR. Ik heb het natuurlijk over auto's waarin je niet hoeft te schakelen. Inmiddels is ruim 40% van alle auto's in Nederland een automaat. 6 jaar geleden was het nog ruim 20%.
4: De reden erachter natuurlijk is dat er steeds meer hybride en elektrische auto's zijn. En die zijn eigenlijk allemaal standaard uitgerust met zo'n automatische versnellingsbak.
3: Ja.
4: En je moet even kijken, wie zijn hier dan meer geïnteresseerd in? Eigenlijk 65-plussers en jongeren.
1: Al dus de redacteur van BNR. De meerderheid van de Nederlanders rijdt nog wel in een schakelbak. Maar de opmars is duidelijk. Want fabrikanten maken ook steeds minder schakelmodellen.
3: Ja, ik las laatst ook iets heel confronterends. Als in, ik ben heel tevreden over mijn eigen rijstijl. Ik ben er heel zelfverzekerd over. Ik probeer ook zo zuinig mogelijk te rijden. Want ik heb een schakelbak en dan wil ik natuurlijk wel een beetje slim schakelen.
1: Ja.
3: Maar ik las dus dat het eigenlijk altijd sowieso zuiniger is om een automaat rijden, omdat die natuurlijk veel beter aanvoelt wanneer je moet schakelen. Dus misschien nog een reden om een automaat te kopen.
1: Gaan we uit met wat sportnieuws, want Dusan Tadic gaat naar NEC toe.
3: Ja.
1: De Serviër van 37 tekent een contract van 2 jaar en komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. De verwachtingen zijn hoog, hoor, vertelt de NEC-watcher Richard van der Maren.
5: De transfer zegt veel over de ambities van de Nijmeegse club. Tadic wordt gezien als een speler die belangrijk moet zijn dit seizoen in de Europese wedstrijden die de Nijmeegse club gaat spelen. En verder zegt NEC ook dat Tadic de mogelijkheid krijgt om zich alvast te ontwikkelen in het trainersvak.
1: Ja, NEC speelt op 4 en 11 augustus in de derde voorronde van de Champions League tegen het Griekse Olympiakos.
3: Het weer op.
1: Vanavond alleen in het oosten nog kans op een klein buitje. Morgen vooral een zonnige dag. In het oosten is het wel wat bewolkt. Het wordt weer warmer, ook in het zuiden maximaal 30 graden.
3: Dankjewel. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Het is nogal rommelig op de weg door een combinatie van ongelukken en werkzaamheden. Met de meest opvallende vertragingen op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Beest een kwartier vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht een half uur. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor Moerdijk. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar dicht. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. Dit duurt tot ongeveer 8 uur vanavond. Dus ik zou omrijden als ik jou was. En als laatste de A27. Breda richting Gorkum voor industriegebied Avelingen.

Iedere zomermiddagshow gaan we in buitenvertrouwde kom net even ergens anders op vakantie. Vorige week Japan, Peru, Botswana, van alles gehad. Waar we zo meteen heen gaan, vertel ik je zo.

0: 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je dan die concertkaartjes.

0: Eric Prydz, Call On Me, hoor je bij 3FM.
1: Buiten Vertrouwde Kom.
0: Iedere werkdag deze zomer gaan wij in Buiten Vertrouwde Kom samen eens een keer ergens anders op vakantie. Ik ga zelf ieder jaar naar Italië. Dacht, moet het keer ergens anders gaan zoeken. Heel veel Nederlanders gaan natuurlijk ook gewoon naar Frankrijk en Spanje. En Italië staat ook hoog in die top 5. Het zijn een beetje die vaste vakantielanden waar we misschien gewoon een keer vanaf moeten stappen. Even wat inspiratie ergens anders in Europa, misschien wel buiten Europa zoeken. Doen we in Buiten Vertrouwde Kom. Zometeen heb ik Peter aan de telefoon. En die is op vakantie geweest en wil er graag over vertellen. In een land waarin ze heel goed zijn in heel veel verschillende sporten. Vooral op de Olympische Winterspelen en schaken. Maar sinds kort ook in voetbal. De kaasschaaf is daar uitgevonden en een bekend schilderij met een hele grote schreeuw van Edvard Munch komt uit dit land. Waar we zo meteen heen gaan, hoor je naar Lil Nas X, Starwalking en eerst de allernieuwste van Teddy Swims. Dit is Break Up in Reverse bij 3.

0: Lil Nas X en Starwalking hoorde je op 3FM. Een keer wat anders dan Frankrijk, Spanje of Italië. Een keer ergens anders op vakantie. Dat zoeken we nu.
1: Buiten, vertrouwde kom.
0: Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent buiten vertrouwde kom geweest in?
2: In Noorwegen.
0: Noorwegen. Ja. Wat voor vakantie heb je gemaakt in Noorwegen?
2: Ja, dat was een cruise. Ik kreeg een voucher van een familielid.
0: En met wat voor verwachtingen ging je dan uiteindelijk op cruise door Noorwegen? Ik denk mooie landschappen dat je verwachtte door de fjorden heen. En welke periode was het?
2: Maart was dat, ja.
0: April. Dit jaar nog?
2: April. Nee. 2 jaar geleden.
0: Dus wel nog niet helemaal in de zomer, maar ook niet in de ultieme kou. Dus nee. Je kon wel een beetje buiten genieten ook.
2: Ja. En voor mij zijn dat soort landen heel erg goed. Want hele warme landen, of eigenlijk warme landen, is niet zo goed voor mij in verband met mijn hart.
0: Wat zijn dingen waar je dan een beetje op kan terugvallen, net als bij een normale vakantie? Want dan heb je je vaste snackjes die je misschien haalt in de supermarkt, of het strand waar je toch iedere keer weer naartoe gaat. Wat zijn de rituelen die je hebt, je vakantierituelen die je op die cruise hebt ontwikkeld?
2: Ja, je rituelen is dat je altijd je vaste ontbijt en je diner is helemaal verzorgd, inclusief.
0: Heerlijk.
2: Op een menukaart krijg je dat elke dag op je kamer gepresenteerd, wat er gegeten wordt en waar je uit kan kiezen. En 's avonds kan je dus kiezen uit een diner uit 2 soorten. De een houdt van vis, en de ander houdt van kip. De ander houdt meer van vlees en de ander houdt meer van kip. Dus of vis.
0: Maar dit klinkt wel heel aantrekkelijk voor mij eigenlijk. Tot nu toe heb je me wel goed te pakken. Wat is als je nu terugkijkt op die cruise door Noorwegen, wat was je hoogtepunt? Wat is iets waar je misschien wel door overtuigd zou raken om het nog een keer te doen uit die vakantie?
2: Ja, het hoogtepunt vond ik eigenlijk de plaats Bergen en Aalesund. Het was daar erg fris, koel. Dus dat was nogmaals ideaal voor mij.
0: Ja.
2: Ik heb daar op mijn gemak, door in mijn huppie, ik reis alleen, heel vaak alleen.
0: Kijk,
2: dus ik heb in alle steden ben ik gaan wandelen en gaan lopen, openluchtmuseums gezien en zo. Ja, en Bergen en Aalesund zijn plaatsen die waar ik veel foto's en filmpjes heb genomen.
0: Nou, dat is uiteindelijk de vraag die altijd belangrijk is in Buiten Vertrouwde Kom. Zou je nog een keer deze vakantie boeken? Is het voor herhaling vatbaar, zoals de vaste camping in Frankrijk ook zou zijn?
2: Ja, zeker. Ja, ik vind het een hele vriendelijke, aardige mensen. Attent. Ja, bij musea's en zo. En in winkels en alles. Ja, allemaal, ja.
0: Waarom is Keen met Disconnected zo onlosmakelijk verbonden met die vakantie voor jou?
2: Omdat ik dus eigenlijk nooit verbonden was met zo'n land. Disconnected.
0: Oh, en juist. Wat goed zeg.
2: en nu eigenlijk wel. Ik was er dus erg mee disconnected.
0: Ja, dankjewel Peter. En tot de volgende vakantie.

0: waar ik veel foto's en filmpjes heb genomen.
1: Nou, dat is uiteindelijk de vraag die altijd belangrijk is in Buitenvertrouwde.com. Zou je nog een keer deze vakantie boeken? Is het voor herhaling vatbaar, zoals de vaste camping in Frankrijk ook zou zijn?
0: Ja, zeker. Ja, ik vind het een hele vriendelijke, aardige mensen. Attent. Ja, bij musea's en zo. En in winkels en alles. Ja, allemaal, ja.
1: Waarom is Keen met Disconnected zo onlosmakelijk verbonden met die vakantie voor jou?
0: Omdat ik dus eigenlijk nooit verbonden was met zo'n land. Disconnected.
1: Oh, en juist. Wat goed zeg.
0: en nu eigenlijk wel. Ik was er dus erg mee disconnected.
1: Ja, dankjewel Peter. En tot de volgende vakantie.

wat is het fijn om deze een keer te draaien op 3FM. Keen Disconnected, de vakantieplaat van Peter, die op vakantie was in Noorwegen. Buiten vertrouwde kom, een keer wat anders dan Spanje, Frankrijk of Italië. Heb je ook nog een vakantie gehad buiten die vertrouwde kom? Laat het even weten via de NPO Luisterapp. Belt jou deze zomervakantie misschien nog wel op? En mag jij alles vertellen en mij proberen te overtuigen en misschien de rest van Nederland om ook een keer daar op vakantie te gaan? Het is Sebastian hier op de plek van Barend en Benner deze zomer. Nu topic

0: Topic en Becky G. Heb je dat gehoord? Jan Smit heeft een huis voor zijn ex gekocht. En criminelen hebben na een achtervolging een hele grote boodschappentas vol met cocaïne langs de weg gesmeten. En er waren vandaag boerenprotesten. Allemaal dingen die er vandaag net niet toe deden. Dus zometeen de dingen van de dag die er wel toe doen. 3FM.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: De grote comeback van een van de belangrijkste mannen in Hilversum. Wie en wat, dat hoor je zo meteen. Laatste nieuws, dat krijg je van Stef Banstra.
7: Ja, goedemiddag. Heb jij het al gespeeld?
8: Ik kwam speciaal hier naartoe om te halen.
7: Ja, waar het over gaat, vertel ik je zo meteen. NOS op 3. Ik begin met ander nieuws, want er zijn al meerdere meldingen gedaan van discriminatie tijdens de World Pride. Tientallen LHBTI'ers hebben zich tot nu toe gemeld, zegt de organisatie Reported Always, ook wel bekend als Rita. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen. Normaal gesproken zijn het er maar een paar per dag. Vooral bezoekers van de Pride Walk en van het Milkshake Festival in Amsterdam afgelopen weekend zeggen dat ze werden lastiggevallen. Volgens Rita zou de grote toename mede kunnen komen doordat de organisatie zichtbaar is tijdens de Pride. Prins Bernhard vindt het tijd om te cashen. Hij verkoopt namelijk al zijn panden en zijn belangen in het circuit van Zandvoort. De afgelopen jaren richt hij zich vooral op vastgoed, waardoor hij de bijnaam Pandjesprins kreeg. Mijn collega Marieke de Vries weet waarom hij nu zijn zakelijke belangen verkoopt.
9: Omdat hij zijn geld en energie wil steken in kunstmatige intelligentie. Als vastgoedondernemer zocht hij vaak de grenzen en risico's op. Huurders van zijn panden in Amsterdam verweten hem de regels te overtreden. En ook ging hij in zee met niet onomstreden figuren. Hij wordt omschreven als een zakelijke veelvraat. Een alles-of-niets ondernemer die eerst alles investeerde in het internet, toen in het vastgoed en nu dus kunstmatige intelligentie.
7: En hoeveel de verkoop Prins Bernhard oplevert is niet bekend. En er is een nieuwe hype in puzzelboekjesland. Het gaat om Murdoku. Het is een soort combinatie van Sudoku en Cluedo. Het is zelfs zo'n dikke hype aan het worden dat de boekjes bijna gelijk zijn uitverkocht. Dat zien ze ook bij deze boekenwinkel op Schiphol.
10: Het is echt belachelijk hoeveel ervan verkocht worden. Zodra ze op voorraad zijn, worden ze gelijk gereserveerd door de mensen. En dan zijn ze eigenlijk ook gelijk weer op.
7: Ja, en ook deze mensen zijn op zoek naar zo'n puzzelboekje.
11: Ik heb heel veel mensen hierover gehoord. Mijn zusje heeft hem gekocht. Toen hebben we een paar puzzels samengemaakt. En nu denk ik, ja, nu moet ik zelf gaan beginnen ermee.
12: Op TikTok. Ik weet niet, gewoon voor zo'n paar kanalen die het op hadden staan. Niet per se hele grote, maar gewoon net een paar van die spamkanalen die het gewoon heel veel opzetten in de hoop dat het een beetje verkoopt.
11: Ik kom speciaal hier naartoe om het te halen.
7: Nou, we weer mee voor jou in elkaar gepuzzeld. Vanavond alleen in het oosten nog kans op een buitje. Morgen volop zon, in het oosten wel wat bewolker. Het wordt ook weer wat warmer. Temperaturen tot maximaal 30 graden.
0: Dank je wel, Stef. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Het is nogal rommelig op de weg door een combinatie van ongelukken en wegwerkzaamheden. Dus de meest opvallende vertragingen vind je op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht heb je 26 minuten vertraging. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor Moerdijk. Daar is de weg dicht door een ongeluk. En het omrijden kun je het beste doen via de Haringvlietbrug. Over de A59 en de A29. Duurt tot 8 uur vanavond ongeveer. En de A27 Breda-Gorkum. Voor industriegebied Avelingen heb je een klein kwartier vertraging. 3FM.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Wat ben jij?
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: 3FM. Sebastiaan Ockhuizen.
8: Zometeen de drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden. Met een hele grote comeback onder andere, maar ook een sluipend gevaar. Meer erover zometeen naar Shakira en Burna Boy.

0: Sarah Burnerboy, Die Die.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Sebastian de hele zomer hier op de plek van Barend en Benner, maar nog steeds iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden om toch even up-to-date te zijn met het alledaagse leven in de zomervakantie. Netflix gaat op zoek naar 20 amateur-darters. Mart Meijer luistert hier mee. Die het aandurven om het op te nemen tegen de grote, grote wereldkampioen Luke Littler. Luke de Nuke. Degene die hem weet te verslaan krijgt £500.000. Dat is dus meer dan €500.000. Volgens mij bijna €600.000. Beat Luke Littler wordt eind oktober live uitgezonden. Net zo richting die kerstperiode dus. Heerlijk man. Dan gaat het dart allemaal weer lekker rollen. En misschien weet jij dan wel eventjes rijk te worden ermee. En we zitten natuurlijk sowieso nu midden in de vakantieperiode. Dus waarschijnlijk is de helft van het kantoor waar je nu aan het werk bent helemaal leeg. Of is de snelweg waar je normaal altijd in de file staat lekker rustig. Als iedereen dan weer terugkomt van vakantie, hoor je toch wel vaak, ja, ik was de eerste week van vakantie helemaal ziek. Misselijk, hoofdpijn, alles. Ook als student kun je dat best herkennen, dat de eerste week van je schoolvakantie gewoon net niet goed valt. Maar hoe kan dat nou? Zometeen hier in de show Vincent van Haasten, redacteur bij Quest, over het fenomeen vrije tijdziekte. En vandaag, ja, we waren er bijna niet klaar voor hier op de parkeerplaats. De grote ontvangstboog stond al klaar. De Arc de Triomphe van Hilversum eigenlijk. De Mathieu van der Poel van 3FM. De eindsprint heeft hij genomen om tijd terug te zijn van 3 weken Frankrijk. Mr. Tijdloze Tracks Ivo van Breukelen is weer terug op de zender. Of het dan vanochtend te horen was dat hij op vakantie was geweest. Even checken hoor. Of in de logger gedoken zoals ze dat noemen.
3: Daar zijn we weer. Het is maandag 27 juli. Terug van 3 weken vakantie in Zuid-Frankrijk.
0: Nou, gaan lekker. Uurtje later even checken wat hij toen zei aan het begin.
3: Gorilla's en Clint Eastwood hoorde je bij 3. Ik, over 3 gesproken. Ik ben dit weekend teruggekomen van 3 weken Frankrijk.

0: de track die je het allermeeste gaat horen is van Silver Bumper. Je hoorde On Tonight. Misschien heb je het wel eens gehad, ik nog nooit, maar ik zie het de laatste tijd zeker steeds vaker voorbij komen. Ziek zijn of gewoon lekker niet fit zijn in de eerste week van je vakantie. Ik moest er even meer over weten.
1: Barend en Benner. How you feeling?
0: Telefoon, redacteur van Quest, Vincent van Haasten. Vincent, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Het is misschien iets wat nu ik er kennis van neem eigenlijk, langzaam in mijn hoofd gaat spoken, dat ik het deze vakantie ook wel ga krijgen. Vrije tijdsziekte is eigenlijk een alomvattende term voor verschillende dingen die bijvoorbeeld aan het begin van je vakantie kunnen voorkomen. Wat is het precies?
2: Ja, dat is dus een soort van verschijnsel dat precies op het moment dat we op vakantie gaan en dat alle druk van onze schouders zou af moeten vallen. Juist opeens merken van, hey, ik heb hoofdpijn, ik heb een beetje verkoudheid, ik ben moe, griepklachten, algehele malaise die dus aan het begin van je vakantie optreedt.
0: Ik heb het zelf volgens mij niet dat ik mijn actieve herinnering eraan heb zo al gehad. Maar is dit dan eigenlijk een soort mini-burn-out aan het begin van je vakantie? Want die symptomen heeft het wel een beetje, toch?
2: Ja, nou ja, het heeft dus wel wat te maken met die stress. Want waar het eigenlijk vandaan komt, is dat we voordat we op vakantie gaan gewoon eigenlijk altijd gigantisch veel te doen hebben. En ja, je herkent het misschien zelf wel. Je moet je wasjes nog doen, je moet je koffers inpakken. Je moet zonnebrand inslaan. Je moet natuurlijk ook op je werk het nog een beetje acceptabel achterlaten. Nou ja, alles bij elkaar zorgt dat gewoon wel voor een behoorlijke berg stress op je schouders. Ja, wat er dan gebeurt, is dat je sympathische zenuwstelsel extra actief wordt. En, nou, dat is eigenlijk een beetje het gaspedaal van het lichaam.
0: Oh ja.
2: En ja, wat er dan gebeurt is dat je allerlei stofjes aanmaakt, zoals adrenaline, cortisol. Ja, dat zijn eigenlijk stresshormonen. En die zorgen er op het moment zelf voor dat je lekker scherp bent en door kunt blijven gaan. Maar zorgen ook voor dat je misschien net even iets te veel van jezelf vraagt en dat je over je grenzen heen gaat. Nou ja, als dan vervolgens die druk wegvalt, wat er dan gebeurt, is dat die stofjes ook weg hebben. En dat jij dan opeens die vermoeidheid dubbels hard in je gezicht krijgt. En ja, dan blijf je een beetje met een lage weerstand achter.
0: Ja.
2: En ja, dan komen dus ook die klachten om de hoek kijken.
0: Ja, dus een parasympathische rebound, zeg je. Maar dat betekent ook, een rebound is altijd naar iets wat naar een soort hoogtepunt is gekomen. En wat je net zegt, net voordat de vakantie begint, moet je een hoop regelen om op vakantie te kunnen gaan. Je moet je werk inderdaad goed achterlaten. Dat betekent dat je dan juist precies het tegenovergestelde hebt. En de reden dat je op vakantie gaat is om even te ontspannen en om even weg te gaan van je werk. Heeft dat dan heel erg te maken met juist misschien de hoeveelheid energie die je zo kort voor die vakantie opeens opbouwt?
2: Ja, nou ja, dat is het wel een beetje. Je moet eigenlijk nog even voordat je weggaat een piekprestatie leveren. Waardoor je eigenlijk van jezelf leent energie die je in de week daarna dus niet hebt.
0: Ja, dat is niet handig, hè?
2: Ja, nee, dat eigenlijk zou het precies andersom moeten zijn. Ja. Maar in de praktijk vakt het toch zo uit.
0: Wat is dan wat zijn dan tips om het te voorkomen? Want als ik zelf kijk naar mijn eigen vakantie eind augustus, de week dat ik terugkom, ga ik ook verhuizen. Dus dat moet ik ook de week voor mijn vakantie allemaal regelen. Dus ik kan tips om dit te voorkomen denk ik wel heel goed gebruiken.
2: Nou, gelukkig ben je er nog redelijk op tijd bij. Want okay. Ja, de tips zijn wel een beetje de flauwe dingen natuurlijk. Zorg dat je op tijd begint met voorbereiden. Dus niet op het laatste moment nog even je paspoort moeten zoeken en erachter komen dat die eigenlijk verlopen is. Nou ja, bouw je werk een beetje rustig af. Dus zorg dat je dat niet allemaal de laatste dag nog aan moet overdragen en nog 40 mails moet beantwoorden. Dat helpt ook niet mee natuurlijk.
0: Nee.
2: En ja, wat verder ook nog helpt is sporten. Dat zorgt ervoor dat je toch die stress al, terwijl je in dat piekmoment zit, een beetje kwijt kan raken. En dat zorgt er dus ook gewoon voor dat je wat ontspannender op reis gaat.
0: Dus net juist in die piekperiode voor de vakantie, even de deur uit, even de benen strekken en liefst eens even goed sporten.
2: Ja, het voelt misschien verleidelijk om op dat moment gewoon lekker op de bank neer te ploffen, omdat je al genoeg aan je hoofd hebt. Maar toch juist eventjes een beetje jezelf prikkelen kan helpen om toch wat van je schouders af te gooien.
0: Oké, dat is wel goed om te horen dat er wel in ieder geval een soort van manier is om dit te voorkomen. Stel je hebt er nu last van of je bent bang dat je er last van gaat krijgen. Zijn er redenen om je eventueel dan zorgen te maken? Want lichte burn-out symptomen kunnen erbij komen kijken. Je kan je misschien helemaal nog verder in paniek ervan raken. Wat moet je doen als je er zelf last van hebt op vakantie?
2: Nou ja, Het voordeel is dat je wel dan op dat moment op vakantie bent. Dus ik zou zeggen, ga lekker bij het zwembad liggen. Zet je even over dat kuchtje heen. Of dat vervelende gevoel. Het gaat vanzelf weg, want je bent wel aan het ontspannen.
0: Eigenlijk heeft iedereen een beetje de mannengriep dan.
2: Ja, daar heeft het ook wel een beetje wat kenmerken van, ja.
0: Maar laten we die beerput even niet opentrekken nu. Dat lijkt me slimmer.
2: Een ander moment.
0: Vincent, redacteur bij Quest, heel erg bedankt. En ik denk nog een fijne vakantie deze zomer.
2: Ja, zeker. Ook over een klein maandje. Dus okay. Ik ben ook wel aan het afbouwen.
0: Vergeet die rustig aan te doen, inderdaad. Dankjewel,
2: yes.
0: Hè.
2: Komt goed.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.

Bob Sinclair, Love Generation bij 3FM. Binnen nu in een, wat is het, een minuut of zes, het laatste nieuws krijg je van Stef Banstra. Eerst nog eventjes een vergeten track, een van de doorbraaktrekjes van Olivia Dean, The Hardest Part.

0: Coldplay Adventure of a Lifetime, hoorde je bij 3FM. Jouw kans op 100 euro concertengoed binnen nu en een minuutje of, nou wat zullen we zeggen, misschien 6, misschien 7, misschien wel 10. Het ligt een beetje aan hoe lang Stef gaat worden met het nieuws, maar dat valt wel mee denk ik vandaag.
1: 2,5 minuut.
0: Ja, het is ook om mijn tijd. Dat komt allemaal goed. Hoe win je die 100 euro concertengoed? Pak even de NPO Livestream erbij. Heb je die nog niet? Download die dan snel. En laat daar jouw naam achter en degene met wie jij het allerliefste naar het concert waar je het daarna zou uitgeven, zo mee gaan. Allee. Je begrijpt me wel. Kom maar door met die aanmeldingen via de NPO Livestream. Dan
2: NOS op 3.
0: Dus misschien die 100 euro concertengoed wel voor jou. Het laatste nieuws krijg je van Stef Bas.
1: Ja, in 2,5 minuut dus. Goedemiddag. Langs meerdere snelwegen zijn op dit moment boerenprotesten aan de gang. Onder meer langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en ook de A2 tussen Vianen en Nieuwegein staan nu tientallen tractors. De boeren willen dat de stikstofplannen van het kabinet worden ingetrokken en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Deze man van boerenbelangenclub Agraxie denkt dat de protesten gaan helpen.
3: Ik hoop het. We zijn al 7 jaar bezig en ik ben er heilig van overtuigd dat als we 7 jaar geleden niet waren begonnen met de protesten, dat we nu hier al niet meer zo hadden gestaan. Dus ik hoop dat het gezond boeren

0: middenstand waar wij het nog wel eens over hebben, dat dat ook in Den Haag indaalt. En dat we dan op een goede manier met een gezamenlijk plan van aanpak kunnen komen. Waar alle partijen zich in kunnen vinden.
1: Boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag komt in Den Bosch. Dan naar het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft de kersverse premier Burnham zijn allereerste grote interview gegeven aan de BBC. Daarin zegt hij onder meer dat het nationale zorgsysteem in het Verenigd Koninkrijk, de NHS, drastisch op de schop moet. Want als er niks zou worden gedaan, dan zal het systeem helemaal instorten, waarschuwt Burnham.
2: I can't put a timeline on it right here, right now. If we don't do it, the NHS will collapse under the weight of trying to care for people who've really needed to end up in the NHS system.
1: Want de Britse zorg heeft onder meer last van lange wachtlijsten. Premier Burnham wil een nieuw systeem gaan opzetten, maar wil niet zeggen hoe lang het allemaal gaat duren.
3: Hoe is eigenlijk een beetje de algemene publieke houding tegenover deze nieuwe premier Burnham? Want het is eigenlijk altijd bij Engeland sowieso de afgelopen jaren natuurlijk heel veel verschillende premiers gehad. Dus ze blijven allemaal niet heel lang zitten. Maar er is altijd vanaf het begin een hele sterke mening over een Britse premier. Hoe is dat bij deze?
1: Wat ik tot nu toe heb gezien is dat de reacties heel goed zijn en dat mensen hem vooral een man van het volk vinden die besluiten neemt vooral in de kroeg en niet in de torentjes, zeg maar. Dat komt ook doordat de vorige premier Starmer best wel een wat stugge man was. Dat was een advocaat. Zo praatte hij ook een beetje. Hield zich aan de regels. Nou, gewoon een beetje een hele nette man. Hij is wat meer losjes. Ligt wat beter bij de mensen, denk ik.
3: Ja, ben benieuwd. We gaan het zien.
1: Gaan we even terug naar Nederland, want prins Bernhard kan binnenkort nog meer miljoenen euro's op zijn rekeningen gaan bijschrijven. Hij verkoopt namelijk al zijn panden en ook zijn belang in het circuit van Zandvoort. De afgelopen jaren richtte prins Bernhard zich vooral op vastgoed, waardoor hij de bijnaam Pandjesprins kreeg. En een volgend project heeft Bernhard ook al op het oog, vertelt mijn economiecollega Pomme.
4: Bernhard die staat wel een beetje bekend als de ondernemer die voor alles of niets gaat. Dat zag je natuurlijk in het vastgoed en ook eerst in het internet. Nou, zijn volgende project wordt kunstmatige intelligentie. Hij zegt dat hij daar veel uitdagingen in ziet. Hij blijft ook nog wel investeren in de autosport. Zijn woordvoerder zegt dat dat iets concreter is. Dus dat gaan we binnenkort horen wat dat precies is.
1: Ja, wat de verkoop allemaal oplevert is niet bekendgemaakt.
3: Heeft hij verder nou wel gewoon werk of niet?
1: Nou, dit is een beetje zijn werk.
3: Ah.
1: Ondernemen.
3: Ja, oké. Enfin.
1: Ja, we gaan er verder niks over zeggen. Weer nog steeds. Vanavond alleen in het oosten van het land nog kans op een klein buitje. Morgen vooral heel veel zon. In het oosten iets meer bewolkt. Ja, de temperatuur gaat dan ook weer omhoog hoor. 25 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
3: Lekker korte broek naar het werk. Het mag allemaal morgen. Dankjewel Stef.
1: Yo.
3: ANWB verkeersinformatie op 3FM. Vooral werkzaamheden veroorzaken vertragingen vandaag. Bijvoorbeeld op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Beverwijk Oost. Een kwartier vertraging. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht. 25 minuten. De A17 Roosendaal richting Dordrecht voor Moerdijk is dicht door een ongeluk. Omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En de A22 Beverwijk richting Velsen voor Beverwijk 20 minuten. Ja,

0: ZFM. Met de allernieuwste, de laatste zomer.
1: Woord voor woord. Woord voor woord.
0: Oi, oi, oi. Ik hoop dat het deze week beter gaat met Woord voor Woord dan vorige week. Het is een redelijk nieuw spelletje nog bij 3FM. Vandaag gespeeld met Jochem. Jochem, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij gaat samen met Shanice. Hallo Shanice.
3: Hoi.
0: Spelen voor 100 euro concertengoed. Stel, jullie zouden deze week die 100 euro winnen. Naar welk concert of festival zouden jullie het liefste gaan met dat geld?
2: Dan zouden we het liefst een David Guetta willen.
0: Oeh, ben je al wel eens eerder geweest bij een optreden van David Guetta?
2: Nee, nog nooit. En die staat wel echt op ons lijstje. Dus die treedt ook binnenkort op. Dus we hadden iets van, nou, we gaan ervoor.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, ik zou goed je best doen. Want Jochem, jij hebt net achter de schermen een woord van mij gekregen. En jij hebt zometeen 45 seconden de tijd om dat woord aan Shanice uit te leggen. Je mag alleen telkens maar één woord zeggen om Shanice een hint te geven. Zorg ervoor dat je dus snel associaties weet te maken om haar de juiste richting in te duwen. Het mag niet een deel van het woord zijn, het mag geen vertaling zijn en het mag geen meervoudsvorm van het woord zijn. En telkens als jij een hint hebt gegeven, doet Shanice een gok, een poging om het woord te raden. Pas als zij een gok heeft gedaan en die is fout, dan hoor je trouwens dit. Dan mag jij een volgende hint geven. Dus het is belangrijk om heel snel en slim te denken, want woord voor woord komen jullie samen misschien wel bij die 100 euro. Hebben jullie na donderdagmiddag de snelste tijd, dan winnen jullie. Jullie hebben nu 45 seconden.
2: Rollen.
3: Bal.
2: Straat.
3: Nee, pas.
2: Baan.
3: Auto. Weg.
2: Speelgoed.
3: Tractor.
2: Oh, jemig.
3: Vrachtwagen.
2: Park.
3: Park.
2: Kinderen.
3: Speeltuin.
2: Oh, jemig.
0: Ai. Het is niet gelukt, jongens. Helaas. Ik had het gevoel dat je wel echt de goede kant op ging, Jochem. Maar Shanice, het was wel een beetje zwemmen, hè?
3: Ja, weet je wel, ja.
0: Ach, nou, Jochem, wat was uiteindelijk het goede woord?
2: Een skateboard.
3: Skateboard? Nou, daar was ik nou nooit op gekomen.
2: Je hebt ook heel weinig omschrijvingen voor skateboard, voor mijn gevoel. Dus ik zat echt een beetje te zwemmen.
0: Nou, je kan trucjes, kickflip bijvoorbeeld.
2: Ja, handig kunt. Ja.
0: Enfin, jongens, bedankt voor het meespelen in ieder geval. Je kan het altijd nog een keer proberen, hè?
2: Ja, zo is het.
0: Oké, doei.

0: Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?
1: Ik ben Ivo en

Smith, Kim Petras, Unholy, hoorde je bij 3FM. Rudimental komt eraan met Feel the Love. Eerst de allernieuwste van Bente. Hey, 3, 2, 1 en natuurlijk hoor je hem in de zomermiddagshow van 3FM.

0: Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: 3FM. Hele goeie, zo goed als avond. Zometeen misschien wel jouw favoriete zomertrek hier op de radio. Wat lekker zeg. Laatste nieuws, dat krijg je van Stef Banstra.
7: Hey Sebastian, goedenavond. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft wel kritiek.
8: NOS op 3.
7: Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur in Frankrijk is nog steeds niet onder controle en de strijd is ook nog zeker niet gewonnen, zegt hij. De bosbrand is vandaag en afgelopen nacht niet groter geworden, maar er zijn zorgen dat het vanaf morgen wel gaat gebeuren, zegt correspondent Saskia Houtuin.
9: Want dan nemen de temperaturen hier weer flink toe, dan komt er weer een hittegolf en ja, daardoor neemt het brandgevaar dan ook weer toe. Vandaar dat ja, vandaag en de komende dagen dus echt met man en macht wordt gewerkt om dat voor te zijn en om zoveel mogelijk die brand al terug te dringen. En ja, verder gaat president Macron, die komt hier vandaag nog naartoe naar het getroffen gebied om daar met mensen, met politici te praten en ook met de brandweer.
7: Vanwege het vuur in Frankrijk zijn 220.000 mensen inmiddels geëvacueerd. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Eerder hadden 2 minderjarige jongens zich ook al aangegeven. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling in Nijmegen harde klappen en trappen. Hij moest ook worden nagekeken door ambulancepersoneel. In Malawi wordt ondertussen gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Het is een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek werd alarm geslagen. En verschillende teams zijn nog steeds aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog steeds niet gevonden. En Rome wordt geteisterd door toeristen in golfkarretjes en tuk-tuks. Volgens de Romeinen rijden er veel te veel van dat soort wagentjes in hun stad rond, zegt correspondent Angelo van Schijk.
10: Mensen klagen omdat die dingen zo hard gaan, zegt deze winkelier in de wijk Monti, vlakbij het Colosseum. Ze hebben geen respect voor voetgangers. Je kan hier in de wijk niet meer fatsoenlijk lopen.
7: En ook Italiaanse taxichauffeurs zijn er helemaal klaar mee.
10: Er zijn geen regels voor die dingen, zegt taxichauffeur Giovanni. En omdat er geen regels zijn, kunnen ze doen en laten wat ze willen. Werken wanneer ze willen, mensen oppikken wanneer ze maar willen.
7: Maar volgens de Nederlandse eigenaar van het tuk-tuk-bedrijf in Rome is er niet van waar en moeten die karretjes ook aan strenge regels voldoen. Het weer vanavond alleen in het oosten nog kans op een klein buitje. Morgen vooral veel zon, in het oosten wel iets grijzer. De temperatuur gaat dan ook weer omhoog. 25 graden in het noorden tot 29 in het zuiden.
6: Dankjewel, Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Files van 10 minuten of langer vind je op de A4 Amsterdam Den Haag voor Roelofaar en Sveen 25 minuten. De A15 Europoort Rotterdam voor Rotterdam Zuidplein 3 kwartier. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 1 kwartier. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor Barendrecht 36 minuten.
11: 3FM.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
15: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift. Even bollen. Iedereen.

0: De zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijzen.

0: Hugo is Holto Jamaican. Bam bam.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd. Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Normaal hier tijdens Barend en Benner altijd de 90s tijd. Maar goed, Barend en Benner op vakantie, Sebastiaan op diens plek. Daarom dacht ik geen 90s tijd, maar zomertijd alsnog. Menu A en menu B die tegenover elkaar staan. Menu A kies ik, menu B, dan kies jij Wouter.
2: Oké.
0: Nou, als het goed is heb je je voorbereid, toch?
2: Ik heb me een beetje voorbereid, wel zeker. Ja.
0: Heb je vakantieplannen nog? Ben je al geweest?
2: Nee, we zijn al geweest in Italië.
0: Och, wat dus, lekker, waar?
2: Dus, en kijk, ja, dat plaatsje heet Pieve Ligure en dat ligt vlakbij Genua.
0: Ah, lekker in het noorden, lekker.
2: In het noorden, ja, aan de Italiaanse Riviera.
0: Nieuwjaar?
2: Aan de Italiaanse Riviera.
0: Oh, de Riviera. Ja, ik denk al, ik dacht dat we versta ik verkeerd. Goed, Wouter. Wat dat betreft ben jij volgens mij iets scherper dan ik vandaag. Ik stel als eerst even mijn minuutje voor. Wat misschien wel tijdens etenstijd nu tijdens zomertijd in de oven gaat. Menu A, een trek. Lekker zomers, lekker fout. Right, set, friend.
3: Menu A.

0: vind je van deze track, Wouter?
1: Ja, nou, daar heb ik niks aan.
0: Nou goed, dan hoop ik dat de rest van Nederland zich kan vinden in menu B. Want wat heb je uitgekozen?
1: Ja, mijn liedje heet We Are From Barcelona.
0: Ja.
1: En het wordt uitgevoerd door een band. En die band heet I Am From Barcelona.
0: Hoe ben je? Ik ken dit helemaal niet. Wat voor zomerliedje is het een beetje? Hoe kom je eraan?
1: Ja, dat klinkt heel erg zomers. Zeker het begin, maar de rest ook natuurlijk.
0: Maar hoe heb je dit leren kennen?
1: Ja, nou ja, ik denk een jaar of 10 geleden een keertje gehoord. Ik meen op Studio Brussel, maar kan ook op 3FM zijn geweest hoor.
0: Ah, okay.
1: En dan heb ik het natuurlijk even opgezocht en toen zag ik dat het toch al bijna 20 jaar oud is, maar ja.
0: Is het dan inmiddels alweer 30 jaar oud? Of nu 20 jaar oud?
1: Nee, het is niet 20 jaar oud. Ik heb het 10 jaar geleden ontdekt en het is denk ik ergens in 2006 of zo.
0: Ik ben benieuwd. Laten we even een stukje luisteren.
2: Menu.

0: ook wel een lekker liedje hoor, Wouter.
1: Ja, het klinkt heel zomers. Ja, aan zomerrit denk ik, ja, dat is het ultieme liedje.
0: Nou, menu B is dus We're from Barcelona van I'm from Barcelona. Menu A, I'm too sexy van Right Said Fred. Stemmen kan gedurende de komende 7 minuten via de NPO Luisterapp.
2: Alright, ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

Ja. Waar kun je dan stemmen? Ja, in die NPO luisterapp. Dus staat in de chat van 3FM. Een poll voor je klaar met daar menu A. Right, set, Fred en I'm too sexy. Of menu B. I'm from Barcelona. Met We're from Barcelona. Ik spreek je zo naar Temper City.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, je hoorde Shallow.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd. Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Wouter, je bent er nog, hè?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Ik neem het tegen je op vandaag in zomertijd. Twee menus tijdens etenstijd die de oven in kunnen. Maar eentje gaat er maar in. Ik had menu A, I'm Too Sexy van Right Set Fred. Jij had het menu B, wat had je gekozen?
2: Ik had Weer van Barcelona.
0: Van I'm from Barcelona. Ja. Onbekend liedje voor mij. En ik denk ook voor wat luisteraars ook nog. Maar wel een gewaagde en uiteindelijk wel goede keuze. Ik vond het een interessant liedje om te kiezen in zomertijd. Vooral omdat hij dan tegenover mijn plaats stond. Dat was wel een groot contrast.
2: Ja, juist omdat hij natuurlijk heel onbekend is. Dacht ik, dan moet hij een keer erop.
0: Ja, en hij heeft wel echt verbazingwekkend veel stemmen gekregen. Een van de mensen die voor het winnende menu heeft gestemd. Dat is Elze. Elze, hallo.
3: Hoi, hoi.
0: Jij mag vertellen aan mij en aan Wouter wie er heeft gewonnen. Welk menu heeft de meeste stemmen gekregen?
3: Ja, goed nieuws voor één van jullie. De winnaar is I'm Too Sexy.
0: Oh, kijk eens aan. Lekker zeg. Even kijken naar de stemmen. 71% van de stemmen uiteindelijk. Dus nou, het scheelde niet eens zoveel, Wouter.
2: Nou ja.
0: Volgende keer beter, jongen. Dankjewel.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's gone.

0: Nothing Achieves op 3FM. En Evolution. Ja, ik dacht, geef me even de ruimte om uit te ademen. Dat mag er ook op als je een MP3'tje over doet.
1: NOS op 3.
0: Laatste nieuws, Stef Bansen, hallo.
2: Goedenavond. Stichting Homo Monument organiseert morgenavond om 8 uur in Amsterdam een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdagavond. De organisatie in Amsterdam nodigt iedereen uit die steun wil komen betuigen. Bij de aanslag in Berlijn kwam zaterdagavond dus één vrouw van 65 om het leven. Ze kwam uit Polen, werd vandaag bekend, en vierde die Pride samen met haar dochter, die gewond raakte en het heeft overleefd. Artsen in de regio Haaglanden trekken aan de bel over alcoholvergiftiging. En dat doen ze juist nu, in de zomervakantie. Dat is vaak het moment om te gaan feesten voor jongeren. Nou, deze artsen maken heftige dingen mee en willen jongeren waarschuwen.
3: Als je dus dusdanig veel drinkt dat je gaat braken, ja, dan vertel ik ze vaak, we hebben enige jaren geleden ook een meisje verloren, dat vooral in Leeuwarden, naar ik meen, die dusdanig veel gebraakt heeft. En als je dan in coma raakt, komt hij langer bij je dood.
2: Ja, het gebeurt niet bij elk ziekenhuis in ons land, maar in de Haagse ziekenhuizen worden jongeren na een opname ook doorgestuurd naar een preventiedeskundige over alcohol dus, die met hen in gesprek gaat.
4: Ik ben nu 25 jaar, dus ik mag al 7 jaar drinken. Daarvoor deed ik het natuurlijk al wel eventjes. Maar er wordt eigenlijk over alcoholvergiftiging, er wordt over GHB in clubs, over drugsgebruik, over tabak en nicotine en zo, wordt ook op school en in je jeugd heel veel verteld. Eigenlijk over alcoholvergiftiging heel weinig. Is dit dan, waar deze artsen nu op doelen, is dit echt de hoeveelheid of ook soms het verkeerde gebruik van alcohol? Nee.

0: Het gaat echt over coma-zuipen. Dus dat is in de volksmond meer bekend als coma-zuipen, denk ik. Ja.
1: Ja, ook dat ze ook in Albavera 3FM kunnen luisteren. Dan.
0: En de FIFA heeft ondertussen de mooiste goal van het WK bekendgemaakt. Het gaat om het doelpunt van Sidney Lopez Cabral van Kaap Verde. Hij scoorde in de 16e finale tegen Argentinië in de verlenging, de 2-2. Nou, commentator Arno Vermeulen die zag dat het prachtig was en ging even door de geluidsbarrière.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Oh, Cabral! Het is een doelpunt! Het is... Het is een doelpunt! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is.
0: Ja, nog één keer.
2: Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is.
0: Ja.
2: Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
0: Ja. Hij gaat ook met pensioen, hè, Arno Vermeulen. Het is ook een soort ode aan mijn collega.
1: Ja, echt schitterend. Wat een mooie gozer is het eigenlijk geweest. En het mooie dat hij dan op zijn laatste WK, volgens mij zelfs een van zijn laatste wedstrijden, gewoon een stuk commentaar aflevert dat misschien wel in de Hall of Fame gehangen kan worden naast het commentaar van Jack van Gelder van de afgelopen 30, 40 jaar. En schitterend, toch?
0: Ja, mooi, hè. En Argentinië won die wedstrijd ook uiteindelijk. Alsnog met 3-2.
1: Heerlijk. Het winnaarsstem.
0: Vanavond alleen in het oosten van het land nog kans op een kleine bui. Morgen vooral zon in het oosten, wel wat meer grijs. De temperatuur gaat dan ook omhoog. 25 graadjes in het noorden tot 29 in het zuiden van het land.
1: Dank u wel. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. En eigenlijk nog een handjevol files. Met de meest bijzondere op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht. Heb je 10 minuten vertraging in de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor Moerdijk is het nog steeds dicht door een ongeluk. Omrijden via de A59 en A9.

0: heeft gewonnen. Maar volgens mij hebben we na dik een maand volop voetbal met zo ontzettend veel landen en een toch al intensief WK wel eventjes genoeg ervan gehad. Maar daar dacht Gianni Infantino, de grote FIFA-baas, toch even anders over vandaag. Hij heeft een brief gepubliceerd waarin hij eigenlijk alle critici een beetje de mond probeert te snoeren. Aan de telefoon sportverslaggever, presentator eigenlijk een beetje sport en voetbal duizendpoot van NOS Sport, Dien van het Laar. Dien, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Neem even mee in het moment dat jij als voetballiefhebber, maar toch ook kenner en een voetbaljournalist, sportjournalist, die brief voor het eerst zag eigenlijk vandaag.
1: Nou, daar ben ik eens even goed voor gaan zitten. En toen zat ik het per alinea allemaal door te lezen. En toen ging mijn hoofd van links en dan weer naar rechts. En toen ging mijn wenkbrauwen ging omhoog en een klein beetje weer naar beneden. En toen uiteindelijk heb ik het doorgelezen. En toen hield ik mijn telefoon een paar meter van me af. En toen dacht ik, nou, wat gaan we hier nou eens van maken? Ja. Nee, dat was wel hoogst opmerkelijk.
0: Het is een hele onverwachte brief, ook op een bepaalde manier. Ik had eerder verwacht dat deze communicatie vanuit de FIFA, waarin hij heel erg boos is eigenlijk op iedereen die kritisch is geweest op Amerika en op het WK de afgelopen tijd. Daar is Gianni Infantino heel boos op. Ik had eerder verwacht dat hij misschien tijdens het toernooi of ervoor zou komen.
1: Ja, ik had misschien rondom de WK-finale wel meer verwacht inderdaad. En nu is het toch wat meer gaan liggen. Anderzijds zou je ook wel kunnen zeggen van ja, nu hebben we eigenlijk niet meer zoveel over het WK te praten. We zorgen er nu toch wel weer voor op deze manier dat Infantino, de FIFA en het WK nog weer een keer natuurlijk enorme aandachtsboost krijgt op deze manier. Dus dat kan ook weer op twee manieren bekeken worden.
0: Ja, eerder voor Infantino zat Blatter natuurlijk op die plek. Was ook al niet de allermeeste schoffele man wat dat betreft. Dit gaat ook weer langzamerhand de verkeerde kant op. Ik vraag me af in hoeverre iedereen bij de FIFA nog wel een beetje aan boord is met dit hele idee. Want er is al zoveel backlash geweest rondom die rode kaart van Amerika natuurlijk, met de wedstrijd tegen België, de scheidsrechter uit Somalië, de behandeling van het team van Iran binnen Amerika die alle wedstrijden daar moesten spelen. Hoezo is dit een goede strategie voor zijn eventueel volgende termijn?
1: Nou, kijk, op het moment dat jij gewoon van de daken blijft schreeuwen en ook natuurlijk wel een gigantisch podium krijgt van de FIFA dat alles geweldig is geweest en dat er geen enkele wanklank is geweest whatsoever en dat de hele wereld genoten heeft van het WK en dat jullie voor vereniging van alle naties in de wereld hebben gezorgd, ja, dan zorg je in ieder geval wel ervoor dat je dat beeld voor jezelf creëert, ja, en dan is het een andere natuurlijk om daarin mee te gaan. Maar ja, als je natuurlijk dat WK hebt gevolgd en natuurlijk aan de zijkant hebt gestaan en ook inderdaad bijvoorbeeld de verhalen van de Iraanse spelers hebt gehoord waarin ze zeiden van ja, wij krijgen gewoon niet dezelfde kansen en niet dezelfde voorbereiding in dit toernooi als alle andere landen. De spits van het Amerikaanse nationale team wordt na een belletje van president Trump toch weer speelgerechtigd verklaard na een rode kaart hebben gekregen. Ja, dan kan je niet gewoon die woorden van Infantino zomaar klakkeloos overnemen. Het is gewoon geen WK geweest zonder controverse. Het is in mijn optiek het meest controversiële WK van de afgelopen 20 jaar misschien wel geweest. Eigenlijk bij elk hoogtepunt dat er was, was er ook wel weer iets waarvan je dacht van ja, dit rijst ook wel weer de wenkbrauwen op deze manier.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje het punt wat Infantino probeert aan te snijden. Hij zegt ja, we hebben alleen maar hoogtepunten gecreëerd. We hebben liefde gemaakt. We hebben prachtige momenten en cultuur en verbinding gevierd. Maar wat je zegt, al die momenten stonden hand in hand met het tegenovergestelde. Is het dan niet eigenlijk best wel gek dat hij vanuit de FIFA en de FIFA zelf ook tijdens het toernooi zelf alleen maar focuste op dat positieve, wat ze nu ook weer proberen te benadrukken. Maar nu geven ze eigenlijk toch ook een beetje toe aan hetgeen wat ze zo tegenwerkt.
1: Ja, het is natuurlijk een beetje de anderen in een kwaad daglicht proberen te stellen. De rest van de wereld, in dit geval dan toch voornamelijk de media, die zijn gek. En kijk eens wat wij als FIFA en als voetballiefhebbers, die natuurlijk achter zich probeert te scharen, wat zijn goed recht is natuurlijk, wat wij hier allemaal hebben gerealiseerd met elkaar door de liefde te verenigen en het voetbal centraal te stellen. Natuurlijk is dat gebeurd. We hebben genoten echt van een prachtig WK met prachtige stadions. De teams die waren echt echt in topvorm. We hebben mooie goals gezien, ja, prachtige zeker. Wedstrijden.
0: Qua sport hebben we niks te klagen gehad.
1: Nee, absoluut niet. Maar ja, je zit natuurlijk naar het gehele WK te kijken. En alles wat daaromheen gebeurt is natuurlijk interessant. Ja, en als op een hele prominente manier de president zich er dus in gaat mengen van Amerika. Ja, dan kan je dat niet meer loszien van elkaar. En dan mengt politiek zich met sport. Ja, en dit is denk ik de eerste keer geweest dat dat zo prominent voor je neus gebeurde. Ja, en dat zorgt er toch wel voor dat voetbal ook wel wordt gewantrouwd natuurlijk op dit moment. Ja, dat moet toch weggepoetst worden volgens mij.
0: Even met het oog op het WK 2030, deels in Europa natuurlijk ook. Ja, moeten we van deze man af? Gaan ze het dan toch nog op een bepaalde manier leren van al die fouten? Hoe zien de komende 4 jaar eruit voor ons vanuit de FIFA, zeg maar?
1: Nou, kijk, er is natuurlijk wel door Noorwegen een officiële klacht ingediend over die Balogun-zaak. En volgend jaar zijn er herverkiezingen. Maar je kan er wel van uitgaan dat Infantino gewoon weer opnieuw gekozen wordt. Want Zuid-Amerika heeft zich al achter hem geschaard. Afrika en Azië die hebben zich al achter hem geschaard. En dat komt omdat Infantino die stemmen gewoon heel makkelijk weet te ronselen voor zichzelf. Door hun geld toe te stoppen en het voetbal daar te ontwikkelen in de landen die minder bedeeld zijn. Kijk, die lopen natuurlijk met een weg. En terecht, want die landen, die voetballanden, die krijgen natuurlijk kansen die ze nooit eerder hebben gekregen van de FIFA. Ja, de gevestigde landen als Europa, ja, die kijken ernaar en die denken van, ja, wat hier allemaal gebeurt, dat is eigenlijk niet helemaal kosher. Nee. Maar goed, als het overgrote deel hem toch wil, ja, dan zit hij de komende 4 jaar ook. En dus ook bij het WK 2030.
0: Wat dat betreft is hij eigenlijk daadwerkelijk net zo glad als dat hij eruit ziet.
1: Ja.
0: Ja. Nou, zouden we toch wel met enige zekerheid kunnen zeggen.
1: Ja, nou, die conclusie kun je stellen, ja.
0: Dien van het Laar van NOS Sport, dankjewel in ieder geval, hè.
1: Ja, ja.
0: We gaan het in de gaten houden.
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nog steeds heel veel nieuwe muziek, extra veel voor jou natuurlijk op 3FM. We gaan richting de avondshow met Andres Odijk zometeen. Die heeft nog veel meer voor je klaarstaan. Ik wil je in ieder geval heel graag laten kennismaken met de allernieuwste van Jesse Hoefnagels. Kapot hoor je natuurlijk als eerste bij 3FM.

0: Smith, Now Horn, je hoorde Drive Safe bij 3FM. Aangeschoven in de studio, de avondshow.
1: Goedenavond. Goedenavond. De middagshow met Sebastiaan. Ja. Hé, hey, ik heb net nog even reclame voor jou gemaakt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: In de sportschool. Ik ben aan het...
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Ik zei, wil je ook zo worden als Sebastiaan?
0: Ga maar naar huis. Ja, ja. Dan komen we er vanzelf wel.
1: De afslag 34, weet je wel. Lekker, cap 6. Nee, grapje. Nee, er zit een sportschool hier in dit pand.
0: Ja.
1: En Thomas, een collega van ons, van de NPO, die zei...
0: Ik weet niet waar die werkt.
1: Nee, welke afdeling die werkt?
0: Ja, dat is wel snel bij de NPO, maar goed, ga verder.
1: Die zei, ja, ik kom achter dat Barend en Ben op vakantie zijn. Ik zeg, nou, leuk dat je luistert. Die zijn er al 2 weken bijna
0: Hi,
1: niet.
0: Hi Thomas, hoi.
1: Maar toen vroeg hij, wie zit er nu? Ik zeg, nou, dat is Sebastiaan. Sebastiaan Okhuis is supergozer, hartstikke leuk. Ja. Ik zeg, nou, ga ik een keer luisteren. Dus bij deze...
0: Wat lekker.
1: Ik stuur je zo een tikkie.
0: 10% groei in de marktaandeel zo te horen. Ja. Dat is ook wel lekker.
1: Nou, dat is toch fijn. Hé. Hey,
0: ja, vertel.
1: Sebas, wij zijn met iets bezig.
0: Jij bent met iets bezig en ik moet nog echt betrokken raken. Ja. Dat is een beetje het verhaal.
1: Nou, het ding is, kijk, wij willen samen een sportwedstrijd doen.
0: Jij wil samen met mij een sportwedstrijd doen.
1: Maar jij bent geblesseerd, dus jij mag niet je knieën gebruiken.
0: Ik mag het zo min mogelijk doen met mijn knieën, ja.
1: Nou, ik heb iets bedacht en jij mag kiezen. Ik heb 2 sporten.
0: Ik kies voor om het niet te doen. Oh. Is dat een optie?
1: Je kan kiezen uit een watersport.
0: Ja.
1: Of een sport waar je nat bij kan worden.
0: Hè?
1: Dus je mag kiezen uit een watersport. Of een sport waar je nat bij kan worden. Ik heb namelijk 2 sporten mee en ik heb ze dus cryptisch omschreven. Die sport gaan wij samen uitoefenen.
0: Een watersport of een... Ja, maar, dus, maar in principe is optie B per definitie ook optie... Nee, optie A is per definitie ook optie B.
1: Zeker niet, want
0: maar bij een watersport...
1: de ene sport doe je op het land. De andere sport doe je op het water.
0: Welke van de 2 doe je op het land?
1: De sport waar je bij nat kan worden.
0: Maar bij een watersport word je toch sowieso nat?
1: Nee, dat ligt eraan hoe slecht je erin bent. Kijk, als jij op kanoën gaat en je gaat diepzee duiken, ja, dan word je nat.
0: Dan ga ik voor... Moet ik nu al kiezen?
1: Ja.
0: Oh, nog 1 keer. Een sport... watersport of een sport waar je nat kan... Ik zou eerder specsavers doen, want ik kan het allemaal niet meer lezen, ook, denk ik. Watersport of een sport waar je nat bij kan worden.
1: Ja.
0: Ah, ik weet het niet. Ik ga voor een sport waar je een watersport doet.
1: Oké. Ja.
0: Waarom wilde jij per se dat ik voor de tweede optie ging?
1: Nou, als je dus voor de tweede optie had gegaan, een sport waar je nat bij kan worden, dan had ik jou en mij opgegeven voor beating Luke Littler.
0: Hebben we het net nog over
1: gehad? Oh, serieus ook? Oh. Ja. Kutzooi. Ah, fuck. Maar ja, daar heb je dus niet voor gekozen.
0: Nee, ik heb voor optie A gekozen. Ja. Een watersport.
1: En ik denk dat ik morgen dan even een belletje met jou ga doen. Op dit tijdstip. Met iemand die ons kan gaan trainen. Want je hebt nu echt gekozen voor een serieuze sport. En het zou best kunnen dat we daarvoor naar het buitenland moeten.
0: Jij noemt darten geen serieuze sport nu, hè?
1: Nee, je noemt darten geen serieuze sport.
0: En daar heb je ook helemaal gelijk in. Ik spreek je morgen.
2: 3FM. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
7: 3FM. Alright, alright, avondshowtijd. Zometeen Sam Fender, People Watching. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
9: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
8: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: 3FM.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want Want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
7: Je kan je vast even aanwezig zetten voor dit radioprogramma. Dat doe je door je naam te sturen in de app van NPO Luister. Daar kun je ook iets mee winnen. Als je nog niet weet wat, dan vertel ik het je zo meteen.

Mafia Cameron with Camp bij 3FM. Binnen nu en 30 minuten jouw kans op 50 euro. Ik ga je zo meteen vertellen hoe je die wint. André.

0: Ik weet niet wanneer het bij jou voor het laatst geweest is, maar bij mij was het afgelopen zaterdag. Ik heb me zo'n ongelooflijk dom ei gevoeld. Nee, maar gewoon echt nog dommer dan SpongeBob en Peter Griffin, weet je wel, bij elkaar. Het was vreselijk en ik haat mezelf echt. Ik zou mezelf zo in de face willen slappen, omdat ik dacht, oh Dijk, hoe de fuck kan je dit doen? Gaan we later vanavond even over praten. Eerst wil ik je erop attenderen dat je nog even aan moet melden voor de avondstreak. Ik hou namelijk bij hoe vaak je in de maand naar dit radioprogramma luistert. Ik vind het leuk om elke dag met elkaar een berichtje uit te wisselen via de NPO Luister-app of Instagram DM. Ben je nou in de maand het vaakst bij, dan win je een pot sambal. Er gaat ook zometeen één iemand afvallen. Ik bedoel, de maand is bijna voorbij. En dan ga ik gewoon een beetje van die bungelaars onderaan de administratie eraf knallen. En kan je een beetje inzicht krijgen in hoe jij ervoor staat.
1: Hey, yo, hey, yo.
2: This is my new single.
1: And you're listening to my new single.
3: Nieuw op 3FM.
2: Slater. Dance. Met 3FM.

0: Sammy hier van de 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win jij dan die concertkaartje.

0: Er zijn niet veel mensen die ik ken die kunnen wat hij kan. Hij kan gewoon sneller rappen dan dat ik adem kan halen. Nee, maar hij kan iets van 252 woorden in een minuut rappen. Dat is meer dan je adem haalt. Hij heeft er zelfs een officieel wereldrecord mee. Eminem en Lose Yourself.
1: 3FM Trending Talent.
0: Afgelopen donderdag was het een spannende strijd hier op 3FM. Er hing meer spanning in de lucht dan bij de Ascent op het hoofdkwartier. Dat was namelijk omdat er een wedstrijd gaande was. 3FM Trending Talent, dat is de online talentjacht van Nederland, waarin twee muzikanten, opkomende muzikanten, tegen elkaar battelden om hier te mogen optreden in de 3FM Livebox. En het is het moeilijke, want je moet kiezen, je moet kijken wie vind je beter, wie is er geschikt, wiens liedje is het best. En godzijdank heb ik die keuze niet hoeven maken. Jij hebt namelijk kunnen stemmen en dat heb je ook echt veelvuldig gedaan. Dank je wel daarvoor. Dat is echt te gek. Er is zo gigantisch veel gestemd. En deze afgelopen donderdag heeft het leven van één persoon compleet veranderd. En die persoon gaat onder de naam Mus daarmee. Ze maakt hele eerlijke liedjes over het leven en over een break-up. En zij mag zichzelf de komende 355 dagen 3FM Talent 2026 noemen.

0: winnares van 3FM Trending Talent 2026, de online talentenjacht van Nederland, is geworden. Mus, daarmee dat jij mij vindt, ga je dus nog heel veel horen bij 3FM. Dit is een bericht van Frits.
1: Weppa, Andres. Ik wilde even laten weten dat het een heel succesvol weekend was in het Klimbos. Die jongens hebben zich enorm vermaakt en ook best wel wat uitdagingen gehad om door de zwarte parcours heen te komen. Het is allemaal goed gelukt en ze hebben een enorm leuke dag gehad. Dank voor alle tips.
0: Frits sprak ik afgelopen vrijdag. Die was helemaal in paniek. Het lijkt dus goed uitgepakt te hebben. Hij wist namelijk niet, wat moet ik doen? Ik ben een weekend alleen met mijn puberzoons. Daar hebben jij en ik allemaal suggesties voor gedaan. Zometeen even checken. En ik wil nog tegen je zeggen, je hebt nog 5 minuten om je naam door te sturen. Dan sta je voor vanavond op aanwezig. En maak je kans op zelfgemaakte sambal.

0: George Ezra, Green Green Grass bij de avondshow van 3FM. €50 ligt hier op je te wachten. Ik ga je zo meteen vertellen hoe het vanavond nog naar jou kan worden overgemaakt. Eerst wil ik even zeggen dat de avondstreak gaande is.
1: Andres Avondstreak.
0: Met andere woorden, ik hou bij hoe vaak je naar het radioprogramma luistert. Ik vind het leuk om, net als op Snapchat, elke dag even een berichtje met je te sturen. Dat kan via de luisterapp of Instagram DM. Ben je er nou het vaakst bij in de maand, dan win je ook een pot zelfgemaakte sambal. Frits, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Frits, jij hebt een weekend gehad met jouw twee zoons. Met jouw zoons van 9 en 14. En jij belde mij vrijdag tijdens dit radioprogramma en zei: oh, Dijk, ik weet niet wat ik moet doen.
2: Ja.
0: Toen heb ik met heel veel luisteraars voor jou gebrainstormd. En jij bent gegaan naar het dubbele punt:
2: het Klimbos.
0: Het Klimbos. Vertel, wat vonden je kids ervan?
2: Nou, ik vond het helemaal geweldig. We hebben er echt 3 uur in de touw gehangen.
0: Zo.
2: En we zijn heel druk bezig geweest. We hebben ook een beetje naast het parcours gehangen. Dus ik heb af en toe even moeten helpen om ze weer op het parcours te brengen.
0: Is dat een soort off-road, net als met skiën?
2: Het Klimbos, dan zit je. Het zwarte parcours is 23 meter hoog.
0: Zo.
2: Dus je zit 23 meter in de bomen.
0: Zo. Hé, maar dat is ook wel heftig. Het lijkt mij heel eng eigenlijk. Hoe hebben jouw kids dan die hoogte overleefd?
2: Ze gaan wel vaker naar een Klimbos. Dus, dus wat dat betreft kenden ze het wel. Maar deze was wel extra lastig.
0: Hey, maar zou jij het aanraden aan andere ouders met kinderen voor komend weekend?
2: Ja, absoluut. Zeker weten.
0: Is het ook voor papa een beetje leuk?
2: Voor papa is het ook absoluut leuk. Dat is een echt goede uitdaging. En het is een beetje sporten. Het is lekker buiten, lekker, lekker hoog. Dus je ziet ook een heleboel in je omgeving. Dus,
0: ja, wat super. Frits, wat fantastisch. Je staat ook nog eens op aanwezig. En toch fijn dat dit radioprogramma Vaders in de Dop weet te helpen en te ondersteunen.

restjes energie. Of misschien juist helemaal fris. Prospa en Clooney en Free Your Mind. Als jij denkt, ik heb wel zin om €50 concerten goed te winnen vanavond, dan zou ik even goed opletten, want ik weet hoe ongelooflijk duur concerten zijn en ik vind dat je daar niet op moet bezuinigen. Daarom kan je elke dag rond 7:15 €50 concerten goed winnen. Als je mee wilt doen, beantwoord eventjes de kwalificatievraag. Die gaat over de film van deze zomer, namelijk de film van Christopher Nolan. Een film gemaakt op 70mm film en als inspiratie gebruikte Christopher Nolan een heel oud Grieks verhaal, een epos. De vraag aan jou: welk verhaal was dat? Als je nu de app van NPO Luister erbij pakt en je stuurt The Odyssey, dan zou het zomaar eens kunnen, ik ga natuurlijk niks verklappen, maar dan zou het zomaar eens kunnen dat je een stapje dichterbij bent het winnen van die €50 van jouw lievelingsconcert, het festival van je dromen of waar dan ook in het theater je wil vermaken. Ik spreek je na Mark Ronson.

0: DMC maakte Show Me Love. Concertkaarten zijn gewoon loeiend duur. Ik bedoel, als je naar Bruno Mars wil of zo, ben je €170 kwijt. Zit je op de vijfde ring, moet je je verrekijker meenemen. Wil je de Golden Circle staan, mag je misschien een arm afhakken en verkopen op de zwarte markt. En daarom elke dag rond 7:45 hier concert te goed te winnen. Ik wil die drempel voor live muziekbeleving gewoon naar beneden halen. Aan de telefoon is niemand minder dan Sabina uit Den Dolder. Goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Wat zijn jouw drie lievelingsartiesten?
1: Nightwish, Snow Patrol en Google Dolls.
0: Ah, oké. Dus wel een beetje digitaal-achtige powerhook. Maar dat vind jij lekker.
1: Ja, dat vind ik wel lekker.
0: In je vrije tijd doe je aan journaling. Dus je houdt een beetje bij hoe je dag eruit ziet en zo. Je bent kunstzinnig, je houdt van schilderen. En je zit niet veel op je telefoon, maar 1 uur per dag.
1: Ja.
0: Wat fantastisch.
1: Ja, ik ben een tijd geleden afgekikt ervan.
0: Heerlijk. Ja. Nou, be like Sabina, zou ik willen zeggen. Al helemaal als je vanavond €50 weet te pakken. Dat ligt hier voor jou klaar. Als jij 5 vragen binnen 1 minuut goed weet te beantwoorden over jouw lievelingsartiesten, ook over algemene kennis. Je mag de vragen oneindig passen, komen geen nieuwe vragen bij. En de laatste vraag die is, kom je morgen weer? Als je zegt ja, dan speel je morgen voor €100 concertengoed. Als je zegt nee, dan cash je vanavond uit, dan ben je de winnaar.
1: Yes.
0: Gaan we beginnen met de eerste vraag. Die gaat over Nightwish. Is een Finse band met een Nederlandse zangeres. Ik zoek haar voor- en achternaam.
1: Florianse.
0: Florianse is goed. Dan naar de film van deze zomer, gemaakt door Christopher Nolan. Gaat om een zelfgemaakte 70mm film. Als inspiratie gebruikte Nolan een heel oud Grieks verhaal. Welke?
1: The Odyssey.
0: Sebastian Hockhuizen die doet deze week de middagshow op 3FM. Maar wie hoor je normaal op dat tijdstip?
1: Barend en Benner.
0: Doe een mus na die geen zin heeft om van het dak te vallen van de warmte. Sabina?
1: Ja?
0: Doe een mus na die geen zin heeft om van het dak te vallen van de warmte. Sabina? Doe een mus na die geen zin heeft om van het dak te vallen van de warmte.
1: Doe ik toch?
0: Oh, ik hoor je. Oh, doet mijn telefoonlijn het niet, of wat? Oh. Ja, wacht even jongens, het loopt nu helemaal in het honderd. Deed je dat oprecht net ook al of niet? Want dat heb ik niet gehoord.
1: Ja, dat deed ik net ook al.
0: Ja, dan hapert mijn telefoonlijn weer.
1: Oh nee toch, is dat het, een verbinding?
0: Ja, zeg dat wel, een kutverbinding. Oké, ik ga eerst even de nieuwe Bieber Doobie draaien. Die is namelijk waanzinnig goed. En dan ga ik heel even overleggen hoe ik dit moet oplossen. Want ik heb het niet gehoord. Maar ik zie ook dat mijn telefoon al de hele dag moeilijk doet. Kom ik zo bij je op terug.

0: zoveel energie heeft deze track. Ik hoop dat je hem hard vindt. Het is nieuw van Bieber Doobie. Het liedje heet Sun Has Set. Oké, Sabina aan de telefoon. Wij speelden het spel. Er is wat verbindingsproblematiek op de lijn. We gaan het als volgt doen. Je krijgt van mij de laatste vraag. Die moet je nog goed beantwoorden.
1: Yes.
0: Je mag de laatste vraag 1 keer beantwoorden zonder tijdsdruk. Maar als je een fout hebt, lig je er gelijk uit.
1: Oké.
0: De vraag die gaat over jouw favoriete band, Snow Patrol. Ze hadden namelijk tussen 2009 en 2015 een track die, ja, zeg maar, iedereen op de bruiloft hoorde. Ze hebben daar allemaal op gedanst of, zeg maar, zelfs op getrouwd. Hoe heet dat liedje?
1: Chasing Cars?
0: Chasing Cars?
1: No.
0: Is niet goed, Sabina. Oh, ja.
1: Ik weet even niet welke dat was.
0: Het heeft een hele toepasselijke titel als het gaat om trouwen, zeg maar. Namelijk, fuck you. Nee. just say yes.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Sabina, jammer. Ja. Nou ja, nee, dit, ja, helaas. Ik heb je de tijdsdruk eraf gehaald omdat de telefoonlijn wat problemen had. Maar ik zei wel, een goed antwoord heb ik nodig. En dat was het niet.
1: Nee,
0: dankjewel voor het meespelen.
1: Dankjewel ook.

0: Zoveel energie heeft deze track. Ik hoop dat je hem hard vindt. Het is nieuw van Bieber Doobie. Het liedje heet Sun Has Set. Oké, Sabina aan de telefoon. Wij speelden net het spel. Er is wat verbindingsproblematiek op de lijn. We gaan het als volgt doen. Je krijgt van mij de laatste vraag. Die moet je nog goed beantwoorden.
1: Yes.
0: Je mag de laatste vraag 1 keer beantwoorden zonder tijdsdruk. Maar als je hem fout hebt, lig je er gelijk uit.
1: Oké.
0: De vraag die gaat over jouw favoriete band, Snow Patrol. Ze hadden namelijk tussen 2009 en 2015 een track die, ja, zeg maar, iedereen op de bruiloft hoorde. Ze hebben daar allemaal op gedanst of, zeg maar, zelfs op getrouwd. Hoe heet dat liedje?
1: Chasing Cars?
0: Chasing Cars.
1: No.
0: Is niet goed, Sabina. Oh, ja.
1: Nou, ik weet even niet welke dat was.
0: Het heeft een hele toepasselijke titel als het gaat om trouwen, zeg maar. Namelijk, fuck you, nee. just say yes.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Sabina, jammer. Ja. Nou ja, nee, dit, ja, helaas. Ik heb je de tijdsdruk eraf gehaald omdat de telefoonlijn wat problemen had. Maar ik zei wel, een goed antwoord heb ik nodig en dat was het niet.
1: Nee,
0: dankjewel voor het meespelen.
1: Dankjewel ook.

0: één keer beantwoorden zonder tijdsdruk. Maar als je een fout hebt, lig je er gelijk uit.
1: Oké.
0: De vraag die gaat over jouw favoriete band, Snow Patrol. Ze hadden namelijk tussen 2009 en 2015 een track die, ja, zeg maar, iedereen op de bruiloft hoorde. Ze hebben daar allemaal op gedanst of, zeg maar, zelfs op getrouwd. Hoe heet dat liedje?
1: Chasing Cars?
0: Chasing Cars?
1: No.
0: Is niet goed, Sabina. Oh, ja.
1: Ik weet even niet welke dat was.
0: Het heeft een hele toepasselijke titel als het gaat om trouwen, zeg maar. Namelijk, fuck you, nee. just say yes.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Sabina,
1: jammer.
0: Ja. Nou ja, helaas. Ik heb je de tijdsdruk eraf gehaald omdat de telefoonlijn wat problemen had. Maar ik zei wel, een goed antwoord heb ik nodig en dat was het niet.
1: Nee,
0: dankjewel voor het meespelen.
1: Dankjewel ook.

0: een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Oké, even een vraag die ik aan jou wil stellen. Ben jij wel eens opgelicht voor geld? Laat me even weten, ja of nee. Dat doe je in de app van NPO Luister. Ik ga je zo meteen een verhaal vertellen. En mijn bloed gaat weer koken. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8:00.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De 4 Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en 3 bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. 2 broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De 2 zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
9: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
8: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: 3FM.
11: Ster. Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
12: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel.
10: En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: toch wel The Sound of the Summer, Another en 54 Ultra. Zij maakte Talk to You. Ja jongens, getverderrie. Je hebt het sowieso wel eens gehad, toch, in je mail. Phishing, dat is een manier waarop je kan worden opgelicht. Misschien ben je ineens toch familie van een Zimbabwaanse prins, weet je wel. Wachten er miljoenen op je, maar hoef je alleen nog maar even je bankrekeningnummer te sturen. Dan weet je toch ook, hé, dat is oplichting. Ik ben afgelopen weekend zo gigantisch hard opgelicht. Maar echt, ik ga je straks wel uitleggen hoe het verhaal een beetje in elkaar zit. 3FM.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

Hoe zou jij reageren als je een deal kan maken die eigenlijk te mooi lijkt om waar te zijn, maar toch ergens wel het proberen waard is? Ik zou zeggen, doe het niet. En waarom? Dat hoor je zo.

you. Ik ga zo meteen proberen of ik Amy kan bellen. Ik wil het namelijk met je hebben over oplichting. Ja, het is echt het domste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik wil mezelf gewoon zo, auw, slaan in het gezicht. Ik zal je straks het bedrag bekendmaken waarvoor ik dit weekend ben opgelicht. En geloof me, daar kan je een hele heup leuks van doen.

0: I know you love it.
1: Ruby bij 3FM.
0: Ik zweer het je, van dat geld had ik gewoon of 500 bitcoins kunnen kopen, of ik had een vakantie kunnen boeken, maar weliswaar in een hostel, maar het had gekund. Ik ben zo hard opgelicht.
2: Andres.
0: Odijk. Ja, dit verhaal begint afgelopen zaterdag. En ik weet niet of je het herkent. Ik ben uit eten met een goede vriend van mij. We zitten op het terras en we bestellen een kannetje sangria. Weet je wel, zo'n kan van 1,5 liter. En die kan die is achter de kiezen. En wij bedenken op een gegeven moment, hoe lekker zou het zijn om vanavond naar een festival te gaan? Dus wij googelen festiagenda, wat is er gaande? Nou, in Utrecht had je het festival Orbit. Elektronisch dancefestival in een oud fort. Zeg maar, een dikkere match ga je gewoon niet vinden. Dit was gewoon Kim K meets Lewis Hamilton in één. Dit was meant to be. Dus wij bestellen een Uber, huppatee, die kant op, haartjes gedaan, snel nog even een pak kauwgom gekocht. Helemaal fresh en ready om te gaan. En ik weet niet of jij ooit bent opgelicht, of dat je heel voorzichtig bent en dat het je nooit is gebeurd. Wij komen daar aan op dat festival. En je hoort dan zo de beats al bonken. Zo. Weet je wel, dan groeit de knaldrang in je. Die groeit alleen maar meer. Er moet gedanst worden. Er zaten knappe mensen daar zo in die hele era. Wij stappen die Uber uit. We lopen naar de ingang van dat terrein. En wat er toen gebeurde, vertel ik je morgen. Schade, €206.

0: Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu.

0: De drie A's met wel leuke muziek. Just A, Jack Style en John. Ze maakt de Turn the Lights Off.
1: Andres.
0: Odijk. Ik vertel je net, ik ben zaterdag opgelicht voor 206 euro. Ik heb echt pijn in mijn hart en pijn in mijn portemonnee. Maar het biedt wel eventjes de ruimte om samen even te jeppen over of het jou ook gelukt is. Morgen vertel ik je hoe ik ben opgelicht en wat er aan de hand is. Ik ga nu even naar Amy. Amy, goedenavond.
2: Hallo.
0: Oeh, het is jouw moeder overkomen.
2: Het is mijn moeder zeker overkomen.
0: Keihard opgelicht.
2: Ja, ze had toen de tijd was ik heel erg fan van snellen, nu absoluut niet meer, maar...
0: Oké, fijn dat je dat even expliciet bij zegt. Snellen, mocht je het horen, Amy is absoluut geen fan meer.
2: Sorry. Nee, maar zij dacht kaartjes te kopen op. En dat was toen de tijd iets van 200 euro in totaal volgens mij. En die kaartjes die heeft ze dus nooit gekregen.
0: Oh, maar via wie heeft u die kaarten gekocht dan?
2: Durf ik niet meer te zeggen, dat is zo lang geleden. Was ik echt een jaar of 16 volgens mij.
0: Maar dan was het sowieso Facebook.
2: Ja, het was via Facebook.
0: Oh, maar dat is toch het allerkutste wat er kan gebeuren. Ben je nog wel geweest of was er helemaal geen mogelijkheid meer?
2: Ze heeft uiteindelijk nog andere kaartjes kunnen regelen. Dus we zijn toen wel heen geweest. Maar ja, het is natuurlijk wel lullig van 200 euro.
0: Maar had je, zeg maar, wanneer had je door dat het niet goed was met die kaarten?
2: Het was voornamelijk mijn moeder die het regelde. En die had toen het geld verstuurd. En toen ineens kreeg ze geen reactie meer. Dus toen was het een beetje van, oké, nog maar even achteraan dan. Toen uiteindelijk de volledige naam nog opgezocht op Google en zo en op LinkedIn. Maar daar kwam ook niks meer tevoorschijn. En toen ineens was ze geblokkeerd.
0: Ah, dat is gek. Oh, ja, dit is gewoon heel lelijk. Dat gebeurt je één keer en daarna nooit meer, toch? Mag ik hopen.
2: Ja, 100%.
0: Was het concert dan ook meer dan 200 euro waard?
2: Nee. Sorry, snelle. Het spijt me.

0: supergoeie band. Live ook echt fantastisch. En dat album waar deze op staat, moet je echt een keer checken als je tijd hebt. 21 Pilots, zij maakte het Dragpath. Hoor je in de avondshow van 3FM.
1: Kaartje voor een kaartje.
0: Als je nou eventjes naar de winkel rijdt, je koopt daar een kaartje, een pen en een postzegel, dan zou je dat zomaar eens een concertkaartje in return kunnen opleveren. Ik weet, nee, ho, ik sta niet aan mijn nek te lullen. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Dat is het niet. Het is namelijk een actie van Wijnand en Jamie. Die vinden het leuk om van je te horen. Dus waar ga je naartoe op vakantie? Stuur vanaf dat adres, ook al is dat een camping bij Peter Gillis, gewoon eventjes, ja, nee, maar dat kan. Stuur gewoon even een kaartje naar ze toe. Dan maak je automatisch kans om een concertkaart naar keuze terug te krijgen. Dat is toch wel echt een leuke actie. Als je nou het adres van ze wil, ga naar 3fm.nl/kaartje.

Onverwachte vraag. Als jij nu iets van jouzelf op de markt zou mogen brengen, wat zou dat zijn? Nou, ik zie bijvoorbeeld dat Erik zit een beetje mee te chatten. Zouden dat dan Erik onderbroeken zijn? Weet je wel? Geurwerend, bij hem ook wel nodig. Ik zit met Roos te appen. Zouden dat dan echte roosjes zijn? Bij mij zou het zijn exact hetzelfde als wat Teddy Swims nu op de markt heeft. Hij heeft namelijk zijn eigen seltzer. Oh my god, dat is toch het drankje van dit moment? Deze man kan en zingen en heeft zijn eigen drank. Wat ben ik jaloers.

Teddy Swims. Hij maakt Mr. Know-It-All. Andres Odijk. Ik vertel je net dat ik jaloers ben op Teddy Swims. En ik denk jij ook. Ja, oké, hij kan goed zingen. Allemaal fine. Maar hij heeft ook een samenwerking met Stelzer. Hij heeft zijn eigen Stelzers. Dat is fucking hard. Dat is zeg maar het drankje wat iedereen nu wil drinken. Niemand drinkt meer bier. Niemand drinkt meer rosé. Is rosé überhaupt nog, wordt het nog verkocht? Zeg maar, als je nu op een goed feestje komt. Studentenfeestje, leuk festival. Je ziet iedereen met de witte klauwen aan de Stelzer. Ik zei, dat zou ik ook wel willen. Nou zegt Gabriella in de luisterapp. Odijk, wil je dan niet bijvoorbeeld Takis? Nou, Takis, dat zijn van die chippies. En die heb je echt in verschillende smaken. Je hebt ze in van die nacho cheese stijl. Je hebt die hele pittige Takis. Maar ik, ja, heel eerlijk gezegd, ik heb nog nooit echt Takis gegeten. Ja, maar ik ben ook, ja, ik zou dat ook niet graag willen. Ik heb liever seltzer. Want ja, ik ben niet per se fan van lange, dunne staven, Gabriella. Maar bedankt voor het meedenken. Avondshow is in full effect met de nieuwe Tovlo en Stromae.

0: Ja, dit is toch een liedje wat gewoon in je kop blijft zitten. En hij mag daar ook rent-free leven, wat mij betreft. Heb jij er iets tegen? Kom dan, heb jij er iets tegen? Foster the People en Pumped Up Kicks. Dat is niet het enige wat helemaal pumped up is. Ik voel mezelf ook helemaal pumped up. Ik zit heerlijk met je op die avondshowstoel. Ik vind het leuk dat je erbij bent. Zo staat een bericht van Ray.
1: Wepa Andres, tijd om in te checken, jongen.
0: Lekker Ray, je staat bij deze op aanwezig voor vandaag. En ook Jimmy.
2: Wepa, ouwe sambal lekker. Ben weer van de partij.
0: Hoppakee, dat zie. Hey, ik wil het even met je hebben over een van de machtigste mannen ter wereld. Een van de meest creatieve mannen ter wereld. En ik hoor je nu denken aan Michelangelo, ik hoor je denken aan Leonardo da Vinci. En als je misschien wat jonger bent, hoor ik je denken aan Koen van Heest van de Bankzitters. Maar ik wil het daar allemaal niet over hebben. Ik wil het hebben over een man die zichzelf vergelijkt met God. Zijn naam? Gianni Infantino. Gianni Infantino is de baas van de FIFA. En Gianni Infantino die heeft een statement gemaakt op zijn Instagram. De WK is natuurlijk afgelopen. Ik wil eigenlijk heel even bij jou peilen. Zie het als een soort polletje. Heel even kijken hoe dat bij jou gevallen is. Heb jij zijn statement al gelezen? De ja of de nee? Als je alleen even ja of nee naar me stuurt, dat kan via de NPO Luister app. En als je denkt, jezus, die app heb ik niet, ik heb geen NPO ID, doe dan gewoon even een DM. Dat kan op apenstaartje Andres Odijk, zo heet ik op Instagram. Maar gewoon alleen even ja, ik heb het al gelezen, of nee, ik heb het nog niet gelezen. Ik leg je zo meteen uit waarom ik dat wil weten. 3FM.
3: Ster. Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo,

0: webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwin Gevers.
1: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo. En
0: de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De vier Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook drie bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste twee verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden twee minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de vier verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: 3FM. Een prachtig statement van een prachtige man met een visie en een kijk op de wereld. En nee, ik heb het niet over mezelf. Over wie ik het heb hoor je zo meteen. Eerst krijg je het nieuws, het is 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: 3FM. BNN Vara. Andres Oudijk.
6: Met zometeen de vraag aan jou. Heb jij het statement al gelezen op Instagram van Infantino? Weet je wel, de baas van de FIFA? Stuur me even ja of nee. Ik leg je zometeen uit waarom.

De man die met iedereen samenwerken kan. Martin Garrix. Je zet hem samen met Ed Sheeran in de studio. En wat krijg je? Repeat It. Hoor je bij de avondshow. Het is wel echt het nieuws van het moment. Mijn hele tijdlijn staat er echt vol mee. En ik durf eigenlijk mijn hand in het vuur te steken dat die van jou er ook vol mee staat. Zeg maar, het is een bericht wat miljoenen keren gezien is. En ik vraag me af, heb jij het voorbij zien komen? Eigenlijk een hele simpele vraag. Het bericht van Gianni Infantino. Dat is de voorzitter van de FIFA. Weet je wel, de organisator van het WK. Hij heeft namelijk een statement gepost. En dat statement dat maakt nogal wat los in het land. En ik vraag me gewoon af, gezien de ja of de nee. Ik heb het wel gezien, dus ik zou er even met je over willen kletsen. Maar ik heb even een ja of nee van je nodig. Kan je laten weten via de Luister-app. En anders doe je even een DM'tje. Spreek ik je na, Raw Model. Dit is zijn nieuwste track.

0: Dit is gewoon de moderne Bon Jovi. Snap je wat ik bedoel? Bon Jovi die maakt ook een beetje van die groovy tunes. Alleen die is natuurlijk stok oud. Deze guy is dat niet. En hij staat 2 keer in februari in de AFAS Live. Kunnen we gewoon gaan zien. De Role Model en High Hopes 3000. Dan Andres Odijk. Ik vraag je net, heb jij Instagram gezien? Infantino, de FIFA-baas, die heeft daar een statement gemaakt. Het is best wel een opvallend statement. Het is ook wel snel gedaan. Het statement is namelijk 15 kantjes. Ja, hij heeft een statement gemaakt van 15 kantjes. Holy motherfucking guacamole. Ik heb het wel voorbij zien komen, maar ik heb het niet gelezen. Nou, ik zie ook Barry in de luisterapp die zegt nee, ik heb het nog niet gezien. Jacomine zegt ik heb het niet gezien. Erik die zegt nee, heb ik niet gezien. Ik ben dan toch benieuwd geraakt, wat vertelt Infantino? Want als ik het dus google, hij zegt, het staat zelfs op NOS.nl, weet je wel. Hij beschuldigt de critici van het haatzaaien, weet je wel. Hij haalt uit naar de critici van het WK. En daarom dacht ik, dit radioprogramma is natuurlijk ook gewoon om op de hoogte gesteld te worden van de dingen. Is het echt zo'n heftig statement, ja of nee? Zal ik het gewoon voorlezen? Want ja, jij en ik hebben het allebei niet gelezen. Als je ja had gestuurd in de luisterapp, dan had ik je namelijk gevraagd, moet ik het lezen, ja of nee? Dat kan ik nu niet vragen, dus ik heb hier, even kijken, ja, 15 kantjes liggen. Laat ik afspreken dat als je er genoeg van hebt, als je het niet meer leuk vindt, als je zegt, nou, ik heb het wel gehoord, dan mag je bellen 09091336 en dan stop ik het. Ja, mijn keel even schapen. Ik heb niet iets van een glas water of zo, hè? Nee. Nou, dan bij deze. Mijn telefoonnummer is 09091336. Als je er genoeg van hebt, bel me en dan stop ik ermee. Het bericht van Infantino. Aan iedereen die onze prachtige wedstrijd heeft gemist. De emoties, de feestvreugde, het gelach, het huilen, de geruststelling, de vreugde. Aan iedereen die niet heeft gezien hoe kinderen, baby's, grootouders en ouders samenkwamen voor het prachtige spel, zeg ik, het spijt me. Het spijt me dat de wedstrijden nu voorbij zijn en het spijt me van het missen van al die vreugde en saamhorigheid. Het spijt me dat jullie zo verteerd werden door haat en kritiek, dat jullie dat allemaal hebben gemist. Tegen diegene achter hun pennen en papieren, achter hun schermen die haat en valse geruchten verspreiden, wil ik zeggen, terwijl jullie verscholen zitten, staan wij bij FIFA aan de frontlinie. Organiseren wij, werken wij hard en leveren wij de beste show ter wereld. Terwijl jullie je verbergen door... Ah nee, nu al?
1: Ja joh.
0: Hallo, met wie?
1: Ja, maar Eddie, ik ben er al klaar mee met dat gelul. Jongen, man.
0: Maar Eddie.
1: Ja.
0: Ik was nog niet eens halverwege het eerste kantje.
1: Ja, dat was al, de eerste zin was al genoeg. En voordat je begon al, wou ik bellen, maar...
0: Maar Eddie, wacht. Want zeg maar, deze man, die heeft het WK mogelijk gemaakt.
1: Ja, maar dan met Trump, dat gewoon hoe we het zomaar spelen, gewoon door laten gaan en...
0: Ja, oké.
1: Dat heb je allemaal al gehoord, toch?
0: De telefoon blijft gaan hier. Hallo, met wie? Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo, je bent op de radio.
2: Hou op man, draai gewoon even muziek.
0: Jij bent ook niet geïnteresseerd in het statement van Infantino?
2: Totaal niet. Laten we eerlijk zijn, het WK met zoveel landen was eigenlijk gewoon een flop. En dan wil je nog meer landen erbij doen, nog meer geld eruit pompen. Die gast is gewoon maximaal lustig. Je moet er geen aandacht aan schenken. Gewoon lekker iets anders doen.
0: Jij bent geen fan, begrijp ik. Maar,
2: ja, absoluut niet.
0: Kijk, als we dus het WK volgend jaar met 64 landen doen... Dan hebben we wel een WK waar we 3 maanden van kunnen genieten. Is dat niet lekker?
2: Maar waarom 64? Waarom niet 128? Waarom kan iedereen niet gewoon meedoen? Hoezo voorrondes? Iedereen staat gewoon op een WK.
0: Sinds weer spreekt Infantino Nederlands.
2: Ja, precies.
0: Nou, dat is...
2: En dan doet hij vast nog een extra termijntje erbij. Want dan noem ik geen FIFA meer, dan noem ik FIFA B. En dan kan je nog 8 termijnen doen.
0: Ja.
2: Dat is toch fantastisch?
0: Nou, jij moet de politiek in, jongen.
2: Nou, dat doet Infantino al genoeg voor ons allemaal. Nee, dankjewel.
0: Nou, ik vind het jammer, de speech die zit er bij deze gelijk op.

Rammer van Falls, Mountain at My Gate. Zometeen een man die gewoon weer iets gekookt heeft. Alles wat hij aanraakt is gewoon knallen. Ja, let him cook. Het is net Robert van Beckhoven. Over wie ik het heb, hoor je na.

er gewoon weer wat uit, hè. En het smaakt lekker. Het is net een matcha latte. Je hoorde Alex Warren en Passenger. Nou, kijk, dit radioprogramma staat echt gewoon voor vrolijkheid en voor leuke dingen en zo. Maar ik wil je ook gewoon eerlijk meenemen in mijn hoofd. En nou, gisteren toen leek het net alsof ik had gekeken hoe Simba werd vermoord van Timon en Pumba. Ik heb tranen in mijn ogen alsof ik net te horen heb gekregen dat ik het land uit word gezet of zo. Ik ben in Rotterdam. En op zich een leuke stad. Ik ken daar niemand. Ik heb daar geen vrienden. Maar ik heb er wel bijna een huis gekocht. Ja, ik moet je het misschien even uitleggen. Ik heb besloten dat ik een huis wil gaan kopen. En dat is een hele privilegeerde... hoe zeg je dat? Ja, ik ben heel geprivilegeerd in dat misschien kan lukken. Dat besef ik me heel goed. Maar ik vind het ook heel moeilijk. En ik vind het ook heel spannend. Want ik ga dus Utrecht verlaten. Dat is één ding wat zeker is. En dat is iets wat ik zo moeilijk vind eigenlijk. Ik woon nu 5 jaar in die stad. En ik heb daar zeg maar zoveel vrienden. Ik heb daar zoveel herinneringen liggen. Ik ben daar nog lang niet klaar mee. Maar ik moet eruit. Ik kan die stad gewoon niet meer betalen. En moet je nagaan. Ik heb het geluk dat ik een vaste baan heb. Waarin ik ook echt niet mag klagen. Maar dat brengt me ook aan het denken van, stel je voor, je hebt geen vaste baan, je bent ZZP'er, je werkt misschien nog wel harder dan ik. Dan kan je dus gewoon niet meer in die stad wonen. En eigenlijk vind ik dat echt gênant, dat we dus in een wereld zijn gaan leven waarin de huizenprijzen zo gigantisch over de kop gaan, dat het onmogelijk wordt voor mensen om er op een gegeven moment tussen te komen. Een vriend van mij, echt een goede vriend van mij, ik gun hem alles, maar wat een vieze laai ligt er. Ja, die heeft 3 jaar in Utrecht gewoond. Die gaat verhuizen. En zijn huis is gewoon 1,5 ton extra waard. Hij heeft gewoon in 3 jaar lang, of in 3 jaar tijd, 1,5 ton verdiend door niks te doen. Gewoon door te zitten. Door te koken voor zijn vriendin. Door feestjes te geven op zijn balkon. Daardoor kan ik niet meer in die stad wonen. En toen ik gisteren in mijn eentje in de tram in Rotterdam zat, toen voelde ik me zo alleen. En toen dacht ik, ja, maar ik wil helemaal niet daar weg. En ik wil helemaal niet verplicht moeten verhuizen. Maar ergens denk ik ook, het avontuur komt wel goed en je moet soms een stap nemen in je leven. Maar ik wilde dit wel met je delen, omdat ik er nog steeds niet helemaal los van kom of zo. Lekker warre verhaal.

0: Faithless en Bibi Rexha, zij zorgden voor New Religion. Dat hoor je in de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres Oudijk en tot aan 10 uur ben ik uw dienaar. Ik sta voor u klaar. Ik heb hopelijk veel muziek aan je laten horen wat je nog niet kende. Zometeen de mega-hit. Sylvan Bumba is daar een goed voorbeeld van. Maar ik vind het ook leuk om een beetje uit te wisselen. Want er zijn toch ook dingen die jij hebt ontdekt.
1: Daily Discovery.
0: Dankjewel, Ivo. Daily Discovery, daar ben ik naar op zoek. Elke werkdag zo rond 9:15. Liedjes die jij naar je vrienden hebt gestuurd. Waarvan je zegt, yo, deze moet je echt even horen. Wil je die ook naar mij sturen? Dan kan ik het namelijk zo meteen voor je draaien. Kunnen jij en ik onze Spotify-lijst verbreden? Je weet me te vinden in de NPO Luister-app en anders op Instagram DM. Ik spreek je na.

0: David. Die kan zo lekker schreeuwen, dat doet hij op Talk To Me in de avondshow van 3FM. Kijk, ik heb de afgelopen 2 uur en 50 minuten aan je laten horen waarvan ik dacht, hier heb je zin in. Maar ik kan het ook gewoon aan je vragen. Ik ben op zoek naar een liedje wat jij hebt ontdekt.
1: Daily Discovery.
0: En dat maakt mij niet uit waar, want laten we eerlijk zijn, bij de bakker. Ik stond laatst bij de bakker, ik sta daar te viben op Kaliber. Ik zweer het je. Superfeest. Je kan overal muziek ontdekken. Stefan, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Anders.
0: Ik zie dat jij een officiële fanclub... Nou ja, jij zou dat zo kunnen beginnen, toch?
2: Onderdeel van, maar ik ben hem niet begonnen.
0: Maar je zit wel in de fanclub.
2: Ja.
0: Waarom vind je deze band zo goed?
2: Heel eigen geluid. Indie. Ja, een beetje die hoek. Waar ik wel meer bands en artiesten in heb, zeg maar.
0: Jij bent wel van een beetje de alternatieve muziek.
2: Ja, is het per se alternatief, Londé?
0: Nou ja, ja, als je het indie noemt, ja. Dat, ja,
2: ja, oké. Okay.
0: Nou, Stefan, jij hebt in ieder geval mij overtuigd, maar ik zou een beetje power er wel leuk vinden. Je wil namelijk dat nieuwe liedje horen. Knal erin, waarom?
2: Omdat het een heel goed liedje is en een volgende hit moet gaan worden.
0: Ja, jij kan zo voorzitter worden hoor, van die fanclub. Je kan zo oprichter worden.
2: Dankjewel, Anders.

0: een tune die je ook zou horen bij jou op het buurtfeest, Eva?
1: Nee, nooit.
0: Nee. Eva die komt hier naar binnen en zegt zo, ik ben nog een beetje bak van mijn buurtfeest.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, Silva Bumpa hoor je daar dus niet. Je hoorde On Tonight, deze week de mega hype, dus je hoort hem gelukkig wel extra veel.
1: Weet je wat je daar wel hoort?
0: Nee.
1: Ken je de Suskes?
0: Sorry?
1: Ja, dat is een soort coverband.
0: Oké.
1: Okay. Maar ze hebben ook eigen muziek.
0: Wat leuk.
1: Ze hebben bijvoorbeeld deze. Ik weet niet of je dit kan horen. Dit soort muziek wordt er gedraaid.
2: Je kon echt niks, je had geen talent.
1: Boa. Snap je, zo heb ik in de feesttent gestaan. Het was heel leuk.
0: Wat heerlijk.
1: Ja.
0: Nou, het contrast tussen die kant van jou, Eva Kleven, en de kant die over 5 minuten begint, namelijk die met 12 radio.
1: Schiet op hele meid. Die kan niet groter. Ik heb zo meteen nieuwe muziek van Chloe Kies.

0: tune die je ook zou horen bij jou op het buurtfeest, Eva?
1: Nee, nooit.
0: Nee. Eva die komt hier naar binnen en zegt zo, ik ben nog een beetje bak van mijn buurtfeest.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, Silva Bumpa hoor je daar dus niet. Je hoorde On Tonight, deze week de mega hype, dus je hoort hem gelukkig wel extra veel.
1: Weet je wat je daar wel hoort?
0: Nee.
1: Ken je de Suskes?
0: Sorry?
1: Ja, dat is zo'n soort coverband.
0: Oké.
1: Okay. Maar ze hebben ook eigen muziek.
0: Wat leuk.
1: Ze hebben bijvoorbeeld deze. Ik weet niet of je dit kan horen. Dit soort muziek wordt er gedraaid.
2: Je kon echt niks, je had geen talent.
1: Boa, snap je, zo heb ik
0: in
1: de feesttent gestaan. Dit was heel leuk.
0: Wat heerlijk.
1: Ja.
0: Nou, het contrast tussen die kant van jou, Eva Kleven, en de kant die over 5 minuten begint, namelijk die met 12 radio.
1: Ik heb zo meteen nieuwe muziek van Chloe Kiesja. Ik heb op Down the Rabbit Hole uitgebreid gesproken met Peaches.
0: Oh,
1: wat echt ja, een soort cultheld is inmiddels. Die vrouw is 67, of doe ik het niet kort? Ja, 67 volgens mij. Staat in een piemelpak op het podium. Is gewoon helemaal zichzelf. En daar wilde ik daar even over spreken. Dus dat krijg je ook. En tussen 12 en 1 doe ik een World Pride special. Want het is namelijk World Pride. Dus lekker veel queer artiesten. En heel veel toffe initiatieven die op dit moment plaatsvinden in onze hoofdstad.

0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My Media Markt members. Media Markt.

0: staat voor je klaar. En nieuwe muziek van Chloe Kisha. Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: Boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Avul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan is weer nog vanavond droge brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden.
3: 3FM.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Met 3 voor 12 radio op je maandagavond. Veel nieuws te ontdekken. Zometeen onder andere de track van de dag van Chloe Kisha. Nu eerst Tame Impala en Is It True op 3FM.

0: af. Dit is 3 voor 12 Radio. Lekker dat je erbij bent op deze mooie maandagavond.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Klever.
0: Christy zegt alvast via de NPO-luisterapp. Hallo Eva, wat heerlijk dat je er weer bent op de radio. Dan gaat de tijd altijd snel met mooie muziek. Ja, zo is het. Ik heb nogal wat moois voor je klaarstaan. Waaronder ja, een interview. Ik zei net dat ze 67 is, maar ze was iets te positief. Of negatief, het is maar net hoe je het ziet. Met de 59-jarige artiest genaamd Peaches. Die echt 20 jaar geleden al kwam met The Teaches of Peaches. Ze is volgende week in de Melkweg te vinden. Maar ik sprak haar toen ze optrad op Down the Rabbit Hole. Over een uurtje hoor je wat ze te zeggen heeft over de tijdsgeest waar we nu in zitten. En over de muziek die zij nog steeds met volle overtuiging brengt. Ik heb ook nog een Pride special voor je klaarstaan. Een World Pride special met muziek van queer artiesten. We zoomen in op een paar pareltjes van evenementen en initiatieven. Waaronder een evenement wat afgelopen vrijdag heeft plaatsgevonden. Elmer die had daar een soort drag king avond. Hoe dat was, dat hoor je ergens tussen 12 en 1 vannacht. Zometeen als track van de dag, als kleine opwarmetje om toch wat nieuwe muziek met je te delen. Nieuwe muziek van niemand minder dan Chloe Kisha. Zij heeft de track Baby Girl gemaakt. Ik heb hem nog niet gehoord. Ze heeft natuurlijk 21st Century Cool Girl gehad. En nu gaat ze voor Baby Girl. Ik ben benieuwd hoe het klinkt. Oordeel zo meteen lekker met me mee. De eerste reactie van jou op die track van Chloe Kisha is meer dan welkom. Ik ben heel benieuwd. Zometeen ook nog een hele, hele old school van de Jamaican Ugol Bam Bam. Maar eerst Wet Leg.

0: echt zo vet om die sample van Sister Nancy gewoon recycled te zien in deze Jugo en Solto Jamaican. En dan bam bam.
1: 3 voor 12 radio. Track van de dag.
0: Ik heb hem volgens mij vorige week voor het eerst gedraaid op in Club Kleven. Of de week daarvoor. En ik was meteen fan. Inmiddels is hij ook de hitlijst aan het bestijgen. En hoor je hem hier gewoon lekker op 3FM. Want ja, het wordt deze week weer bloedheet. Dat snap ik. 3 voor 12 radio, luister hier naar. Ik ben Eva, hele goede avond. We gaan samen eens even op ontdekkingstocht. Want er is zoveel lekkere nieuwe muziek te ontdekken. Waaronder een track van Chloe Kisha. En als je nog nooit van Chloe Kisha hebt gehoord... ze is een beetje quirky, ze is een beetje pop... maar ze is ook een beetje alternative. Ze heeft echt van die hele leuke liedjes... die je soms totaal kunnen raken. Ze had de 21st Century Cool Girl... die heb ik vaker voor je gedraaid op 3FM. En nu heeft ze een nieuwe... Baby Girl, die ik je heel graag wil laten horen... en ook meteen om je mening vraagt. Ze staat over een maandje ook op Lowlands. Dus haar nieuwe track gaan we nu samen ontdekken op 3. Chloe Kisha en Baby Girl.

0: track van de dag. Eerste reactie.
1: De eerste reactie is meer dan welkom op de track van de dag. Chloe Kisha en Baby Girl. FM. Wat vond je ervan? Jouw eerste reactie. Typ hem in een berichtje. Stem op de poll in de NPO Luister-app. Ik zie hem tegemoet.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn hart. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

Elke dag is jouw eerste reactie op de track van de dag. Nieuwe muziek hier bij 3 voor 12. Meer dan welkom. In dit geval dus Chloe Kisha met Baby Girl. We hebben hem samen geluisterd. En ja, er komen een hele hoop reacties binnen. Onder andere van Hanna, die zegt... Het klinkt een beetje als Sabrina Carpenter meets Chappell Roan meets Wetlag. Het zit er ook allemaal in, ja. I like it, zegt ze nog. Ja, ik snap echt precies wat je bedoelt. Je hebt het gevoel van... Ik ken deze stijl, ik ken deze stem, ik ken deze song... maar het is toch gloednieuw. En Barry, die zegt... Het doet me denken aan een andere tune die ik net nog wist... maar nu gaandeweg het liedje weer kwijt ben. Misschien een stukje van Shania Twain, That Don't Impress Me Much, qua gitaar. Oh ja, maar ik ben mijn dochter ben naar bed aan het brengen... dus ik hoor het misschien niet helemaal goed. Ja, dat kan. Ik moest nog denken aan deze van de zeg ik nou goed weer? De Cranberries? Nee, de Cardigans. De Cardigans, dat is deze... Beetje deze vibe. Ik weet niet waarom. Die Erase and Rewind van een hele tijd geleden. Rosalina zegt, ja, dit nummer lijkt wel echt wel weer queer. Altijd wel een pluspunt, alhoewel ik nog geen idee heb... of ik deze leuk vind qua sound. Ik zal mijn oordeel moeten uitstellen. En Johan, de emoji-man, die zegt... herkenbaar, vanwege haar onderkoelde stemgeluid. De funkiness, maar hier iets meer gitaarwerk... ten opzichte van de andere singles. Ik vind het een geslaagde tune... En in emojis krijg je dan een beetje een bedenkelijke emoji... een blije hartjes, een beetje een gekke emoji... een dikke box en een fistpump. Lekker. Yes, de poll unaniem Baby Girl. En de andere Nope, Sorry Baby Girl is niet opgestemd. Dat betekent dat je hem tof vond. En ik ook. Chloe Kisha Baby Girl en dit is de nieuwe van Overman.

0: somber and my body isn't ready. Nou heb ik nu een artiest wiens body er helemaal mag zijn.
1: 3 voor 12 Radio Eva Kleven.
0: Dat is namelijk Romy Dia, zo heet ze. Ze is R&B soulzangeres. Ze heeft heel veel ervaring, is producer, is baas van haar eigen label. En je kan haar eventueel kennen als je way, way, way, way back heel erg fan was bijvoorbeeld van Martin Garrix. Die heeft namelijk een track met haar gemaakt. Die klonk zo. Romy Dia staat dus op deze tune. Wat volgens mij nooit echt een hit is geworden. So Far Away. Maar goed, ze heeft wel die ervaring opgedaan. En dat niet alleen. Ze heeft bijvoorbeeld ook geschreven met Ghostface Killah, met Busta Rhymes. Ze heeft ongelooflijk veel ervaring, ik zei het al. Ook dus met David Guetta, ook met Martin Garrix. En het mooie is dat haar stem echt haar drijvende kracht is. Zowel in haar muziek, in haar producing, in haar female empowerment. Want dat is ook wat ze doet. Ze is een soort Sisters in Songwriting. Is een initiatief van haar waarmee ze met alleen maar vrouwen in een songwriting camp duikt. Om die onveiligheid van en mannen gedomineerde wereld toch een beetje achter zich te laten. En te zeggen, weet je, wij kunnen het gewoon helemaal zelf. En ik had het net al over My Body Isn't Ready. Nou, haar body is echt geliefd. Vooral door haarzelf. Het is echt tof om deze artiest aan je voor te stellen. Mocht je er nog niet kennen, haar hele album is uit. Ga dat vooral checken. Romy Dia en Love Me. Ben je klaar voor een beetje soul in je leven?
2: Sometimes you have just one of these days when you're like, fuck. Nothing is really going my way. Or is it actually? Cause when I look into the mirror and I see myself, I'm like, you look good.

Vrouwtje, ik wou dat ik jou was. Dat zeg ik niet tegen Vrouwtje. Ik wou namelijk dat ik Eva was en nieuwe muziek aan je kan laten horen. Zoals ik altijd doe op maandagavond bij 3 voor 12 Radio. Ja, het 3 voor 12 album van de week. Dat is echt een eer om daarvoor gekozen te worden. Door de voltallige 3 voor 12 redactie. En deze week hebben we gekozen voor het album van Charlie XCX. Het heet Music, Fashion en Film. Even een klein voorproefje van waar het

0: Declined. Ja, de Brad Summer, de hele zomer die haar vorige album werd vernoemd. Het is eigenlijk nu bijna het tegenovergestelde wat je hoort. Charlie XCX gaat minder club, meer gitaren. En veel getwijfel hoor je over wat het eigenlijk is om een popster te zijn. En nergens hoor je eigenlijk op die plaat dat getwijfel scherper dan op 2007. Ze schreef het nummer over het filmen van TikToks. Over dat moment dat je jezelf op je telefoon filmt en heel even doet alsof je een echte popster bent. En dat doen dus popsterren ook, alsof ze een echte popster zijn. Dat gevoel dat noemt ze 2007. Niet omdat het nummer over dat jaar zelf gaat, maar omdat roem voor haar toen nog die ouderwetse glamour had. Weet je wel, tv, posters in plaats van filmpjes van 15 seconden. En dat gevoel roept ze nu dus gewoon weer op met niks meer dan haar telefoon. Ja, muzikaal klinkt het ook echt als een beginnende popster tune. Ruige, rammelende gitaren alsof iemand...
1: We onderbreken deze uitvinding voor een spookrijder. Rijdt u op de A2 Amsterdam richting Den Bosch, dan komt u tussen Abcoude en knooppunt Oudenrijn een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A2 Amsterdam richting Den Bosch, dan komt u tussen Abcoude en knooppunt Oudenrijn een spookrijder tegen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als je zo intens van de muziek aan het genieten bent, dat je dan spontaan aan de verkeerde kant van de weg belandt. Kijk alsjeblieft uit als je op de weg rijdt. Ik ga wel nog steeds nieuwe muziek van Charlie XCX, nieuwe album, music, fashion en film draaien. Het is dus ruige, rammelende gitaren op 2007 als iemand echt een eerste poging doet om een punknummer te schrijven. Dus geniet ervan. Extra veel Charlie XCX in 3 voor 12 Radio deze week. I can take it.

Toch ook echt een bloedmooi nummer dit, hè? Pete Philly en Perquisite en Time Flies. En dit is Angel en Justice, What You Want. Wil ik ook nog even tegen je zeggen, zometeen spreek ik echt wel met een cult-icoon gewoon. Ik ontmoette haar op Down the Rabbit Hole. 59 jaar is ze en ze staat er als... ja, echt een role model. Ik kan niet anders zeggen. Dit is echt wat je nodig hebt op een festival in je leven. The Teachers of Peaches is waar je dit eigenlijk gewoon van moet hebben. Wat ze me geleerd heeft en wat we besproken hebben... hoor je zometeen in 3 voor 12 Radio. Na Angel en Justice...

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Ja, je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
10: 3FM. Zometeen nieuwe muziek van Phoebe Bridgers. Een uitgebreid interview met Peaches en Mr. Oiseau. Na het nieuws van 11 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Avila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand woedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee.

0: De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden.
1: Dan nog verkeersinformatie, in dit geval een spookrijder. Rij je op de A2 Amsterdam-Sertogenbosch, dan kom je tussen Abcoude en knooppunt Oude Rijn een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A2 Amsterdam-Sertogenbosch, dan kom je tussen Abcoude en knooppunt Oude Rijn een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen.
2: 3FM.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
1: 3FM. Met zometeen nieuwe muziek van Phoebe Bridgers voor je. Ook een interview wat ik had met Peaches. En dan nu de artiest die ik altijd uitsprak als Mr. Oizo, maar eigenlijk Mister Oizo heet. 3FM.

0: Nieuwe muziek van Phoebe Bridgers, Lost Boys, ontdek je ook in de laatste avond op 3FM bij 3 voor 12 Radio.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: Ik zit er weer. Ik heb zometeen een interview voor je. Wat ik deed op Down the Rabbit Hole met niemand minder dan Peaches. Maar niet voordat ik eerst nog wat nieuwe muziek aan je laat horen. Of tenminste nieuw. Het is eigenlijk nieuwe muziek in een klein oud jasje. Een disco-tune uit 1979. Toen was je waarschijnlijk nog niet eens geboren. Goed. Onder handen genomen door ja, wel echt een van de UK's finest rappers. Komt uit Manchester. Dus het is zijn eerste solo-release sinds zijn album vorig jaar uitkwam. En ik ben echt fan van deze. Je kan hem sowieso meezingen, want het is een classic. Weet je wel waar die op gebaseerd is? Dus het is een track die je sowieso kent. Ze doen dat ongelooflijk slim. En welke classic het is? We kennen hem allemaal. Anita Ward met Ring My Bell. Onderhanden genomen door niemand minder dan H. Die er dan R&B van maakt. Even oud en nieuw naast elkaar.

0: Fontaine's DC en Favorite. Oh, en daarvoor nog Age met RMB. Ik moet even nadenken. Ring My Bell natuurlijk. Jelmer die zegt, inderdaad sterke, geestige en creatieve rework van Ring My Bell van Anita Ward. Leuk dat jij en Andres elkaar zo hebben gevonden in het pushen van deze tune. Het verbaast me niets dat Andres het ook een leuke tune vindt. Ik ben benieuwd wat hij van Peaches vindt. Ja, en Peaches, mocht je er niet kennen, zij is echt al 25 jaar het gezicht van het electroclash-genre. Daar heb ik wel eens een special over gehouden hier bij 3 voor 12. Ze heet Meryl Nisker, a.k.a. Peaches. Al sinds 2000, toen ze met de single Fuck the Pain Away en het album The Teachers of Peaches kwam. Dit is echt een legend, hè? Ze liet toen al horen dat lichaam, seks, macht gewoon onderwerpen zijn waar je het over kan hebben in muziek. En nu, na meer dan 10 jaar wachten, is ze eindelijk terug met het album No Loop, So Rude. Ja, dat hoor je. 11 nummers waarin haar lichaam evenveel lustobject als strijdtoneel is voor mensenrechten. Volgende week vrijdag is ze te vinden in de Melkweg, maar ik mocht haar al even spreken op Down the Rabbit Hole begin deze maand. En ik vroeg haar, hey Peaches, welke lessen, welke teaches van Peaches zijn na 25 jaar nog steeds de dingen die je mensen wil meegeven?
1: I mean, all I ever want is that I want people to feel comfortable in their own bodies. You know, we grow up with so much shame on feeling okay with who we are.

0: many, you know, in so many aspects. Coming from a patriarchal society and turning into a white supremacist world right now. So I want people to remember it's you are okay to be who you are. You don't have to change. And so that's all I'm doing with my music, really. Yeah.
1: Yeah.
0: I feel like more and more just have to, like, let people know it's okay, whatever, whichever way you need to love somebody, whatever way you need to identify yourself. And it's okay, because it's tough right now.
2: It is tough right now. Op haar nieuwe album No Lube So Rude staat een nummer met een titel die je niet snel vergeet. No Lube So Rude. Snap je echt? Holy crap, deze vrouw. En dat nummer dat heet Hanging Titties. En misschien een beetje gek om te zeggen, maar ze liet ze me even zien.
0: I found this shirt too. I don't know where I got it, but
1: oh, they're hanging.
0: They got some hanging titties on there. Yeah,
1: beautiful though.
0: I know. I love this shirt.
1: I've never seen titties like that.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Wow. Yeah. And that's a way of me taking back the power, because you know there's so many songs that are like, my titties, you know, stand up on their own and they're perky and blah blah blah. And so I was like, I got hanging titties, and you know what? You're gonna love them, and it's cunt.
2: En ik heb dus niet echt haar tietjes gezien, hè? Maar ze had een shirt aan met tietjes. Nee, even dat je weet dat het nog steeds allemaal consensueel en oké is. Oké. Voor Peaches is de timing van het album geen toeval. Ze ziet eigenlijk een beetje dezelfde patronen terugkomen die ze al in 2000 aankaarten. En dat maakte haar ronduit fel.
0: People think that my show is absurd and what I do, but it's like reality is so absurd right now. Of like, you know, there's lots of people in power right now who are saying like, let's stop the women's vote. You know, let's just do have a household vote where the men decide. It's like, what are we talking about here? What age are we going back to? You know, it's really wild.
2: Het is heel wild. En daarom vroeg ik haar wat ze meisjes van 15, 16 die nu opgroeien zou willen meegeven.
0: That's a tough age. It's really hard. I mean, I remember being 15, 16. You really can't separate yourself from all the noise. There's some definitely who can. And yeah, you just gotta like listen to your gut and just be who you need to be. It's like sounds so, you know, well, of course, but it's not so easy.
2: Nee, it is not. Je hoorde Peaches. Haar nieuwe album No Lube So Rude. Haar eerste in meer dan 10 jaar kwam begin dit jaar uit. Volgende week vrijdag komt ze daarmee naar de Melkweg. Daar zijn nog kaartjes voor. Wil je het hele interview horen wat ik had met Peaches op Down the Rabbit Hole? Ga dan naar het YouTube kanaal van 3 voor 12 op YouTube. Dus ja, veel plezier met het hele interview luisteren. Ik hoop dat je klaar zit voor een beetje Electro Clash van deze 59-jarige Icon. Oh.

Eva, hallo, het is Jasper hier. En ik denk dat jij, net als ik, heel veel zin hebt in Lowlands. Minder dan 4 weken, dan is dat festival weer. En dan kun je beter maar gewoon de onderkant van de poster gecheckt hebben, toch? En ik weet dat jij volgens mij ook wel houdt van die theatrale muziek. Dat gaat van The Last Dinner Party tot Chapel Roan. En daartussenin zit volgens mij ergens Erin LeCount. Ze is 23, staat dit jaar op Lowlands. Ja, dat is ook heel erg in het hoekje van Kate Bush. Ik vind het erg goed, maar hoe vind jij dit? De Cinema is die nieuwe single, dus laat me maar even weten of we samen voor aangestaan bij Lowlands.

hou echt van muziek uitwisselen. Met mijn collega's, maar ook met jou. Als je zit te luisteren en je wil me ooit muziek tippen, doe dat vooral via de NPO Luister-app. Ik kreeg dit tipje. Erin LeCount staat dus op Lowlands. De cinema van Jasper, mijn collega. Jasper Leidens. En ik vond hem eigenlijk wel vet. Het heeft inderdaad een beetje dat theatrale, dat dramatische van Chapel Roan. En dat kan ik wel waarderen. Dus ik ga wel met je vooraan staan hoor, Jasper. Thanks.

0: deze stond niet op mijn bingo-kaart, hoor. Queens of the Stone Age en Easy Street, waar ze ineens een soort van country-ding in zichzelf hebben gevonden. Maar ik hou ervan. Ik vind het zo'n ongelooflijke mooie tune. Dus ja, dit was inderdaad Queens of the Stone Age. Die hoorde je bij 3 voor 12 Radio.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Waar ik je elke dag rond de klok van 11:15 even nieuwe muziek laat horen. Dat doe ik eigenlijk al de hele avond. En daar ga ik zo vrolijk weer mee verder. Maar deze nieuwe muziek heeft dan een beetje een Nederlands tintje. Want het is de Hollandse Nieuwe. Het is verse vangst van eigen bodem. Het is wel een beetje oude vangst. Of tenminste, van een act die al 23 jaar lang muziek maken. Ze hebben ongelooflijk veel muziek uitgebracht. Het zijn producers, het zijn echt tovenaars. Ik ben ook al sinds 2003 fan van ze. Kun je nagaan hoe oud ik ben, maar goed. Kraak en smaak gaat het over. Ze hebben nieuwe muziek. En hun nummer heet When the Magic Comes. En ze hebben er het volgende over te vertellen.
2: Hey Eva, Oscar hier van Kraak en Smaak. Wat vet dat onze nieuwe single When the Magic Comes Hollandse Nieuwe is. Heel tof. Een paar maanden geleden zaten we nog in de studio in L.A. met onze vrienden Paco Verzaaien. En nu wordt hij op de radio gedraaid. Heel nice. Dankjewel.

Olivia Rodrigo en Stupid Song bij 3FM. Ik kijk erg uit naar het volgende uurtje. Tussen 12 en 1, we're doing it right. We zetten eens even de Pride, alle queer artiesten die we draaien bij 3FM en waar we fan van zijn, in het zonnetje. En dat heeft alles te maken met World Pride. Dat is deze hele maand volgens mij in Amsterdam, met heel veel toffe initiatieven, mooie feestjes om bij te zijn en natuurlijk belangrijke conversaties. Die voer ik ook zo meteen bij 3 voor 12.

0: speaker.
1: Download de NPO Luister app.
0: Of ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Fans van Maanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de vriendeloze...

0: smartspeaker.
1: Download de NPO Luister-app.
0: Ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Fans van Maanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla. Met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: erin of doneer.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden.
1: 3FM
2: VPRO.
1: Eva Kleven.
2: Met een Pride Special bij 3 voor 12 Radio. We zetten graag alle mensen van alle pluimages in de zonnetje. En ik dacht, dan kunnen we maar beter goed beginnen. Zometeen ook nog muziek en een gesprek van Elmer. Eerst Scissor Sisters.

0: artiesten en we staan stil bij de World Pride in 3 voor 12 Radio. Na het nieuws van 12 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boxmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France.

0: Eigenlijk World Pride in Nederland.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Ik zat nog eens even het nieuws terug te lezen. Net berichtjes over natuurlijk die aanrijding in Berlijn. In Zandvoort is een bezoeker van Pride geslagen en uitgescholden. En het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, dat zegt de politie. Ja, ik denk dan, jongens, leef en laat leven. Er is zoveel prachtige queercultuur die juist op dit moment gevierd dient te worden. Er is een ongelofelijke druk die uitgeoefend wordt op iedereen die op dit moment buiten de norm valt. Of je nou lesbi, bi, gay, straight, trans, van kleur, disabled. Hoe dan ook, hoe je ook gebouwd of gemaakt of geworden bent. Het is een tijd om op te staan, ook voor jou. En in dit uurtje bij 3 voor 12 Radio vier ik hier de queercultuur. Met alvast twee acts die echt niet meer weg te denken zijn uit de popmuziek. Eentje van vrij recent, dat is Slater en Dance. En daarvoor Scissor Sisters. Ik bedoel, als je daar niet van gaat dansen, dan weet ik het ook niet meer. Het is namelijk World Pride in Amsterdam. Tot en met 8 augustus staat onze hoofdstad in het teken van Pride. Met natuurlijk ook de Canal Parade op 1 augustus. Het slotconcert op het Museumplein. Maar het feest begon afgelopen weekend al. Toen vond in Club Raum 11 uur lang Pride Nights plaats. Het was een nacht vol met drag, vol met kunst, een geopende dansvloer. Het werd georganiseerd door Sexyland, Body en No Limits Art Castle. En de avond die werd gehost door een bekende van 3FM, Merel Pauw, a.k.a. Elmer. Ze maakte muziek waarvan ze eigenlijk telkens in de huid van een ander kruipt. En voor haar aankomende album Man Oh Man, dat in september verschijnt, is ze in de huid gekropen van mannen. Eerder deze maand bracht ze ook de single Ook een Pose uit, over hoe stoer gedrag vooral een pose is. Ik sprak haar eerder vanavond en ze was duidelijk nog aan het nagenieten van die gig afgelopen vrijdag, van die Pride Night. Ze vertelde onder andere over hoe de avond begon met Long Live the King. Dat was een soort Shakespeareans-achtige drag king toernooi, waarin drag kings streden om de troon, want de koning was dood. Dit had ze erover te vertellen.
2: En begin van de avond Isabel Cafando, fantastische comedyactrice en maker en schrijver en mens. Die speelde de koning en die zei aan het begin van de avond: jongens, ik ga met pensioen. Er moet een nieuwe king komen. En 6 kings gaan strijden om de troon. Dus we hadden een heel groot, prachtig hemelbed neergezet, waar Isabel de hele nacht soort van zaggerij nog op aan het liggen was, terwijl ze allemaal biertjes kreeg, met een hele grote kroon op. Ik stond daarnaast als soort van de nar, of was het clowntje, dat heet het zo. En nog 3 andere drag kings en queens lagen ook zo op dat bed te shinen. Dus het was echt een soort bizarre samenkomst van mensen die een soort van extreem rare queer koningshuis waren. Dan had je dat bed, catwalk en een podium. En op dat podium waren de kings in verschillende rondes aan het strijden. Maar daardoor was de hele setting heel helder, omdat de kings altijd naar ons keken. En die setting werkte gewoon heel goed. En we hadden het helemaal versierd met van die middeleeuwse vlaggen. Heel veel mensen waren verkleed. En nou ja, kijk, met optredens van Hondenfokker, Rejani en Alice Osthorn. Ja, sorry, dan ben je er al.
0: Ja, echt vet. Het is dus Elmer die je hoorde. Ze had niet alleen zichzelf een podium gegeven, maar ook een organisatie genaamd Body. Het feest moest daarmee toegankelijker worden gemaakt.
2: We hebben ook samengewerkt met Body. Dat is een organisatie die zich inzet om queerfeesten toegankelijk te maken voor niet-able-bodied mensen. Dus onze zaal was bijvoorbeeld boven. Maar er waren heel veel mensen in rolstoel ook. En daar hadden we geregeld dat die van boven naar beneden konden. Er was een hele fijne ruimte die prikkelarm was, waar je ook even een koptelefoon kon opzetten en druiven kon eten en in een soort zacht bedje kon verdwijnen. Maar Body is fantastisch, want die heeft ook heel veel contacten binnen niet able-bodied queer communities. Dus dat zijn ook mensen. Voor deze mensen was ook het feest super toegankelijk. En dat vond ik ook gewoon mega hartverwarmend. En dat ik het gevoel had dat mensen heel goed op elkaar aan het letten waren. Mm-hmm. Zo alleen al met kan iedereen het podium zien. Moet ik even plek maken voor jou? Ook al is het tyfus druk en heet hier. Iedereen was op elkaar aan het letten. En alsnog gestoord aan het gaan.
0: Voor Elmer gaat zo'n avond dan ook verder dan een feestje. Ik vroeg haar, waarom vind je het eigenlijk zo belangrijk dat die queer en drag wereld de ruimte krijgt?
2: Nou, voor mij is het een ode aan de raarheid en aan het experiment. En drag is in die zin experimenteren met jezelf, met je outfit, wat je aan wil, met verschillende identiteiten binnen jezelf. En als je dat in een veilige context kan doen, waar mensen op elkaar letten, elkaar steunen, waar experiment mag plaatsvinden zonder dat je daarop veroordeeld wordt, dat is heel erg belangrijk als mens om jezelf te blijven ontwikkelen. En dat bedoel ik met het vieren van de raarheid is echt zelfontwikkeling en zelfontplooiing. En daardoor
0: daar heb je wel ruimte voor nodig ook natuurlijk, om dat te kunnen doen. Niet alleen in je eentje, in je slaapkamer of met je vrienden, maar ook dat het gefaciliteerd wordt.
2: Ja, en met een groep. En het is heel belangrijk als mensen om je onderdeel van een groep te voelen. En om te weten dus dat er mensen zijn die je back hebben. Ook al ken je ze niet persoonlijk. En dat voel je op zo'n moment.
0: Ja.
2: En dat is ook ontzettend belangrijk aan Pride. Dat we voelen, we hebben elkaars rug.
0: Oh jeetje, en dat gevoel dat alles ook een soort pose is, dat komt ook terug in haar nieuwe single. Ik vroeg haar ook naar ook een pose. Precies nu het Pride is. Wat doet dat dan vervolgens met je?
2: Die track gaat over eigenlijk een viering van masculiniteit. Dus eigenlijk is er van de tagline van die track: wees je macho zelf. Doe het. Doe je schouders breed. Trek je shirt uit. Heb het biertje in je linkerhand. Doe het. Van mij mag het allemaal. Alleen besef dat het een pose is. Besef dat het net zo drag is. Dat het drag is. Dat er bestaat geen jij. Iedereen kopieert gedrag van elkaar. Dus neem jezelf in godsnaam niet serieus. Want als jij weet dat jouw hetero mannen act een pose is, dan denk ik dat je uiteindelijk ook liever bent naar de queer community. En begrijpt dat dat ook een pose is.
0: Ja.
2: Wat ik heel leuk vond tijdens ons feest is dat toen we het deden, was er al vooraan een jongen die sowieso alles aan het meezingen was. Maar die was al zo allemaal houding, of sowieso een gespierde gast, al een houding aan het doen. Dus ik trok hem zo het podium op. En een hele, hele queer gast. Maar die ging ineens zo fucking goed die hetero mannen act doen. Die was helemaal En ik vond dat zo'n leuke omdraaiing van dat op een Pridefeest iedereen aan het juichen was, omdat iemand gewoon fucking goed die hetero guy aan het nadoen was.
0: Je hoorde Elmer, haar nieuwe single, ook een post, staat nu online. En op 18 september komt haar album uit. Binnenkort komt ze hier ook een sessie doen, een live sessie in de Livebox. Man, oh man, zo heet hij, dat album. Ook een post is dus de single. Ik zou zeggen, happy Pride, lieve mensen.

En dat is wat we zijn. We zijn begonnen aan deze Pride Special. Een uur lang alleen maar queer artiesten en fantastisch nieuws over de Pride die op dit moment bezig is. World Pride om precies te zijn. Ik ben blij dat ik even wat aandacht aan geef. Er komen ook erg veel hartjes binnen via de NPO Luister-app.

0: het werk van de artiesten en de organisatoren, die toch maar weer zorgen dat Pride zo'n succes wordt dit jaar. Want de komende 2 weken is het World Pride in Amsterdam. En om even stil te staan bij het poppodium De Melkweg, zij duiken daar echt helemaal in. Sinds afgelopen zaterdag tot en met 8 augustus bouwen ze de tent om tot Club Chrome. 2 weken lang clubnachten, dragshows, film, kunst, stand-up zelfs. Met als kloppend centrum eigenlijk de queer community die ze vieren. Ik sprak Max, programmeur bij De Melkweg, over hoe dat plan eigenlijk ontstond en wat je nou per se gezien moet hebben deze komende weken. De naam Club Chrome verwijst naar chromatica, oftewel alle kleuren. Iedereen is welkom, maar er zit ook een knipoog in naar wie De Melkweg zelf is, tegenover bijvoorbeeld een Paradiso of een Sugar Factory. Ik vroeg Max of dit dan ook hun queer hoogtepunt is van het jaar. En ze zei het volgende.
1: Het is een community die wij een warm hart toedragen, die we graag over de vloer hebben. En waar we veel mee mee samenwerken het hele jaar door. Dus wat dat betreft zijn dit 2 hele leuke weken, maar is de rest van het jaar net zo belangrijk. Ja. We hebben wel net z'n allen gedacht van oké, maar als er dan zoveel misschien meer mensen in Amsterdam zijn, of het zo groot wordt aangepakt, misschien moeten wij dan ook eventjes een beetje gas erbij. Dus toen zijn we naar wat meetings en brainstorm sessies uitgekomen op het concept Club Chrome. Omdat we echt even wilden aangeven van oké, De Melkweg is nu even een andere plek dan we normaal zijn. En Club Chrome staat voor chromatica, dus alle kleuren van de regenboog. Iedereen is welkom, maar het heeft ook weer wel met De Melkweg te maken, als in dat wij zijn natuurlijk een beetje rauwer, we hebben geen pluche, we zijn niet onze buren van de Ita of Carré, we zijn niet klassiek zoals Paradiso, dus we wilden het toch dicht bij onszelf houden, dus zo kwamen we met Club Chrome.
0: En het gaat bij Club Chrome voor Max niet alleen om feesten. Het gaat er ook om dat er simpelweg een plek moet zijn voor mensen die zich nergens anders helemaal zichzelf voelen.
1: Maar ook de juiste randvoorwaarden. Bijvoorbeeld dat ze veilig zijn, dat het deurbeleid goed is. Dat heeft zorg nodig en geld en tijd. Maar vooral ook plekken. Dus daarom ben ik blij dat de gemeente Amsterdam ook wel probeert te kijken naar hoe kunnen we die nachtcultuur levend houden? Hoe kunnen we die diverse communities allemaal een plek geven? Het is gewoon, jongeren hebben ook een uitlaatklep nodig. Vooral als jij niet binnen de norm past. Of de norm. Uh-huh. Je anders voelt of anders wil gedragen dan het overgrote gedeelte van de mensen. En je niet jezelf vindt in een disco, in een lange Leidse dwarsstraat, ik noem maar wat. Dan is het heel belangrijk dat er voor jou ook een plek is. Dus De Melkweg wil heel graag zo'n plek zijn. Club Chrome dus ook. En daar doen we echt ons best voor.
0: Dat doen ze ook echt, want ze hebben een overvol programma. En daarom stelde ik Max een beetje een moeilijke vraag. Wat moet je nou echt gezien hebben als je voor het eerst een queer clubnacht, een dragshow of een expositie in Club Chrome bezoekt?
1: Ik vind het zo moeilijk, want het is echt Kill Your Darlings. Want ik ging net weer even, omdat het dus, we doen het met een team. Dus je kijkt, je bent vooral bezig met je eigen programma. Ik ging net weer even door het complete programma. En het houdt niet, ze moeten eigenlijk overal naartoe, laten we het zo zeggen. maar ik zou toch, ik ben zelf ook echt heel blij met de stand-up comedy / motivational speech van Alok Menon. Op 1 augustus in de Rabozaal voor een stukje inhoud met een lach. ik heb net al Pixels genoemd, daar kan je helemaal uit je dak. Stintopia is een lust voor het oog. Ik zelf ben heel erg fan van Durant Benard, prachtig soulzanger die net een Grammy heeft gewonnen, eindelijk. Het is te veel. Want We Are Them is weer een grote galerie van de grootste drag queens die er zijn. Alaska Thunderfuck, Envy Peru, Keta Minaj. Ja, het is. Eigenlijk hadden we gewoon een abonnement moeten doen, zodat je overal naartoe kan.
0: Ja, oké. Het is dus echt te veel om op te noemen. Je hoorde Max, programmeur bij De Melkweg, over Club Chrome. Het hele programma vind je op melkweg.nl. Met onder andere dus stand-up comedy van Alok Menon, de grote dragshow We Are Them. En aanstaande donderdag Duran Benar. En daarvan dacht ik, ja, die wil ik wel even aan je voorstellen. Want wat een stem, zeg. Je hoort Am I Okay bij 3 voor 12 Radio.

0: Charlie Chapel Roan. En ja, echt een hele fijne track. Hard to go natuurlijk met die 5-4. Dat aftellen alleen al. Oh my god, what a tune. Misschien ga je die dit weekend nog wel vaker voorbij horen komen. Zeker als je in de stad te vinden bent waar World Pride op dit moment gevierd wordt. 1 augustus 2026 is er ook echt een tof evenement. Dat is over een paar dagen al. Georganiseerd door Sexyland. Pride is a Riot heet het. Bij het Hobo Monument. Zo'n 200 sprekers, performers, artiesten, DJ's. Het evenement richt zich eigenlijk op de hele regenboog aan identiteiten. Wat er allemaal te doen is en waarom mensen moeten komen. Ik dacht, ik ga eens heel even bellen met Jordi Ariza Gallego. Een van de organisatoren en verbonden aan Sexyland. Dus ik even kijken of ik hem te pakken krijg.
1: Hey, goeiedag met Jordi.
0: Hey Jordi, ik spreek met Eva.
1: Goedenavond Eva.
0: Hallo, hallo. Ik las die naam van jullie event, Pride is a Riot. Waar staat die eigenlijk voor? Waarom past die zo goed bij dit evenement?
1: Nou kijk, Pride is a Protest is natuurlijk het gegeven. Ja. Maar eigenlijk moeten we nog wat meer power erop krijgen.
0: Okay.
1: Kijk, ik vind dat het gewoon belangrijk is dat... Ja, we kunnen allemaal lekker dansen en plezier gaan maken... maar we moeten ook gewoon even lekker echt voor elkaar opkomen. Even iets meer laten zien. En toen we dit thema bedachten... Toen was de wereld natuurlijk een beetje anders.
0: Ja.
1: Waarvan je soms kon afvragen van... is er wel genoeg medeleven voor de rest van de andere mensen? Kan natuurlijk gewoon een lekker gezellig commercieel feestje zijn. Mm-hmm. Maar eigenlijk hoort het gewoon een activistische bende te zijn... om even zichtbaarheid te tonen, ander geluid te horen. En dat, waar kan dat beter dan op het Hoop Monument... Hartjecentrum, ja. Gewinkelvrijwilligers, meer tussen de kanaalparade. Gewoon eventjes wat woester geluid laten horen. En daardoor ook een soort van support te tonen.
0: Ja, ja, ja. En op die manier niet alleen een feest te vieren, maar dus ook echt iets te vertellen.
1: Ja, en echt een alternatief geluid te laten horen. Gewoon, het gaat alle kanten op. Met sprekers, met live optredens, DJ's, performance arts. Gewoon eventjes echt... veel te veel zeggen. Veel te veel. Al die emoties die erin zitten. De woede, de angsten, de liefde die erin zit. Moeten allemaal uitbundig uit worden gegooid.
0: Maar dat klinkt alsof er een soort ontploffing gaat plaatsvinden van alles wat Pride eigenlijk is.
1: Ja, precies. Gewoon net iets te veel van alles.
0: Lekker. Hey, en muziek en Pride zijn eigenlijk al decennia lang met elkaar verbonden. Waarom denk jij dat die twee elkaar zo goed versterken?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk dansen op de vulkaan. Normaal midden in de nacht, in zweterige keldertjes... Waar dan eindelijk die vrijheid een beetje begint te heersen. Ja, op die plekken, waar dan de beats goed draaien... of de optredens laaien. Ja, dat zijn de plekken waar je opeens die vrijheid nog meer voelt. En tijdens Pride is het natuurlijk heel bijzonder... dat we dat, een beetje eng, in daglicht gaan doen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, want dat is het natuurlijk. Sexyland staat bekend om het samenbrengen van allerlei creatieve werelden. Ook voornamelijk als het inderdaad donker is. Hoe gaat dat dan zijn tijdens Pride is a Riot? En ook nog eens inderdaad overdag.
1: Ja, kijk, ik vind het spannend, maar ik vind het ook heel fijn. Want dit soort momenten van openbaring, gewoon in daglicht, zorgt voor nieuwe ontmoetingen. Het zorgt er ook voor dat mensen die normaal, die 's nachts uitgaan, die zien alleen die magie. Maar nu overdag kan ook gewoon een normale passant opeens al die schoonheid, al die andere meningen en vormen aanvaarden.
0: Ja. En op de line-up staan dan artiesten als, naast dus eigenlijk alle DJ's, sprekers, performances, de artiesten die wij kennen, Merel, Babs, Lionstorm, Larry T. Naar welke act kijk jij dan het meeste uit, Jordi?
1: Oeh, ja, ik vind het dus echt, ik vind ze allemaal heel erg leuk.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, oh god, nu ga ik dus mezelf verraden. Ik ben heel erg dol op Babs. Ik vind die echt heel erg te gek. Maar het programma is zo snel en het is zoveel. Het is een soort van koortsdam. Dus je komt voor één ding en opeens word je meegesleurd door iets anders. Mm-hmm. Misschien vind je het niks, misschien vind je het fantastisch. Maar dat is ook goed om eventjes elkaars andere wereld te zien. Kijk, wat ik het liefste hoop is dat mensen met nieuwe inspiratie, nieuwe ideeën, met nieuwe bijzondere dingen hebben meegemaakt. Niet gewoon de standaard, de ABBA-hitjes en de dingen, het feest en gezellig, maar gewoon eventjes dat je iets anders hebt meegemaakt. En juist dat gebonden met al die sprekers, al die, die activistische, ondersteunende woorden, dan eventjes dat een soort van lekker insmeren met goede muziek, dat alle kanten op gaat.
0: Ja, prachtig. Ik denk dat het een ongelofelijk evenement gaat worden. 1 augustus tussen 3:00 PM en 12:00 PM. Pride is a riot bij het Homo Monument. Mis het niet, zou ik willen zeggen, Jordi. Maar dat is voor jou sowieso onmogelijk, denk ik.
1: Oh, geen zorg. Ik ben helemaal klaar voor deze explosie. Stuur een berichtje. Kom langs. En je gaat de kortste film ervaren.
0: Oh, fantastisch. Dankjewel, Jordi.
1: Oké, fijne avond.
0: Jij
1: werken.
0: Ook, dank je. Jordi keek dus het meest uit naar Babs. Nou, laat ik die dan maar draaien. Dit is Benny Boos bij 3 voor 12 Radio.

0: de Boek. En daarvoor hoorde je Babs. Die is dus te zien aanstaande zaterdag bij het Homo Monument tijdens Pride is a Riot in Amsterdam. Toegang is gratis.
1: 3 voor 12.
2: Radio.
0: En zo zijn er nog veel meer evenementen de komende tijd. Bijvoorbeeld volgende week, dinsdag om precies te zijn, 4 augustus, is er Unity Concert. Hele grote concerten op het Museumplein. Met onder andere deze dame dus, Beth Ditto, Birgit Lewis is er ook, Sarah en de New Amsterdam Orchestra, Envy Peru, Conchita Wurst, Say What, Billy Porter en Emma Kok. Ik zou zeggen, volgens mij is dat allemaal gratis toegankelijk. Ik zou er lekker naartoe gaan als ik jou was. En dan de Closing Concert, dat is ook wel eentje om er even te noemen en in je agenda te schrijven. Dat is dus niet aankomende zaterdag, maar de zaterdag daarop. Met onder andere Olly Alexander, The Blessed Madonna, Diana King. Oh, wat vet. Anita Dot, Lion Babe, Diva Mayday natuurlijk. Gehost door niemand minder dan Amber Vineyard. En ik zou je willen aanraden om daar lekker naartoe te gaan. Het is zo tof. En dan heb je ook nog World Pride Music Festival in Avos Live. Met Bibi Rexha, Paris Hilton, Honey Dijon, Oliver Heldens, Purple Disco Machine. Het wordt echt één gek feest, dat kan ik je wel zeggen. Holy crap, wat ongelooflijk vet zeg. En die Olly Alexander, die kun je onder andere kennen van deze. Years and Years, natuurlijk. It's a Sin.

0: iedereen die dacht, weet je, we droppen gewoon even zo'n dad drop. Even een kleine folk move hier zo tijdens de Pride Special op 3 voor 12 Radio. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik vond het tof om alle queer artiesten even in het zonnetje te zetten. Want holy crap, wat zit er een talent. En ik wens je een hele fijne World Pride. En veel plezier met Teun. Waar zit je hier, Teun?
1: Ja, ik heb er zin in.
0: Happy Pride, Teun.
1: Ja, dankjewel. Happy Pride, Eva.
0: Een fijne nacht. Veel plezier met George Michael.

0: intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: BFM klinkt zelfs nog beter in de zon.

0: George Michael, Father Figure, hoorde je natuurlijk in de nacht van 3FM. Zo, heb je last van muzikale hebzucht? Dan zit je helemaal lekker en gebakken hier zo bij 3FM. Want er komt nog heel veel jouw kant op. Eerst even de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen

15 slides vol op Instagram. En nee, het was niet zijn iets verlaten junidump. Wat het wel was, dat hoor je zo na Milky Chance, Stolen Dance. Eerst de Bauza, Magnetic.

0: talk about it.
1: Hij zingt een beetje alsof hij meer jointjes heeft gerookt dan Snoop Dogg, maar daardoor klinkt dit wel extra lekker. Hè? Milky Chance Stolen Dance hoorde je op 3FM. Een hele goede nacht. Je bent er weer bij 3FM, de midnachtshow. Ik ben er weer voor je tot in de late uurtjes wel. Teun Willems is de naam, je maat tot laat. Zo heb ik nog Oscar and the Wolves voor je klaarstaan. Dat is even lekker. Alvast sorry dat ik er weer over begin, maar ook al ligt het WK inmiddels een week achter ons, de discussies zijn nog lang niet voorbij en er is weer wat nieuws opgetrommeld. Gianni Infantino, de hoogste baas van de FIFA, die plaatste maar liefst 15 slides op zijn Instagram, waarin hij uithaalt naar mensen die kritiek hadden op het WK. Volgens hem verspreiden die critici vooral haat en zouden ze, zoals hij het mooi zegt, wat vaker moeten mediteren, moeten bidden en naar voetbal moeten kijken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Heeft hij ergens een punt? Mogen we soms best wel wat relaxter zijn over bepaalde dingen? Of denk je, nee joh, nee, het is nou wel klaar met die Infantino bij die FIFA. Hij mag vertrekken. Laat het me even weten in de NPO Luisterapp of bellen mag ook altijd. Hè? 0909-1336 gaan we er zo eventjes over babbelen. Wat denk jij? Moeten we over het algemeen wat relaxter zijn rondom dat soort grote dingen als het WK? Of moet die Infantino inmiddels wel de koffers gaan pakken? Laat het even weten dus in de NPO Luisterapp of 0909-1336.

Angel Face hoorde je. De Zwitserse FIFA-baas Gianni Infantino plaatste gisteren 15 slides aan kritiek op critici van het WK. Waarin hij zei dat we wat meer moeten mediteren en meer voetbal moeten kijken. Vroeg jou, joh, wat vind je er nou van? Is het tijd voor hem om te vertrekken of mogen we inderdaad relaxter zijn? In de NPO-luisteraar laat Jasper weten dat hij vindt dat we gewoon terug moeten brengen naar de basis. Het is een toernooi, kijk gewoon voetbal en laat de rest lekker. Sam die zegt, ik ben helemaal klaar met Infantino en ik heb een vermoeden van matchfixing. En Thea die zegt nog, joh, we kunnen het gewoon heel makkelijk oplossen. Infantino of niet? Ik kijk gewoon geen voetbal, dus voor mij is er absoluut geen verschil. Ja, Thea, inderdaad, wegkijken is ook gewoon een optie. Maar ja, dan verandert er natuurlijk wel helemaal niks, hè, Thea. Zo werkt het dan ook wel weer.

deze maand 21 geworden. En dat betekent natuurlijk eindelijk legaal drinken in Amerika. Nou, die kans die heeft hij met beide handen aangegrepen, zeg. Goeiedag, want op zijn Instagram deelde hij een foto met niet één, niet twee, niet drie, maar 9 glazen Guinness voor zijn neus. Als ik dat achter de kiezen heb, is er nog maar één ding te doen. Werk je

Amsterdam. Een muzikale reminder dat ellende eindig is. Hè, en dat het uiteindelijk allemaal wel weer beter wordt. Dat is een boodschap waar je eigenlijk alleen maar achter kunt staan, is het mijn vraag. Toch is dat soms best lastig, hè? Denken, het komt altijd wel weer goed. Als je het nieuws een beetje volgt, dan lijkt het soms wel alsof er keer op keer aan één stuk door alleen maar vervelende dingen gebeuren. Gelukkig kan ik je vertellen, er is ook echt een andere kant. En dat is helaas de kant die vaak minder aandacht krijgt. Daarom dacht ik, weet je wat we doen? We gaan zo even wat leuke dingetjes doornemen. Wat grappige, positieve, gezellige verhalen. Gewoon om weer een beetje positiviteit hier zo op de ether te krijgen. En laat voorop staan dat jij daar natuurlijk ook bij hoort. Hè? Open de NPO Luisterapp en stuur eens door. Wat is het leukste wat je de afgelopen week hebt meegemaakt? Heb je een mooi momentje, een succesje, een leuke ontmoeting of gewoon iets waar je blij van werd? Alles is welkom, weet dat. Gewoon eventjes wat positiviteit. Dat kan helemaal geen kwaad, toch? Nou goed, dat dacht ik dus ook. Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Een positief berichtje, iets leuks is wat je hebt meegemaakt. Misschien heb je wel nieuwe schoenen gekocht. Nieuwe frisse montuurtje, een nieuwe trui op de kop getikt. Een goede deal gesloten. Het is allemaal meer dan welkom. In de NPO Luisterapp hoor ik van je of 0909-1336. Is dit Drake voor je?

0: Jamie hier van de 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje, voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je dan die concertkaartjes.

0: met hun 14 jaar oude hit aangekomen. En we kregen hem nu pas te horen. Repeat It op 3FM. Soms lijkt het alsof er alleen maar vervelende dingen gebeuren. In de wereld, en dat kan je dan best wel een pessimistisch beeld geven, is iets wat mij altijd opvalt. Gelukkig zijn er ook een hele hoop dingen die goed gaan en helaas een stuk minder daglicht krijgen. Maar hier op 3FM krijgen die dingen juist het podium. Want er zijn een hele hoop leuke dingetjes.
1: Leuke dingetjes!
0: Ja, ja. Ook dat nog, joh. Oh, absoluut.
1: Leuke dingetjes.
0: Het was een blote bedoeling op Las Palmas op Gran Canaria. Een groep van ongeveer 500 mensen ging afgelopen zondagochtend poedelmaak de straat op om daar te liggen. Van top tot teen ondergedompeld in een van de kleuren van de regenboog. Nou, dat deden ze om te poseren voor een kunstwerk voor een fotograaf die diversiteit in het daglicht wilde zetten. Nou, ik weet dat die Spanjaarden van de siesta houden, maar om regenbloot op straat te gaan liggen, ik vind het wat overdreven. Maar goed, diversiteit, altijd een goed idee natuurlijk. Hey, en in de dierenkliniek in Nunspeet is een nieuw record gevestigd. Een bokserhond kwam daar binnen omdat ze zich niet helemaal lekker voelde. Toen ontdekten de dierenartsen de reden. Deze dame had maar liefst 6 damesslipjes opgegeten. Normaal gesproken, als je mij vraagt, gaan honden voor schoenen? Nou, laten we eerlijk zijn, die ruiken meestal ook niet bepaald naar een bloemenveld. Dus wat heeft dat te zeggen over die damesslipjes? Ja, goed, dat kan je zelf invullen. Ik heb geen idee. Elisa, laat nog in de NPO Luisteren weten. Echt over positief nieuws gesproken. Vorige week een boete kwijtgescholden. Dat scheelt toch zo'n €50. Nou, als ik het mij goed kan herinneren, Lisa, is dat bedrag voor te hard rijden, dacht ik. Dus nou, ik hoop voor je dat je inderdaad niet te hard gereden hebt. En als je je nou afvraagt, joh, Teun, hoe weet jij nou dat precies €50 kost? Ja, dat ben ik even vergeten. Nee hoor, ik rijd nooit te hard. Positieve dingen. Er zijn er zat. Zo ook de muziek van Gracie Abrams. En deze, The Beaches. Takes One to Know One.